Voilà, nog één en uitsmijter voordat C3K het andermaal overneemt. En dat wordt Verkies samen met L'Orchestre VV in de funky track Tatali Telata.

Hier ook Nduka uit Nigeria aanwezig is, moeten we toch ook een beetje Nigeriaanse vibes op hem loslaten. Dat zei de nachtmachine daarnet ook al via een heel vreemd toeval, want dat was ook mijn stem, maar dat was gewoon vorige week, want toen waren er ook al Nigerian vibes. Maar deze is ook zeker Nigerian, dat kunnen we omschrijven als slow afrobeat. It's called Mind Your Business.

Hier ontstaat een soort sing-along in de studio. Er zijn hier Congolese zangers, er zijn hier Nigeriaanse zangers, er zijn hier Vlaamse selectors en er is ook een Congolese gitarist. Dus we gaan een klein beetje de studio-vibe op u loslaten, mocht u daar zin in hebben. Luister mee.

Van dezelfde San Francisco band Castleberry in Dupré hadden we er straks al een andere Bob Marley cover, War. En nu Positive Vibration. Naar Cotonou zo direct, Benin dus met tout puissant polyrythmo de Cotonou en het nummer Ne te fâche pas.

nog wat Afro-Cuban psychedelica uit het Amazonegebied, uit Peru meer bepaald. Le Playboy met het nummer Descarga Rogers. En daarvoor zaten we in Guadeloupe met het nummer Femme Aconmec. En dat was van Le Guitar. Zo dadelijk naar Congo, terug met Verkies en l'Orchestre VV. En het nummer Basala Hot, en daarna zal Citrique terug overnemen.

Weer een uitstekende 30 minuten en u hoort het op de achtergrond. We krijgen er nog steeds vocale ondersteuning van Clyde, de Lubaman from Congo. En deze muziek was trouwens ook Congolees, dat was Verkis en Orkestre VV. En we gaan terug naar Nigeria, want het is daar goed toeven. En zeker als er van die opzwepende afrobeatschijven gedraaid worden. Straks nog meer Stereo T. Maar nu eerst dus eventjes terug naar de Nigeria Special. Hi.

Uit Congo dus, net zoals onze twee studiogasten vanavond die op de achtergrond niet alleen vocale ondersteuning bieden, maar die ook... Maar dat is een Spaanse gitaar, dus dat komt niet altijd helemaal naar voren in de mix. Maar in ieder geval, hij is aanwezig. Caspi Ndia, en dat is ook een broeder uit Congo. En die kan u morgen gezien, het zijn... verjaardag is, kan u morgen live gaan aantreffen. En waar is dat? Dat is op de Emile Lemineurstraat 72. En dat is in Merksem, dus over de brug als het ware. Morgen vanaf 8 uur kan u daar gaan luisteren naar Caspi Ndia samen met Ricardo en Elena, Daniel Menes op basgitaar. Ricardo en Elena is ook gitarist en dan nog Gert Nieuwjaars en Nelson op percussion. Dus morgen voor de verjaardag van Caspi en Dia. Allemaal naar Merksem, Emile Lemineurstraat 72. Alors, je vais poser la question. Caspi, est-ce que tu veux jouer quelque chose pour nos auditeurs? Juste un bref petit truc.

Wat betreft... dat staat hier, ja, dat staat nog te luid, want ik wou die gitaar van Caspi natuurlijk capteren hier live. Oké, het staat terug op een normaal niveau. Excuses voor de distortion. Wie dus morgen wil afzakken, vanavond dus eigenlijk om 8 uur naar Merksem, dat zou daar blijkbaar de audioplant zijn.

En omdat we hier nog steeds met Congolese gasten zijn, lijkt het ons niet meer dan normaal dat we nog een track van die klassieke Heart of the Congo set van Lee Scratch Perry alweer aan u laten horen. Voilà. On est à l'aise, on est chez nous.

En daarmee waren we opnieuw in Nigeria beland in de 1970s, when Afrobeat was great. U hoorde de Martin's Brother Dance Band en On O Shakara O. En zo dadelijk heb ik iets uit dezelfde periode, maar uit een ander werelddeel, mogen we zeggen, absoluut. Lonnie Liston Smith en zijn Cosmic Echoes komen er zo dadelijk aan met Expansions.

We zijn nog steeds live op It's a Family Affair en het is een feestelijke editie, mogen we toch wel zeggen, want we hebben gasten uit verschillende windstreken, al was het toch vooral Congo en Nigeria en natuurlijk ook Vlaanderen, want die originators die zijn aanwezig. Stereo T in de background en die bereidt zich voor op zijn laatste 30 minuten. Ja, hij krijgt sowieso nog 30 minuten, want ik ben hier over tijd aan het gaan, maar ik wil nog van deze Lonnie Liston-Smith en zijn Cosmic Echoes. Een fantastisch album op het Flying Dutchman label, ergens mid-70s, 4 of 75. Daar gaan we ook nog de Prince Fatty dubversie van spelen. Dus dezelfde tune expansions van Lonnie Liston-Smith en de Cosmic Echoes, maar dan in een Prince Fatty remake. En dan opnieuw Stereo T.

Ik begon dit laatste half uurtje met een Barry Isaac productie, de Reggae on Top Stars met de Mankind Top. En zojuist hoorde u de bekend van die E.T. Single, nog een E.T. Dus juist was dat Regresso en dit was Cumbia, de E.T. El Extra Terrestre. Nog meer Cumbia van Los Monies par Elena.

luego.

Helen Kume en haar Young Timers Band. Ik denk uit Nigeria. Een heruitgave op het Dig This Way label. The East Nigerian Queen of High Life and Afrobeat Music follows the sleeve. Zo dadelijk nu dus Fonseca. Een artiest met een Senegalese vader en een Kaapverdische moeder. Woonachtig te Brussel een tijdje.

Nog meer Afro-Cuban uit België, uit Brussel, komt er nu aan van de verzamelaar Les Belgiciens op het origineel uitgebracht het op het Covadia-label Babolingo met Flamingo Para. Heruitgebracht echter op het, hoe noemen ze nu ook wel weer, Iluna uit Brussel, een label uit Brussel.

de Indische versie van het de Black Blood klassieker Ayawiye. Oorspronkelijk geschreven door Jean Kluger. Brusselse afro, maar hier in een Bollywood sausje. Komende van de soundtrack van Bhavani Junction.

Voilà, ondertussen kan u weer al 30 minuten langer naar It's a Family Affair luisteren dan u van ons gewend bent. Maar aan alles komt een einde, dus we gaan er nu toch ook wel stilletjes mee ophouden. We gaan eruit met Fonseca en een Morna-nummer ditmaal. Siboutes. Maar niet getreurd, tot volgende week voor een nieuwe It's a Family Affair.

Na Aura spelen we nog The Arms of Someone New. Ook een band die op het Project label zat. We speelden Your Evening at Home van hun album Love, Power and Justice. Dat in het jaar 2000 uitkwam op het Project label. En ze komen uit Illinois, USA. En we gaan nu twee bands spelen die eigenlijk niet op Project zaten. Maar die wel op een verzamelaar van het Project label terechtkwamen. En die verzamelaar heet Offie. En we speelden al... Audra speelde al van deze verzamelaar. En nu gaan we er eentje spelen van een Bauhaus-project, zowaar. Tones on Tail met Lions.

na het Bauhaus zijproject Tones on Tail draaiden we dus Bauhaus zelf met het nummer Scopes. Het staat op de verzamelaar Singles uit 1980. Kort nummertje van deze Britse postpunkband. Terug naar het project label, want op de verzamelaar Orphie uit 2000 die ik bij heb, staat ook nog een nummer van Christian Dead. En dat nummer van Christian Dead heet Mother.

Christian Dead met het rustige nummer Mother. En daar gaan we er nog eentje draaien van Project, namelijk van Peter Ulrich. En die is best bekend, ja, van 4AD, als percussionist van Dead Can Dance in de periode 1983-1995. Maar hier dus solo met het nummer. Even kijken. Life Amongst the Black Sheep.

Het laatste projectnummer was dus van Peter Ulrich, de voormalige percussionist van Dead Can Dance Live Amongst the Black Sheep. En we hebben nog tijd voor één nummertje. En daarvoor keren we terug naar de psychedelische 60s in Groot-Brittannië. En ik heb hier B-side bij de Complete Recordings compilatie uit 2021 van Tinton Abbey. En daarvan gaan we dus het volgende nummertje draaien, Busy Bee. En dan zeggen we tot volgende keer, tot volgende week, maar dan met Ernst Steurzender.

We begonnen met Cliff Feynman, duidelijk Coffee. En dit is Born Under a Rhyming Planet. Hot nachos with cheese, cappuccino. En in Lawrence met Coffee.

Radio Centraal 106.7 Klankenbergen. Alle twee weken op maandag van 1 tot half 3.

Julie London Black Coffee, maar ook Cigarette. De volgende ook Coffee and Cigarette van Johnny Ray.

0: En nu al gekeerd op een stokje, Brian Bello. Zo net Brian Bello, Coffee Horse Strot, en dit is Danny Taylor. Coffee Daddy Blues.
1: Because I percolate so fine.

Bustle and Out op Ninja Tune. Coffee at Senior Rudy. Hier nou een sexy koffiepot. Tony Elvin en de Bel Airs.

Dat telt lekker aan 40 cups of coffee. Verder met burnt toast en black coffee. Shorty Long.

Gideon Plays. Coffee Break. En nog een laatste nummer van Theo Parrish. Hambone Cappuccino.

Bretagne. Dus Anduela's Dream met, van uit 1969 van het album Love and Poetry is dit Sunday.

Ja, ja, goedenavond en welkom. Natuurlijk, de algemene radiocentraal luisteraar is niet van de domste. En dan zeker niet van het programma Amarcord, wat nu begonnen is met een streepje jazz. Namelijk een Thelonious Monk. Wat kan er verkeerd zijn met Thelonious? Wat kan er verkeerd zijn met Live? Wat kan er verkeerd zijn met Parijs? Wat kan er verkeerd zijn met 1967? Nikske, meneer. Van uw intelligentie schaamteloos gebruik makend, beseft u natuurlijk dat ik voorlopig... Ja, dat schip dat normaal met twee roeiers geroeid wordt, moet het eventjes met één roeier slechts doen. En dat is deze hier. Excuses, we wachten op de blijde intrede van onze collega, die met het nodige gestommel weer zijn fantastische muziekjes zal tevoorschijn toveren, maar onder. Dus ja, ik kan het niet laten. Ik praat te graag. En ik kloot u ook gewoon graag, beste luisteraar. Je hebt namelijk prijs. Het is weer aan en deze. Het is weer minder muziek. Het is weer praten. Want we hebben het eigenlijk dan weer over een van onze rubrieken. En een van onze vele rubrieken is Beatles. Ik heb het al eens uitgelegd. Ik hang eraan vast. Eigenlijk hou ik helemaal niet van de Beatles. Er zijn veel betere dingen in het leven. Maar van kindsbeen af heb ik op de een of andere manier met een paplepel dat groepje die cucarachas binnengekregen. En ja, ik weet bij God niet hoe het komt. Maar ik weet wel dat ik er veel van weet. En dan toch is het leuk om dat enzovoort. Ja, gezag en gezever. Lees de bijsluiter. Mensen, lees de bijsluiter. Ergens in Thailand. Lennon dus. Want dat was een Beatle. En onder het motto, of onder de superrubriek, soms mag er wel eens een beetje iets van een voetstuk vallen. Wat valt er deze week van het voetstuk? Namelijk New York. East End Street. 52nd, namelijk. Nummer 434. 434. Iedereen weet natuurlijk wat dat is. Dat is het adres waar Lennon John en Pang May in de zomer en de vroege herfst van 74 vertoefden. Ja, je zult daar maar wonen. Je zult daar maar het idee over hebben. Maar uw curiositeit is ongetwijfeld opgediept. Ongetwijfeld komt het ergens wel bovenborrelen. Wat wil zeggen dat we daar dan ook helemaal na deze introductie zo dadelijk alles, maar dan ook alles gaan over vertellen. En qua cliffhanger kan het tellen hoor. Qua cliffhanger, geloof me vrij, het kan.

0: Dank u. Dank u. Dank u. Dank u. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Ja, alles wel in hel terug. We zijn terug met in de boot met ons tweetjes. En we kunnen dus voluit anderhalf uur door vlammen op de naar keuze Thames of Schelde, Rumst, afslaan. En dan komt u zelf terecht op een collega. Hoe heet die? Is dat de, hoe heet die, de Mersey, hè? De Mersey in Liverpool.
1: En de Liffey is er ook, maar het is vooral de Mersey.
0: Ja, have mercy on me. Dus inderdaad, onze Lennon, hè. Want Yoko, die had dus John het huis geschot. Het huis daar, waar hij ook nedergeknald is. Want hij had het nogal uitgehangen. Allee, zijn kleine John had hem eruit gehangen. En in wat harige doosjes gestoken. En dat was niet naar de zin van de echtgenoten. Begrijpelijk natuurlijk, maar niet getreurd. Want Yoko bedacht dat ze maar best van op afstand toch de John aan de lijn kon houden. En die fixte het zo dat May, Pang, of Pang May, met hem ging samenwonen. Ze was een soort secretaresse, nu ja, het was een aanhangsel. En ga jij maar voor de John zorgen daar. Het verhaal is bekend, ook de plek waar ze woonden. Want of u nu wil of niet, maar u hebt zeker ooit al eens de foto van de John gezien met dat t-shirtje waar New York City op staat. Een Marcelke als het ware. Hij draagt daar een zwarte zonnebril, hij ziet er cool uit als altijd. Maar wat is de geschiedenis van die foto? Ik kan al wel vertellen dat 29 augustus 1964 getrokken is, zoals dat zo mooi heet. Men trekt een foto. Maar de plek waarom hij daar staat was omdat hij ze had zien vliegen. Jawel. Met vermelding op Walls and Bridges, de LP, en ook die laatste hit Nobody Told Me There'd Be Days Like These. Dus die foto daar, de t-shirt, waar gaat het over? Hij had daar namelijk een UFO zien vliegen. En er wordt dan steeds bijgezegd, nog andere mensen ook in de buurt. Ze zagen hem dus allemaal vliegen daar, de onbestaande UFO's, een beetje zoals de drone van onze vriend Theo. Nu goed, dacht altijd, wijf schopt vent het huis uit, vent belandt in het begin in een klein appartementje en kookt zo'n beetje cupnoodles om toch wat warms binnen te hebben af en toe. Maar dat beeld mag dus van het voetstuk vallen. Want waar zijn wij namelijk opgestoten bij onze eeuwige, immerige zoektocht naar oftewel Beatle memorabilia, dia's of fotoalbums van op rommelmarkten over de hele wereld? Wel, dat penthouse met die foto op dat dak waar hij de UFO zag vliegen blijkt in werkelijkheid een riant penthouse te zijn. Ik zal het u eventjes uitleggen. Nog kort ter beëindiging van dit stukje. De woonruimte was verdeeld over 3 etages. Dus een penthouse van 3 verdiepingen. Ze hadden beschikking over dus dat grote terras waar dus de UFO's dan ook nog eens gratis bij kwamen blijkbaar. 5 slaapkamers. 4 open haarden in het optrekje, een bibliotheek en een zeer royale keuken over 2 verdiepingen. Hoe dat je dat doet, geen idee. Dus ja, eventjes met z'n allen bijstellen dat beeld van het optrekje waar meneer Lennon en Pai Mang ging vertoeven. Alsjeblieft, van het voetstuk gevallen.

0: Dat is wat ze noemen een plots einde van Charles Kynast. Uit 1971, uit zijn ongetiteld album, het openingsnummer.
1: Ja, en dus het beeld is nog altijd aan het vallen, want we doen nog een beetje aan het omvertrekken van standbeelden. Of ze nu goud zijn, of zilver, of uit marmer, of uit het is bananen. Nu, het is oneindig hoeveel beeldmateriaal dat er bestaat. We doen dus verder met het omvertrekken van alles. Maar dat hoeft ook nu niet per se nu te zijn. Want, blijf wel bij Beatles. Namelijk Daryl Bullock. Daryl Bullock, the one and only, startte zijn zoektocht bij Larry Pounds om namelijk het volgende proberen uit te zoeken. Hoe komt het toch dat die Engelse invasie zo succesvol was? En hij heeft daar een fantastisch mooie insteek op gevonden. Het is namelijk genoegzaam bekend. Brian Epstein. Epstein, een beetje in de Google Analytics. Wel een blijvertje, Epstein. Was de ontdekker van Los Escarabajos. Spaans voor Beatles, daar kevers in Liverpool. Maar dus, hij komt dus in dat boek voor van die Daryl Bullock, een boek dat Daryl Bullock heeft genoemd The Velvet Mafia. Wat zegt dat? Niks. Mafia, Velvet, Blue, maar de ondertitel, The Gay Man Who Ran the Swinging Sixties. En dan gaat er een wereld open natuurlijk. Want wat blijkt, het is dankzij al die homoseksuele managers van diverse plumage dat de 60s eigenlijk kunnen ontstaan zijn. Zij zagen wel iets in die popgroepen. En het is een fantastisch boek. Het leest als een swingend partijtje. Bijvoorbeeld, name dropping, wat u maar wil. Ga ik dat doen? Nee, interesseert me eigenlijk geen... En u ook niet, dat weet ik. Maar Living Doll, Parnes, Joe Meek, producer enzovoort. Robert Stigwood, ook iemand van de Velvet Mafia. Geboren in Australië, dacht ik. Geland in Engeland en dan Bee Gees enzovoort. In 55 was hij in Londen. Maar dus, en ook zelfs, hou je vast, wie niet echt een manager was, maar misschien nog belangrijk in het Beatles-verhaal, was Joseph Lockwood. En hij is beter bekend als Sir Joseph Lockwood. Maar ik kots van het sir-gedoe van die fuckers aan de overkant. Dus Joseph Lockwood. Dat was dus een hele belangrijke kostuummeneer van EMI. De baas van EMI. Die had dan ook eigenhandig EMI helemaal vanuit het slop gehaald. En daar een succesverhaal van gemaakt. Dat op een gegeven moment, ook dankzij de Beatles, de EMI, de meest verkopende platen, platen ding was van heel Engeland. Hij had bijvoorbeeld een slimme truc bedacht, want toen mochten EMI-plaatjes maar in een paar winkels verkocht worden in Londen, maar hij had dus gelukkig op het idee gekomen, dat gaan we niet meer doen. Wij gaan alle winkels aanspreken en plotseling, de rest is historie enzovoort. Maar dus die Sir Joseph Lockwood, die was dus ook homoseksueel. En dan krijg je natuurlijk wel een heel prachtig beeld van dat roerige 60s, omdat homoseksualiteit in Groot-Brittannië nog tot 1967 strafbaar was, moesten zij natuurlijk een deel van hun leven serieus verborgen houden. Maar op die cliffhanger, meneer Cliff Richards, gaan wij nog even genieten van wat minder gelul en meer muziek.
2: I tell you what happened the other day. I was out in the playing fields and I wasn't doing anything at all. And then I looked behind a bush and I saw Wiggins and he was being awfully naughty.
3: What was he doing?
2: He'd taken out his willy.
3: No.
2: And he was looking at it and then he was sort of moving it about and I said, "You're jolly naughty, Wiggins, and if Sir catches you, he'll get jolly baity."
3: Yes.
2: And he said, "I don't care." And I said, "You will care if Sir catches you." And then Sir came up and he caught me looking at Wiggins.
3: Oh.
2: And he said, "Don't you look at Wiggins doing that." Mm. He said, you're coming to my study. And I thought, oh, gosh, how abs... I thought, oh, I'm done for. I thought, crumbs, if I go to Sir's study, he'll get jolly baity and probably do all sorts of things. And then Sir took me to his study, and when he got in there, he said, I'm jolly cross with you.
3: Yes.
2: Looking at Wiggins playing with his willy.
3: Oh.
2: And I'm going to have to punish you. And I was so frightened. And then Sir said, but I won't. I won't. Just what? This time, I'll let you off.
3: Oh.
2: And then he undid his trousers.
3: No.
2: And he took out his willy.
3: Oh.
2: And it was all...
3: Was it a big willy?
2: It was all big. Oh. And it was very long. Oh. And very hard.
3: Oh, yes.
2: And all big and long.
3: How did you know it was hard?
2: Because he said, now then, oh. He said, for being so naughty,
3: yes.
2: I'm going to take you for a dicky back ride
3: all
2: round the study. And then he asked me to hop on his willy.
3: Oh,
2: and
3: no. Did you do that?
2: Yes, I hopped on his willy, and it was all hard.
3: Oh.
2: And he ran around the study, and he was going, hoo, like that. He was
3: why
2: going,
3: was it going
2: ooh,
3: like that for?
2: I don't know. Oh. Sir never told me why he was going, when he ran about for about 5 minutes all round the room.
3: Oh.
2: And I didn't know what to do, so I just looked out of the window.
3: Oh.
2: And I saw Wiggins again playing with his willy. But I was going so fast I couldn't really see what was happening.
3: No, and was everything getting blurred?
2: It was getting blurred, and Sir was going faster and faster, and he was going,
3: I must play with my willy. Then suddenly
2: all this white sticky stuff was all over my legs.
3: What,
2: and
3: this?
2: Then Sir went, and then he stopped. And I said, oh. I said, oh, and he said, oh, look, he said, all the brass hoes come out and got onto your body, he said, and I'm going to have to take a cloth and wipe your body clean because it's got all this white brass on it. And then Sir took this handkerchief out because he didn't have a cloth, and he wiped my body all the time. He's wiping it and wiping it and wiping it.
3: He's probably trying to shine it.
2: Yeah, he was trying to get my body very shiny. That's what he said afterwards.
3: Did it look like this?
2: No. No, it didn't look quite as shiny as that.
3: No,
2: but at the end,
3: the
2: after about
3: stuff.
2: 10 minutes, the sticky stuff looked just like that. Yes, he said it was brasso. And he shined my body away, and then he said, don't ever do that again.
3: Oh.
2: And I felt, golly, that was a narrow squeak, because Sir could have done something really nasty, you know, like punished me.
0: Geweldig. Derek en Clive, oftewel Peter Cook en Dudley Moore in 1978. Toen kon dat nog gewoon op LP worden gezet en door Virgin Records verkocht worden.
4: Mm-hmm.
0: Ja, jij zegt Sir en ik denk daaraan.
4: Don't call me Surly. Nee, dus we zijn nog volop bezig bij het overtreden. Inderdaad, stukje muziek. Dat we hoorden, dat was de ondertiteling eigenlijk van het verhaal wat zich ontwikkelt. Cliffhangers à volonté. Want voordat dus onze Brian om een overdosis stierf, en laat ons daar niet flauw over zijn, dan Brian heeft zich geoverdoosd omdat het een beetje te veel wild werd allemaal. Pas op. U gaat daar nog meer over te weten komen in de volgende 5 minuten, hoor. Had Joe Meek zichzelf al van het leven beroofd in februari 67. Dus het was toch allemaal niet zo swingend. Die Joe Meek, innovatieve producer en componist Joe Meek.
0: Iedereen kent hem van Telstar van de Tornado's.
4: Voilà. Die is dus op een manier aan zijn einde gekomen, namelijk door zichzelf van het leven te beroven na een ruzie met zijn hospita die hij eerst had doodgeschoten. Swingend, die 60s. Niet voor alle leden van de Velvet Mafia was het succes dus een garantie voor levensgeluk. Maar ja, ondanks de onderlinge concurrentie was er dus ook toch veel samenwerking tussen die mannen, want die hadden natuurlijk fantastisch muzieknetwerk opgebouwd en nodig om succesvol te worden en te blijven. Dus eigenlijk fantastisch vooral dat ze achter de schermen gebeurde. Maar dus, wat doet u beseffen hoe dat juist deze mannen vanuit een kwetsbare underdog-positie, zou je kunnen zeggen, verantwoordelijk waren dus voor die veranderingen in de Britse popcultuur. En overigens, jawel, vrouwen waren er ook lid van de Velvet Mafia. Bijvoorbeeld Vicky Wickham, dat was de manager natuurlijk, maar om het te spicen, manageres van Dusty Springfield. En zij was onderdeel van datzelfde gay network daar in Londen. Maar dus, Ja, we zijn dus in dat boek terechtgekomen. En in dat boek staat wel een heel pittige anekdote. Is dat waar of is dat niet waar? Brian Epstein zou dus kort voor zijn dood een aanvaring hebben gehad met John Lennon. En dat werd verklaard onder ede door een zekere Clive Kelly. Wie was Clive Kelly? Clive Kelly was een man die Brian Epstein ooit in 1958 ontmoette in een gayclub in Blackpool. En die net dus later geregeldmatig optrad als een bodyguard. En hij vertelt dus dat hij de Beatles-manager Brian nog kort voor zijn dood zag. Want die had hem opgebeld met de vraag om, een beetje in paniek, naar hem te komen. Naar hem thuis bij Epstein in die Chapel Street, waar ook Brian overleden is, overigens. Dus die Kelly, Clive Kelly, die komt eraan. Die vindt hij helemaal in frenne van een, bont en blauw, met snijwonden overal. En wat was er gebeurd? Eerder die een dag had Den Lennon, Den Epstein, gebeld van, zeg, kom eens af, we moeten iets business bespreken, kom eens naar mij thuis. Den Brian springt in zijn auto, rijdt naar Weybridge. Den Brian belt aan, het hek ging niet open, luide verklaring allemaal. Hij parkeerde zijn auto dan maar op straat en ging zelf de oprijlaan op naar het grote huis van Den Lennon. En wat er gebeurd was, daarbinnen weten we het niet, maar de ontmoeting met Lennon, die, zoals het heet, eindigde met een ferme woordenwisseling, waarna John Brian de deur wees, bollet af, maar daarbij ook nog eens in zijn auto sprong en op Brian inreed, om hem zo snel mogelijk te verjagen. Het was serieus een embras. In het boek staat, wellicht speelde drugs een rol, maar ja, dat is natuurlijk altijd enzovoort. Maar het voorval, kan u voorstellen, raakte Den Epstein zeer diep, zowel fysiek als mentaal. Die nacht is Clive Kelly bij Brian blijven slapen, om een beetje een gevoel van veiligheid te geven. Je kunt wel zeggen dat Epstein helemaal van slag was. Niet alleen van dat voorval, maar van veel meer. Van pillen en cognac en vechtpartijen met anderen. Zoals met alles. Wat is waar? Wat is niet waar? Overstijg tegenwoordig het to be or not to be. Het waar of niet waar? En van op afstand lijkt het toch wel mogelijk verzonnen. Maar ja, wie weet. Brian, diepe depressie, zelfmoord. Wie weet. Weet je waar? Ik geloof het niet. Ik geloof het wel.

0: Het is misschien niet de allereerste versie, maar het was wel een vroege versie van Telstar. Door Joe Meek, u hoorde de man zelf en het piepte even, sorry. Ja. En daarvoor een versie uit 1969 door de Velvet Fog op de achtergrond.
1: De Velvet Mafia Fog, de mist van de Velvet Mafia. Oké, ja, de versie die we hoorden natuurlijk wel spectaculair.
0: Een wereldhit in 1962. Mm-hmm. Echt maar een wereldhit.
1: Absoluut. Ja, absoluut.
0: Echt kassa.
1: Ik heb een extreme associatie met de Expo 58 ook. Hè.
0: Dat ja. Als we nu die gaan zijn bezuinigd.
1: Ik eigenlijk. En als we nu jouw clipjes op de VRT laten zien van de jaren zwart-wit, jaren 60, komt dit er stevast en niet meer.
0: 37 was hij toen hij overleed.
1: Pang, pang. Zichzelf. Pang, pang. Na de hospita. Pang, pang. Goed, ik stel voor, meester muziek, kan jij nog een track? En dan gaan we gewoon keihard verder. Maar nu, deze keer gaan we een andere Beatle, namelijk de Paul, op een voetstuk hijsen.

0: Dat is nu eens hoe je een fade-out moet doen. Het origineel, uit 1974, Labby Siffre.
1: En wie, wat, waar, waarom, waarom? Wat
0: Madness heeft daar een grote hit van gemaakt. Dat was een kerel die veel talent had, maar weinig succes. En eigenlijk is zijn grootste succes later gekomen, toen Eminem een van zijn nummers heeft gesampled. En dat was dan, denk ik, het Slim Shady nummer. Ik ben nu ook niet de grootste Eminem-expert. Mm-hmm. Ja, deze plaat uit 72, sorry, niet 74, doet heel erg aan Paul Simon, denk je. Hij was een singer-songwriter.
1: Ja, ja, oké. Okay.
0: Maar ja, gay, en misschien heeft hem dat ook wel perste gespeeld.
1: Ah, ja, ja, in die zin. Oké, okay, ik ben mee. Want ja, wat jij dan denkt, die Engelse ska-bands, dat die eigenlijk alles uit de ska-wereld kopieerden, maar dat was in dit geval dan duidelijk niet.
0: Ja, het opvallende is, zo die two-tone documentaire geweest. Die jonge kerels, die hielden van ska, die vonden die energie te gek. En ze steunden elkaar. En dus Madness heeft de specials mee helpen maken en andersom. Maar ja, dat is helemaal geen Blur Oasis-hype van jaren geworden. Die wegen zijn al vrij snel gescheiden. En Madness zegt ook van, ja, wij waren eigenlijk popjongens. Mm-hmm. En die zijn gewoon de poprichting ingeslagen.
1: Jawel. Nu, Madness is commercieel. Ik vind het heel sterk, want ze maken echt sterke popnummers.
0: Kwalitatief, ja.
1: Maar specials zijn wel specialer, vind ik. Die zijn wel wat nijtiger, ook linkser, ook opstandiger. Ook,
0: ja, die waren ook... verdorie, die microfoon kraakte, sorry. Die waren...
1: De gain misschien wat minder zitten.
0: Die waren ook... een mengeling van verschillende kleuren in de groep.
1: Klopt. Ja, wat die ska-beweging dan absoluut veel krediet. Ja.
0: En dus op een gegeven moment heb je dan bij ruzie en van alles en nog wat. En dan krijg je enerzijds de leider, met zijn naam even kwijt, hij is gestorven, Terry Hall, met twee van de zwarte jongens die dan Funboy 3 worden. En dan ook nog een hitje hebben met Bananarama. En het geweldige The Lunatics have taken over die asylum maken. En de anderen gaan verder, noemen zich de Special AKA enzovoort. Maar eigenlijk, het is nogal stereotyp van te zeggen, Madness was pop en de anderen waren purist. Want dat is helemaal niet zo. De moment dat je naar Ghost Town luistert, ondertussen even, denk ik, in elke Engels lijstje, top 3 aller tijden van beste singles ooit. Of ja, wat Terry Hall gedaan heeft, dat is ook pure pop.
1: Absoluut, ja, zeker. En dan die tip van Madness, die is wel zo hoger in de talkshows enzovoort van Engeland terechtgekomen zelfs. Hè. Die heeft wel een bepaalde naam.
0: Ja, een chap, hè, of een lad.
1: Nu, mijn goede vriend, ik ben aan het zoeken naar een bepaald nummer van de specials dat ook door onze held... Godverdomme, in de rolstoel.
0: Niet vloeken in de...
1: Godverdomme, dat is waar. Ik vergeet dat godverdomme altijd, dat ik niet mag vloeken. Robert Wyatt heeft er ook een versietje van dat nummer van hen. Ja, ik ben het aan het zoeken, ik vind het niet.
0: Dat komt over 3 minuutjes binnen.
1: Ja, absoluut, zeker weten. Speel muziek of ga ik die Paul McCartney op een voetstuk hijsen? Jij mag kiezen.
0: Hijs maar.
1: Ik hijs, want najaar 1968 is het dus het jaar na 1967. En dat is niet zo verrassend als u weet dat het jaar na 68 1969 was.
0: Tadaa.
1: Maar voor het 69 was het dus eerst 68. En op het einde van 68 was het dan ook december. Nu, goed. Jim McCartney is de vader van de Paul. En Paul is een heel familiale man. Een heel familiale man. En hij had voor zijn vader, met de opbrengst van de optredentjes van de Beatles in Amerika, had hij een woning voor zijn vader gekocht. En dat was in de chique buurt. In het Schoten van Liverpool. In het Schilde van Liverpool, namelijk Heswall. Aan de andere kant van de Mersey. Aan Baskerville Road. Goed, die woonde dus die vader met zijn nieuwe vrouw Angie en de stiefdochter Ruth. Was dus in 1964 gekocht. En 68. Wat gebeurt er in 68? Er wordt geniest in 68. En ook de White Album is eind november verschenen. Tot ieders vreugde en vermaak. De John en de George, wat doen die? Die maken solo releases, omdat ze nog niet genoeg hadden met de dubbel LP. De John die maakt twee virginen. Namelijk de Two Virgins LP, waar hij met een blote flikker met een blote fluit en mevrouw Yoko met een driehoek, met een blote driehoek en borsten nijkt op de hoes staat, als het ware. Virgins, naar licht kijken. Je moet naar lichtbron kijken. En dan is je, als je de nies voelt opkomen. en dan, je moet je dat voorstellen, dus vlak na de White Album, knal daar zo een experimenteel album van de John op de planken. Overigens, onze homoseksuele Sir Lockwood, de baas van EMI, weigerde om Two Virgins te verdelen in de platenwinkels. Ondertussen, de George, die bracht Wonderwall Music uit. Wonderwall Music, de zware fans. En daar reken ik u onder, beste luisteraars. De zware fans van ons programma, die weten dat wij soms ons programma beginnen met een muziek uit Wonderwall Music van de George. Allemaal in 68, nog na het witte album. En er ook bij Apple een doldwaze kerstreceptie plaatsvindt. Wat doet de Paul? Hij gaat naar het noorden om zijn vader, zijn ooms en zijn tantes allemaal samen aan te treffen aan het kerstdiner. En natuurlijk om zijn nieuwe Amerikaanse trofee voor te stellen, namelijk Linda. Linda, waar hij voor de rest van haar leven de sponde mee zal delen en ook ons verblijden met optredens allerhande. Nu goed, de festiviteiten die vinden dus plaats in het grootste huis van de familie McCartney. Ergens in de buurt, de plek waar de feestjes altijd al plaatsvonden, bij de tante Jin en onkel Harry. En het adres krijgt u er meteen bij, gratis voor niks, 147 Diners Lane. Dat is ook, ja, was er al geweest, feestje, zijn 21ste verjaardag had polder geweest, helemaal in het begin van de Beatles. En dat is waar John Lennon Bob Wooler in elkaar heeft geklopt. Waarom heeft John Lennon toen op dat leuke familiale verjaardagsfeestje zo vroeg in de Beatles-periode 1963 Bob Wooler in elkaar geklopt?
2: Omdat... Nee, kijk raar naar mij.
1: Ja, eigenlijk. Omdat Bob Wooler tegen John zei... Hey, John, hoe was het met een Brian in Spanje? En dan was je geamuseerd, hè? Met die rijdgever daar, en dan was je geamuseerd. Dus hij was eigenlijk John Lennon een beetje aan het plagen met het feit dat John op reis was geweest samen met Brian Epstein. Op een, ja, op een reis met hun tweetjes naar Spanje. De John was daar zo boos om geworden dat hij Bob Wooler, dat eigenlijk een bevriende radio-dj was, totaal in elkaar heeft getimmerd. Maar dus in dat gezellige huisje, een paar jaar daarna, in het jaar 1968, zijn die kerstdagen natuurlijk wel helemaal anders. Het is ja, familietraditie, wordt samen gezongen, je ziet de Paul al zitten aan een piano enzovoort, en samen enzovoort. Zingen vindt in die dagen ook op straat plaats. Want natuurlijk, kerstliederen, Engelse, amai met een frak. Dat is het moment, hè. Kerstmis en dan, enzovoort. Je ziet het van deur tot deur voor u gebeurde. De traditionele Christmas carols worden daar dan ten gehore gebracht voor iedereen die het wil en niet wil horen. Zo ook bij het huis waar ze aankloppen, het Rembrandt, zo heet het huis namelijk, heel snobistisch, het huis Rembrandt. En daar, wie stapte naar buiten in 1968 op kerstdag, of kerstavond? De Paul McCartney van de Rolling Stones, die stapt naar buiten met een gitaar om zijn nek. En dat is dus Paul, hè. Die begint mee te zingen met die kerstliedjes daar op straat. En die vraagt dan natuurlijk om die zangers, ja, wat is de... What do you think, folks? You want to come in for a nice cup of tea? Geen enkel probleem, dus gewoon binnen. En dus dat feestje gaat daar gewoon binnen met dan die van straat geplukte carolzangers, Christmaszangers. Daar speelt hij dus liedjes, Rocky Raccoon en Mother Nature's Son, daar speelt hij allemaal op zijn gitaar enzovoort. De naam is zelfs bekend van een type dat er binnen liep. Het was een zekere Neil. Die heeft zelfs Blackbird leren spelen van Paul zelf. Hoe speel ik dat eigenlijk? Goed. Het is eigenlijk een fantastisch verhaal. Dat door Neil Harrison, het is geen familie, maar toevallig, maar veel Harrisons dan natuurlijk. Die werd hij dus niet geloofd natuurlijk, want het is een beetje een te mooi verhaal om waar te zijn. Maar laat het nu toch wel zo zijn dat Linda, onze fotograaf Linda, haar fototoestel bij had. En daar op dat moment ook een foto van gemaakt heeft. En jawel, die is plotseling op de markt gekomen. En u kan daar de Paul zien in groot ornaat. Met zijn guitar rond zijn nek, met zijn t-shirtje aan. Die eerst samen met de boys buiten aan het zingen is. En daarna samen met de boys binnen aan het zingen is.

0: Leuk.
1: De Beatles hadden het al gecoverd, maar de Zombies deden het nog eens. In 1965 verschenen op hun debuut LP Begin Here een nummer van Smokey Robinson en The Miracles. Wat de Zombies betreft, Begin Here is nu officieel heruitgegeven op mono. Dus mooi geremasterd, met extra tracks, echt prachtig. En dat was ook al gebeurd met hun echte meesterwerk Odyssey en Oracle, dus de twee Zombies platen. Die zijn nu netjes terug in de rekken.
0: Nou, Zombie nog aan toe. Ja, we gaan het hoofdstuk dat een beetje de extended version was, de redux van onze Beatles-rubriek, gaan we afsluiten met het heugelijke nieuws dat gisteren of eergisteren bekend is gemaakt. En tegenwoordig doet Apple dat op een, op een Apple-manier. Een beetje, het doet zelfs een beetje aan de styling van de Apple computers denken.
1: Beetje op zijn Remco Evenepoel.
0: Die heb ik helemaal niet, maar des te beter. een beetje afstandelijk en met gewoon iets wat gedropt wordt. Hoe hebben ze dat gedaan? Ze hebben voor de deur van Savile Row nummer 3 hebben ze een kist gezet met een hele simpele QR-code erboven en iets met free. En je gaat er naartoe, iedereen kon er naartoe stappen en in die kist zaten Granny Smith appels. Dus Apple gaf gratis Granny Smith appels. Als je op die QR-code klikte, dan kreeg je een heel eenvoudige message. Namelijk dat heel dat gebouw van Savile nummer 3 Row, waar de Beatles hun Apple hoofdkwartier hadden en waar legendarische feestjes zijn gebeurd en waar het ook legendarisch is afgelopen, maar waar ook het legendarische rooftop concert was en waar het legendarische Let It Be in de kelder is opgenomen, dat volgend jaar een museum wordt. Een volledig echt waar officieel museum. Er zijn natuurlijk Beatle museums overal privé museums natuurlijk, maar het is het eerste semi-officiële Apple museum. Zij willen natuurlijk een beetje mee van de appel de vruchten plukken natuurlijk. Nu, het is hen absoluut gegund. Het zijn 7 verdiepingen waar dus van alles zal te doen zijn. En onze Paul en onze Ringo, die nog leven, die zijn er enthousiast over. Of wat had u gedacht? Nu, het zal u een fikse bom duiten kosten natuurlijk. Bij deze, voilà, de Beatles zijn gedaan. U hebt de stift gehoord, u hebt de kreun en de zucht gehoord van de notities.
1: Heeft onze magische Griek meegewerkt aan het museum?
0: Dat zou fantastisch zijn, waar het niet dat hij dood was. Nu,
1: dat hoeft hem niet tegen te houden.
0: Dat hoeft hem zeker niet tegen te houden.
1: Hij noemt hij hem eens.
0: Alex is Magic Alex.
1: Magic Alex.
0: Inderdaad.
1: Wie weet? Zou je een aparte afdeling moeten hebben die zo helemaal Die wacky zone.
0: Ja, absoluut. Het zou kunnen dat ze het ook doen, want het was in die kelder inderdaad dat hij dan wijs maakte dat hij een onzichtbare muur kon maken waar geen geluid meer doorkwam. Enzovoort. Pure oplichter natuurlijk. Maar als ze een beetje humor hebben en eerlijk zijn, het was in die kelder dat hij dat gebouwd heeft. Dus het zou fantastisch zijn.
1: Ze zouden toch het verhaal recht aandoen door de uitschuivers toch minstens een beetje te belichten.
0: Absoluut. Al was het maar in een hoekje daar. Ja, het is ter plekke, hè. Nu, Apple, humor, geen idee. Maar het zou in sieren. Dit gezegd zijn. Stel je voor dat Magic Alex ineens terugkomt en de wereld verandert, dat blijkt dat er toch leven na de dood is. Ja. Hij zou de figuur zijn om het te doen. Ja. En blijkbaar was het toch allemaal waar wat hij
1: gebeurde. Een beetje veel van Lantimos, ja.
0: Van alle Beatle-films zou een fantastische insteek zijn.
1: Zeg, en er was gewoon langs ook nog, wat was het, de lancering van een nieuwe plaat van McCartney, met zo ergens aan de luchthaven van Liverpool op een hoek, dat ze een straatnaambord hadden gefilmd. Weet je daar?
0: Nee, ik volg de solo McCartney niet.
1: Ja, oké. Okay, ja,
0: ik heb ook mijn principes.
1: Het was een totale hype-machine. Ja. Dezelfde persoon, denk ik.
0: Ook, eerlijk gezegd, dit ook. Hè. Het is niet toevallig. Ringo heeft 2 weken geleden een plaat uit. Paul gaat over 2 weken een plaat uitbrengen. Dus precies daartussenin wordt dan deze aankondiging gedaan dat Savile Row is the way the world works. Zeker, hè? Zeker, Paul.

0: Geweldige versie van een van mijn absoluut favoriete Motown-nummers. The Hunter Gets Captured by the Game werd geschreven door William Smokey Robinson voor de Marvelettes. Hun versie is ja, definitief. Compleet ja, velvet, satijn, meidengroep. En deze versie was uit 82 door Blondie.
1: Oké.
0: Okay. Ja, echt knap, hè?
1: Die heeft wel smaak, hè? Die heeft nog van die dingen.
0: Er zijn, ja, tussen alle powerpop en vulsel daar, zijn er zeer, zeer goede hits en hier en daar knappe nummers.
1: Vulsel en vulves. Vulva, vulsel. Enzovoort.
0: Hoi. Ja.
1: goed, we hebben ook goed nieuws. Ik heb terug naar de...
0: De projectorenwinkel?
1: Ja, nee, dat was een marktje in Doornik ben ik geweest. En daar heb ik een ladingje laders op de kop kunnen tikken. Dat wil zeggen dat wij terug met onze rubriek een paar keer verder kunnen. Namelijk de Buenos Dias natuurlijk. Hè. Dus ik stel voor, ik ben al eventjes bezig geweest mee op te stellen dat we hem helemaal klaarmaken. Na dit volgende nummer het licht uit doen. En er nog eens een goede oude trouwe Buenos Dias diaprojectie in onze studio projecteren voor uw plezier.
2: All power to the people.

0: Joe Savage and the Soul People in 1971.
1: Ja, voilà. Het is donker en leuk nieuws, we hebben nog een beetje publiek ook, want Tone zal binnenkomen, dus die kan meegenieten van de dia's. En wat blijkt, Sparrebos in het Portugese binnenland, op plakkaat kunnen zien dat de Engelsen dat hebben laten planten. Dat bos toen al onder de speciale, voor hun vaten van Porto, het hout ervan. Dus eigenlijk een soort voorzienendheid van de British. Deze is een soort eetgerij. Het duurt even voordat je het erin ziet, denk ik. Die dierenriem, ja, je ziet er de vorm van een dierenriem een beetje erin. En je moet ook op dat peper- en zoutvatje even letten. Dat is zo in de vorm van tweelingen. Dacht Renaissance, maar waarschijnlijk is het meer rococo. Ik heb het wat opgezocht. Hier, jonge jongetjes allemaal op de kade van dat Portugees kuststadje, ik weet niet welk. Maar ze duiken dus in dat fantastisch beeld met dat glashelder water. Je ziet dus dat toeristen daar dat muntstukje zien gooien. En ik vermoed eind jaren 50 om dat toos te zien. Dat is van een zekere, het stond er dan bij, geschreven op die Magdalena Ploos. Een soort verlaten villa van die dame. En dat zou een afstammeling zijn, ik ben dan gaan opzoeken, van Joachim Murat, alsjeblieft. Dat is die kleurige, ijdele maarschalk van Bonaparte. Je weet wel, onze Napoleon. Protestmars van de Portugese suffragettes, daar hebben ze dan ook nog eens een foto van genomen. Deze ochtend nog... vertaling van opgezocht, het zou op een manier iets staan van Don't Bother Me, of zoiets, maar ik ben niet zeker, want het is een soort met de hand geschreven, dus ja. Dat is een typisch vakantie kiekje noemen ze het, geloof ik, van een typische jaren 50 reiziger, spontaan geforceerd of omgedraaid, maar ja, ze zien er wel gelukkig uit. En ja, wat kon je anders doen als je je geld had en je wou het beschaafd besteden, dat was dan op reis gaan met de auto in Europa. Wat is het? Met de golven uit een tanierster, een gardeniste, ik weet niet, hoe noemde een vrouwelijke plantenverzorgster in dienst van een graaf of zo. Om haar uitdrukking te zien, zei er duidelijk genoeg van de job van de tanierster. Maar aan zich wel heel grappig een foto natuurlijk. Blijkbaar heeft dus het Prado, ik wist dat niet, een hele afdeling in de kelder gewijd onder numerologie. En hier kunnen dus het bewijs zien dat stadszaken in Portugal wel eens bepaald werden en geregeld werden door cijfertjes der magie. Op een of andere merkwaardige manier. Raar volksje zeggen ze dan altijd. Drie loesje gastjes. In Parijs zouden ze denk ik de Zazous noemen, zoiets, zo type, met zo'n snorken in dat klaksje. Zijn dat rock'n'rollers of zakkenrollers? Wie wil het zeggen, maar ja, wel cool, hè. Wel rock'n'roll van de jaren 50 in Portugal, alstublieft. Deze heb ik echt moeten zoeken, maar hier zou, volgens de vertaling, zouden in deze fabriek stalen onderdelen gemaakt zijn voor de schoenhakken van Italiaanse mode. Schone. Als ik het goed begrepen heb. Dus puur staal dat dan in Portugal gemaakt werd voor Italië. En ja, deze... Ik wist eigenlijk op voorhand dat die er ging aankomen. Wie Portugal zegt, zegt kurk uiteraard. Maar de stakingen van 1882... Kurk waren zo hevig dat er zelfs een museumje voor oplicht. Maar ja, de 15-jarige dochter van het gezelschap, het wellicht Brusselse gezelschap vermoed ik, die vindt dat maar niks. Wat is dat er ook waar? Is dat er 15 jaar te doen natuurlijk. Voilà, rood-groene van de Portugese vlag, maar dus met watermeloenen op de lokale markt uitgestald. Ik heb geen idee wat Scrotuno wil zeggen. Ik spreek het ook niet goed uit, wat dat er dus staat, maar het is wel hilarisch, want iedereen vindt het daar om te lachen ook het volgende. Deze is echt wel historisch volgens mij, want het gaat blijkbaar toen al Japanse toeristen in die tijd. En blijkbaar was iedereen onbevangen genoeg om foto's

0: van elkaar te willen of kunnen nemen. Zo ook deze zeer enthousiaste Japanse toeristen.
1: Nikon.
0: Ja. Ja, jammer, we kunnen niet zien welk merk dat was. En hier, ja, ik was mij aan het afvragen. De vader des huizes, zouden een handelsreiziger zijn? Want die koffertjes met al die plastrons erop, die vallen echt wel op. Hè. Het zijn veel plastrons en veel koffertjes voor op reis mee te nemen. Dus misschien, ja, wie weet, was hem zelf half op reis of zo. Pleasure with business. Ja, en wie zou gedacht hebben, zonder dit bewijs, dat pralines in Portugal van toen een ding waren.
1: Amai.
0: Zweterige duikhoede, veel te brede short van die zoon en dan die is, ja...
1: ZZF.
0: Smeltende pralines. Dan smakelijk, maar ja, hopelijk achter de jandoek. Zie, prachtige bibliotheek. We zouden niet geven om daar op dat moment te zijn, hè, met die steunpaal, die smeetijzer, denk ik, die paaltjes. Houtbewerkte bloembakken. Ja, je kunt de boeken er gewoon ruiken, eigenlijk. Ik doe mij denken ook om Martinique, waar ik ooit is geweest. En dat was ook zo'n een bibliotheek. Ja, en wat denken die duidelijk Belgische toeristen op reis van Salazar? Ja, misschien van alle fascistische dictators nog de minst kwalijke, zeker. In Spanje was er al wel een boycott, weet ik. Of toch pogingen tot, min of meer. Behalve de Torre de Embarra enzovoort. Maar ja, je weet het niet wat deze mensen ervan dachten. Voilà, de vrouw des huizes had een inktvis vast. Ziet er nu ook niet echt smakelijk uit, maar de lokale verkoper die hebben dan wel wat porseleinen potjes verf vast. Je zou denken dat ze inkt winnen uit die inktvissen. Wacht even zien. Ah, het is nog twee diatjes zijn er snel in deze. In de haven, ik denk dat ze die overzetboter gaan nemen, maar naar waar? Portugal had nog een kolonie toen. Angola.
1: Angola, ja.
0: Ja. Dus wow. Misschien dat ze naar daar gaan. Maar ik weet niet of ze... Ja, ik weet niet of dat ze hem pakken. Want het lijkt me wel een groot avontuur voor deze beetje burgerlijke familie, maar... En voilà, de laatste. Dus ja, pech onderweg. Lekker radiator, plaatselijke wegenwacht die dat er alles kan. Wat dat hem kan in de hitte, maar ja, het ziet er niet goed uit. Hè. Want ja, die tijden natuurlijk. Zonder een airco, zonder gsm, zonder telefoons. Je zult maar in pan vallen in het midden van de fucking Portugal. Hè.
1: Zalig.
0: Ja.
1: Maar dat richt is veel.
0: Oh. Ja, zet maar een plaatje op dan.

0: 12 minuten doodstomen.
1: Ja, zo pas. Eerder dit jaar, of eind vorig jaar, heruitgegeven. De soundtrack van Solomon King uit 1974. Gemaakt door producer Jimmy Lewis.
2: Ja. Dat was 12 minuten lang. Geen tijd meer om dan nog daar iets aan toe te voegen. Namelijk, beste landgenoten, het was een absolute eer om Amarcord Land weer voor jullie voor te stellen. Veel extended Beatles, veel cd-hoesjes, veel pedante wijsneuzerij, mijnentwege, veel overbodigheid en veel plezier nog met Tom na dit programma.
0: En slechts één wegjaagplaat, dit keer van Beth Anderson.
2: 30 seconden.
0: Tower of Power.

0: friend. He was, you know, he didn't push her away. It's like, oh, she's a fan who's got big like problems. Yeah. He really,
1: helped her.
0: Yeah.
1: He was a friend to her.
2: Yeah. Very nice. Like opening up, listening, that she's being heard and seen, actually.
0: Mm-hmm. And just he says, you keep writing. He made, I wanted to hear from you regularly, you know?
2: Yeah.
0: And it went on for years. And and then she, I think, might even talked about how it saved her years later. It happened over a long period, but.
3: Mm-hmm. Yeah. Still have 25 seconds.
2: Oh, yeah. Very nice. Want to say something to end?
3: These are still the Cloudknitters on Radio Central, Monday, 29 May 2026. We have three guests, John, William, Garden, Han Bevers and Stila?
1: Yeah.
3: Catalina van Dam?
1: Yeah.
3: So now it's finished.
2: Thank you.
4: Wat doe je precies?
5: Dat klopt, aan het Freudentaal Instituut. En wij doen daar eigenlijk onderzoek vooral naar de natuurwetenschappen binnen educatie, dus educatie van de natuurwetenschappen. Maar ook collega's wiskunde en history and philosophy of science, zoals we dat in het mooi Nederlands zeggen. En ik doe daar onderzoek naar klimaatemoties.
4: Klimaatemoties, ja. En dat is ook het thema waar we het vanavond gaan over hebben. Kan je mij in twee zinnen eventjes zeggen wat ik mij daarbij moet voorstellen?
5: Ja. Eigenlijk, zoals jullie misschien zelf ook wel ervaren, klimaatverandering roept allerlei gevoelens op. Per persoon en per dag verschillende gevoelens, emoties. Die staan eigenlijk in wisselwerking met handelen ook, hè, naar aanleiding van klimaatverandering. Sommige mensen willen iets doen. Je kan denken aan motivatie of vertrouwen, zekerheid. Dat wordt allemaal beïnvloed door emoties. En we weten van jongeren dat ze op heel verschillende manieren hiermee omgaan met klimaatemoties. En als docent moet je daar wat mee, denk ik dan. Want die klas die voor je zit, daar zitten allerlei verschillende leerlingen in. En hoe doe je dat eigenlijk?
4: Hoe ben je bij dit thema gekomen?
5: Eigenlijk kwam dat omdat we in het nieuws hoor je er best wat over. Over emoties die mensen voelen bij het klimaat. Er is heel veel bekend dat leerlingen zich zorgen maken, bijvoorbeeld. Maar wij wilden graag weten, wat zeggen die cijfers nou? Het is heel vaak kwantitatief onderzoek. Er is ook veel kwalitatief onderzoek naar uitgevoerd. Maar eigenlijk wilden wij graag weten, wij zijn allemaal complexe individuen en we voelen allerlei dingen door elkaar. En daar wilden we eens plek voor maken in het onderzoek. Dus niet alleen maar kijken hoe vaak komt het voor, maar ook, wat zijn de combinaties bijvoorbeeld en hoe gaan leerlingen daarmee om? Wat kan je daar als docent mee doen? Hoe kan je dat in de klas een plek geven? En wat willen leerlingen er ook eigenlijk mee? Hè? Wat hebben ze nodig?
4: Boeiend, lijkt me. Absoluut. En alweer heel veel stof voor een nieuwe aflevering van De Staat van ons Onderwijs. Zo dadelijk wil ik met jou dieper ingaan op die verschillende thema's. Maar eerst Music Maestro.

0: Ararat was dit van Minimal Compact. Een tijd geleden is hun muziek al terug bovenaan mijn stapel platen geraakt, dus was dit voor mij een goede gelegenheid om ze nogmaals te draaien. Vandaag hebben we het over klimaatemoties met Michiel van Harskamp. Michiel, als we het hebben over die klimaatemoties, wat soort emoties houdt dat precies allemaal in?
1: Ik doe dus onderzoek bij voornamelijk jongeren. Mijn focus ligt op de middelbare school, het secundair heet dat in Vlaanderen volgens mij. Hè? En natuurlijk kun je een heleboel verschillende emoties onderscheiden. Sommige wordt trouwens over gesproken, is dat wel een emotie? Maar daar gaan we vanavond niet op in. Wij kijken eigenlijk vooral naar hoop, vertrouwen, in dat het dus goed zou kunnen komen. Zorgen of angst. Verdriet, verlangen of rouw. Rouw is natuurlijk ook een bekende emotie. Hè? Er wordt zelfs eentje extra herkend, die heet solastalgie. Dat is een ingewikkeld woord. Wat ik altijd heel mooi vind, is de term heimwee terwijl je thuis bent. Daar kun je je iets bij voorstellen. Vreselijk gevoel.
0: Ja. Ja. En heimwee naar wat dan, terwijl je thuis bent?
1: Naar misschien hoe de wereld was. Of hoe je denkt dat die was. Hè? Voor veel jongeren hebben een beeld van ooit was het goed en nu is het slecht. Een heel naar gevoel wordt verbonden aan rouw. Je kan ook denken schuldgevoel. Als je aan jongeren denkt, misschien ook wel verveling. Wordt ook natuurlijk veel herkend bij klimaat. Ze zijn met andere dingen bezig, jongeren, dan dingen die überhaupt buiten hun spelen eigenlijk. Hè? En natuurlijk woede of boosheid.
0: Ja. Dat is een gans spectrum van emoties. Wat hebben jullie daar dan mee gedaan?
1: Ja, wij kijken eigenlijk naar vooral waarom, of jongeren zich zo voelen. Ik doe vooral interviewstudies, dus ik spreek veel met jongeren. Als aanvulling op kwantitatief werk. Daar doe ik ook aan mee, maar daar speel ik minder zelf een rol in. En eigenlijk wil ik graag weten waarom voelen mensen zich zo. Hè? Want dat kan natuurlijk vanuit heel veel verschillende oorzaken komen. Je kan bijvoorbeeld boos zijn omdat er diersoorten uitsterven door klimaatverandering. Of omdat je de natuur heel erg mist. Of omdat je misschien niet meer mag vliegen. Dat komt ook voor bij jongeren bijvoorbeeld die denken, ja, ik wil heel graag op vakantie en nou mag dat niet meer. Dus ook boos zijn om de maatregelen die genomen worden tegen klimaatverandering. Ik weet niet of dat in Vlaanderen ook een fenomeen is, maar in Nederland is er een heel groot stikstofoverschot. Waarschijnlijk in Vlaanderen ook. Dus er moeten veel boerenbedrijven stoppen. De veestapel moet krimpen. Daar kan je ook heel boos om zijn als jongeren. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd naar waarom voelen mensen deze emoties.
0: Het is zo dat jongeren ook een manier zoeken waarop ze dan proberen betekenis te geven aan die emotie. En sommige jongeren gaan daardoor heel passief worden, anderen nou net heel actief.
1: Absoluut, ja. En dat is een heel groot verschil waar je dus ook als leraar mee te maken hebt. Als je dus lesgeeft over klimaatverandering, zitten er misschien mensen voor je die dus heel verveeld zijn. Maar er zitten misschien ook jongeren bij die zich aan de snelweg vast hebben geplakt. In Nederland werd daar heel veel gedemonstreerd. Bij ons was dat de A12 bij Den Haag. Die werd vaak geblokkeerd. We hebben ook natuurlijk internationaal gezien, hè, soep op schilderijen gooien, Extinction Rebellion, Just Stop Oil, dat soort groepen. Er zijn heel veel jongeren in actief.
0: Ja. Ja, een paar weken geleden was er in Vlaanderen ook iemand die zich vastkleefde op de weg.
1: Ja.
0: Waar een wielerwedstrijd plaatsvond. Ik weet niet of dat tot in Nederland gekomen is ook.
1: Dit zijn dingen die herkennen we in heel veel landen. Dus blijkbaar speelt dit ook bij heel veel jongeren. Want je kan je voorstellen, voor elke jongere die zich vastplakt op de weg, er zijn er nog heel wat die zich in ieder geval zorgen maken, die nog niet zo ver gaan om echt zo'n actie te ondernemen. Maar die, dus het is echt een groot, er zijn veel mensen mee bezig. Veel jongeren voelen er iets bij. Dat kan je wel uitrekenen als je dan dit ziet overal om ons heen. Ja.
0: Waarom vind je het eigenlijk zo belangrijk om daar inzicht in te krijgen?
1: Ik denk dat het heel belangrijk is om na te denken over, als je gewoon al vanuit een docentperspectief, je geeft les over klimaatverandering, je kan het natuurlijk hebben, wat ook heel belangrijk is, over de stikstofkringloop, de koolstofkringloop, eutrofiëring, allerlei theorieën vooral.
0: En
1: broeikaseffect, kennis, ja. Maar je weet ook dat leren heel sterk samenhangt met emotie, met een bepaalde staat, bijvoorbeeld motivatie. Als iemand heel gemotiveerd is, beklijft kennis ook beter. Dus ik denk dat het als docent, wat je ook van klimaatverandering vindt, belangrijk is dat je weet wat er speelt bij je leerlingen.
0: Ja.
1: Ook natuurlijk om leerlingen die zich echt zorgen maken te kunnen ondersteunen. Dat is denk ik ook heel belangrijk. Maar het gaat ook om weten wat er speelt bij de kinderen of jongeren die je voor je hebt. En hoe je die emotie eigenlijk ook kunt gebruiken, vind ik een beetje een lelijk woord. Maar hoe je daarmee kan omgaan als docent. Ja,
0: of mag ik het misschien dan met een minder lelijk woord zeggen? Het is element van wat in de klas aanwezig is. Het maakt deel uit van je beginsituatie,
1: absoluut,
0: om die didactische term te gebruiken. En daardoor kan je als docent daar ook iets mee gaan aanvangen.
1: Ja, dat vind ik heel veel mooier gezegd dan gebruiken. Maar ik denk in ieder geval dat het, ja, je zult er wel iets mee moeten, want soms zijn die emoties heel sterk. En ik denk ook, als je er samen uit wil kunnen komen, en wij leiden natuurlijk leerlingen ook op om in de maatschappij deel te nemen aan dit soort vraagstukken, die spelen nou eenmaal. Ik denk ook dat je de leerlingen mee moet laten oefenen om die verschillen te overbruggen, of om in ieder geval elkaar te begrijpen.
0: Ja, en wat bedoel je precies met leerlingen daarmee laten oefenen?
1: Dus hun emoties proberen onder woorden te brengen. Ik denk dat dat in de natuurwetenschappen heel weinig gebeurt. Misschien wel bijna nooit. Misschien bij biologie, bij sommige vraagstukken bijvoorbeeld. Bij scheikunde gebeurt dat natuurlijk ook wel. Maar ik denk dat je in ieder geval ze moet laten oefenen met uitleggen wat voel ik hierbij. En ook moet proberen te luisteren naar wat voelen anderen erbij. Daar kennis mee maken. Sommige leerlingen maken zich zorgen en voelen zich alleen daarbij. Maar als je dan hoort dat anderen zich ook zorgen maken, wat je misschien eerst niet durfde te zien als leerling ook, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat gun ik leerlingen echt.

0: De Belgische Benjamin Lou en Stephen Brown waren dit met L'Île Hôtel van hun plaat Douzième Journée, Le Verbe, La Parure, L'Amour, terug te vinden op de 15e plaats van de Made to Measure reeks van Cramped. Mijn gast vandaag is nog steeds Michiel van Harskamp van de Universiteit Utrecht. Michiel, jij deed dus onderzoek naar verschillende soorten emoties bij jongeren. Wat weten jullie uit onderzoek hoe jongeren zich daaromtrent voelen?
1: En dit zijn dus studies gedaan vooral via vragenlijsten, waarbij wordt gekeken naar wat komt er voor aan emoties. En wat we daar eigenlijk zien is dat bijvoorbeeld zorgen maken, bezorgd zijn, is echt heel wijd verspreid. Een hele grote studie waarbij 1000 jongeren in 10 verschillende landen gevolgd zijn, dus per van die 10 landen 1000 jongeren, vinden we zo'n beetje gemiddeld 65% van de jongeren maken zich zorgen. En daarbij varieert het van een kwart tot 75% van de jongeren heeft het ook invloed op hun functioneren. Mm. Dus bijvoorbeeld denk aan slechte nachtrust, slapeloosheid of concentratieproblemen. En je kan je voorstellen dat het een beetje verschilt per land. Dus bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten geldt dat voor een kwart van die ondervraagden. 15 tot 30 jaar waren die. En in India en de Filipijnen was het zelfs 3/4.
0: Ja, ja. Ach, het zijn dus niet alleen landen uit West-Europa, zeg maar.
1: Nee.
0: Dit was een internationaal onderzoek.
1: Ja, dit was een heel goed verspreid over de aardbol gedane studie. Heel invloedrijk geweest. En laat dus echt zien hoe groot het probleem is waarover we praten. Heel veel jongeren maken zich zorgen. Deze studie is ook heel veel gereproduceerd in andere landen. In Nederland ook uitgevoerd. Vinden we gelijkaardige getallen. 70% maakt zich zorgen, tenminste zorgen. Hè. Daar zitten ook de leerlingen bij die zich heel erg zorgen maken. En 20% ervaart dus ook slapeloosheid of concentratieproblemen. 1 op de 5 jongeren is dat.
0: Dat is
1: wel echt chockerend.
0: Ja, ja, inderdaad. Wat ik mij daarbij zit af te vragen, zonder het vingertje boven te halen, heeft dat dan te maken met de manier waarop over klimaat gerapporteerd wordt, bijvoorbeeld in de klassieke, maar ook op de sociale media?
1: Ja, absoluut. Ik heb dit ook in mijn doctoraatstudie wel gezien. Ik heb toen met veel leerlingen gesproken over maatschappelijk-wetenschappelijke vraagstukken, waaronder klimaatverandering. En daar zeggen leerlingen ook, weet ik nog, ik zie zo vaak dat de wereld in de fik staat of dat er geen bomen meer zijn. Dus de dingen die jongeren op social media bijvoorbeeld zien, heel veel vragen ook af, is dat nou waar of niet? Dat willen ze dan ook van hun docent weten. Ze zien die als expert, gelukkig. Maar dat is zeker, denk ik, een oorzaak van waarom dit er is.
0: Je zei daar straks ook dat dat onderzoek plaatsvond bij jongeren tussen de 15 en de 30 jaar. Ik kan mij voorstellen dat al naar gelang van de leeftijd dat daar ook verschillen in optreden. Weet je daar iets meer over, van hoe stabiel bijvoorbeeld die emoties dan zijn?
1: Dat klopt, ja. Het verschilt een beetje per leeftijdsgroep. Over het algemeen is er een dip te zien. Dus rond echt de puberale leeftijd zijn jongeren wat minder geïnteresseerd in alles wat buiten henzelf plaatsvindt. Logischerwijs, we kennen dat allemaal. Hè. Dat zien we dus ook in de cijfers wel terug. Maar dat herstelt ook weer als ze ouder worden. Dus je ziet rond leeftijden aan het begin hoger, dan iets lager en dan weer wat hoger.
0: Ja, ja. Wat ik mij ook kan voorstellen is dat bijvoorbeeld als er een crisis gebeurt, zoals de PFAS-crisis, dat zoiets wel een impact heeft.
1: Zeker. En dat maakt het denk ik voor een docent ook heel erg ingewikkeld. Want je hebt eigenlijk een soort lappendeken voor je, denk ik altijd.
0: Wat bedoel je daarmee met de lappendeken?
1: Omdat sowieso de verschillen per leerling. De ene maakt er zich eigenlijk bijna nooit zorgen over, terwijl de andere misschien bijna altijd. Maar er zijn zoveel leerlingen die voelen de ene dag dit, de andere dag dat. Als je ook aan jezelf denkt, de ene dag voel je je gewoon slechter dan de andere dag. Dat kan een aanwijzbare oorzaak soms hebben, maar heel vaak ook niet. Dus als je dan in zo'n onderzoek leest, die persoon is bezorgd, dan denk ik altijd, ja, maar dat is niet altijd zo waarschijnlijk. En dat is wat het voor een docent in een onderwijscontext natuurlijk nog uitdagender maakt, denk ik.
0: Jij spreekt over zogenaamde copingstrategieën, manieren waarop jongeren omgaan met die emoties die ze voelen. Kan je daar even jouw gedachten rond formuleren?
1: Zeker, ja. Er zijn over het algemeen worden er 3 strategieën herkend. Eentje is focussen op wat er al goed gaat of wat anderen al goed doen. Dus bijvoorbeeld als een bedrijf zegt wij gaan fossiele brandstoffen afbouwen of helemaal stoppen. Dat zijn manieren om ermee om te gaan. Wat gaat er al goed? Je kan denken een andere strategie, wat kan ik zelf doen of met wie kan ik erover praten? Spreekt voor zich, hè? En een andere copingstrategie die we herkennen is bagatelliseren, zou je het kunnen noemen. Dus het valt allemaal wel mee. Of misschien juist positieve kanten ervan benadrukken. Je kan lekker warm, het is in Vlaanderen of Nederland, lekker warm opeens. En dat vinden we eigenlijk wel fijn. Of misschien zelfs, ik ga er toch niks van merken. Dat soort manieren kan natuurlijk ook helpen om met moeilijke emoties om te gaan.

0: Daarnet liet ik Benjamin Lou al horen in het gezelschap van Steven Brown, maar hier hoorde je solowerk van Benjamin Lou, Le Parfum du Raki, afkomstig van de gelijknamige plaat Le Parfum du Raki, nummertje 35 van de Made to Measure reeks. Mijn gast vandaag is nog steeds Michiel van Harskamp. Michiel, ik heb de indruk dat alles wat je vandaag vertelt over klimaatemotie niet echt een thema is dat zwaar leeft in het Vlaams onderwijs. Is dat in Nederland dan anders?
1: Helaas niet. Ik zeg wel echt nadrukkelijk helaas. Dit is iets wat wij ook herkennen in Nederland. Klimaatverandering zit wel in het curriculum, gelukkig. Maar deze aspecten daarvan vallen er eigenlijk buiten. En dat is in Vlaanderen blijkbaar hetzelfde.
0: Wel, ik wou net vragen, heb jij vanuit je onderzoek zicht op wat in Vlaanderen aan de gang is?
1: Ik zit samen met collega's in Utrecht en in Vlaanderen. De Universiteit Antwerpen doet ook mee in het Impact-project. Dat is een EU-project. Internationaal zijn 7 landen bij betrokken. En eigenlijk in deze landen hebben we het curriculum bekeken. Gekeken hoe komt duurzaamheid hier naar voren, hoe komt klimaatverandering hier naar voren. En ook, hoe zitten die klimaatemoties in de curricula? En eigenlijk zien we overal, dit is in een primair onderwijs, secundair onderwijs en hoger onderwijs hebben we dit gedaan. En zelfs non-formeel, dus buitenschools context. Heel weinig, vooral primair, secundair klimaatemoties komt eigenlijk niet voor.
0: En hoe zou dat komen?
1: Misschien omdat het ook in het onderzoek nog een vrij nieuw vakgebied is. Het is wel heel groot aan het worden. Er wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Maar het is nog niet zo lang dat dat gedaan wordt. Ik denk ook omdat klimaatverandering, toen ik jong was, ik ben 35, dat mag u best weten, was klimaatverandering als onderwerp werd ook nog betwijfeld. Het ging veel meer over, is dat wel echt aan de hand? Hebben wij dat gedaan? En tegenwoordig is dat veel minder een ding. Wel weer iets meer aan het worden dan het 5-10 jaar geleden was. Maar ik denk dat de meeste mensen hebben zelfs ervaring ook nu natuurlijk mee met effecten van klimaatverandering, gevolgen. Dus ik denk dat dat ook echt een recenter fenomeen is misschien. Mm-hmm. En natuurlijk maakten mensen zich vroeger ook zorgen om duurzaamheidsproblemen. Maar het is nu op een veel grotere schaal geaccepteerd dat het een probleem is.
0: Als we eventjes terugkeren naar klimaatemoties, eventueel klimaatverandering ook. En je sprak daar straks over Vlaanderen, Nederland, over een 7 landen in Europa. Maar als je dat dan internationaal bekijkt, stel je daar ook vast dat die aandacht eigenlijk niet of nauwelijks aanwezig is?
1: In de Verenigde Naties en de EU-context is daar wel aandacht voor. Dus UNESCO is natuurlijk een grote organisatie. Die doen ook onderzoek naar, zit dit in curricula in deelnemende landen, in betrokken landen. De EU heeft ook een kader ontwikkeld, GreenComp heet dat. Dat gaat over bepaalde competenties die nodig zijn om duurzaam te handelen, heel kort gezegd. En ook daar zitten klimaatemoties in dat framework. Dus het wordt inderdaad in een internationale context wat meer genoemd, maar in de nationale curricula zit dat nog weinig of niet.
0: Het is dus niet zo dat, omdat Europa daar een referentiekader heeft rondontwikkeld, rond groene competenties, laat mij nu eventjes zo noemen, dat daarom de lidstaten volgen. Want dat zou ik verwachten, maar dat is kennelijk niet het geval.
1: Laten we dan hoopvol zijn dat dat gaat gebeuren, als we even een mooie emotie mogen noemen. Wat we wel weten, als we het toch over hoop hebben, de PISA, waarschijnlijk bekend bij de luisteraars, een grote vergelijkingsstudie in golven, hè? Kort samengevat. Het nieuwe framework daarvoor, voor de versie in 2029, gaat die afgenomen worden. Collega Jelle Boeven de Pauw van Antwerpen, die werkt in Utrecht. Hij heeft samen met een ander comité nagedacht wat moet er in het PISA-framework over duurzaamheid belanden. En klimaatemoties en hoe daarmee omgegaan wordt, is daar nu in opgenomen. Dus vanaf 2029 zal dat ook in de PISA-context worden onderzocht.
0: Ja, en dat is dan inderdaad wel interessant, omdat ik althans in Vlaanderen vaststel dat datgene wat in PISA onderzocht wordt, dat vaak een impact begint te krijgen op de inhoud van het curriculum.
1: Absoluut, ja.
0: Het is zo dat er heel veel belang wordt gehecht aan de rankings van PISA, zeker door het huidige onderwijsbeleid hier in Vlaanderen. Met als gevolg dat het op die manier en via die poort wel in onze curricula zou kunnen terechtkomen.
1: Ja, dat is niet een vreemde verwachting, zou ik zeggen. Dat zou best kunnen gebeuren. En dat gaat dus voor heel veel landen gelden, want PISA wordt heel, heel wijd afgenomen. Dus dit vind ik een hoopvol signaal. Voor in ieder geval jongeren vanaf 2029 gaat er verzameld worden. Wat voelen die? Hoe gaan die ermee om ten opzichte van het klimaat?

0: Het trio rond Aarlen Apneset hoorde je rechtstreeks geïmporteerd uit Noorwegen met Bulgebrytar, wat Noors is voor golfbreker. Het nummer is terug te vinden op hun album Ora. Mocht je nog niet bekend zijn met de muziek van Aarlen Apneset, ik hoop dat ik het juist uitspreek, en zijn trio, dan kan ik je alleen maar aanraden om dit op te zoeken. Michiel, daarnet onderlijnde je al het belang van klimaatemoties, maar ook dat van de afwezigheid van die thematiek in het curriculum in Vlaanderen en Nederland. Maar stel dat ik als leraar met klimaatemoties in aanraking kom in de klas, wat kan ik daarmee doen?
1: Ten eerste denk ik, heel belangrijk, alle emoties mogen er zijn, dus neem ze serieus en accepteer het. Ik bedoel, het is niet zo dat je kunt zeggen bezorgdheid of angst of boosheid mag er niet zijn. Dat is denk ik een heel belangrijke eerste. Ook gewoon natuurlijk voor het scheppen van een veilig leerklimaat, veilig klassensfeer. En ja, dat is een basale sociale, maar nog steeds goed om te benadrukken, denk ik. Ten tweede is bekend dat actiegeoriënteerd onderwijs, dus onderwijs wat leerlingen ook laat handelen, passend bij hoe zij zich voelen, wat zij belangrijk vinden, waar zij zich zeker in voelen, dat dat een goede kan zijn. Waarbij leerlingen die emoties ook kunnen omzetten in iets, in plaats van erin blijven hangen. Vanuit het impactproject werken we daar ook heel erg aan. Dat noemde ik al eerder, een Europees samenwerkingsproject, 7 Europese landen. En daar kijken we ook naar wat voor soort eigenschappen zijn er nou aan actiegeoriënteerd onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan het gebruiken van authentieke vraagstukken in de klas. Inspraak van leerlingen in de stof die ze leren. Dat is heel open, hè? Dat is voor veel

0: specifieke context van klimaatemoties, waar dat aan moet voldoen.
1: Waar ik eventjes wil op terugkomen, is wat je daarnet zei over die authentieke vraagstukken die je kan gebruiken. Kan je daar een voorbeeld van geven uit de Nederlandse of eventueel de Vlaamse context?
0: Zeker, ja. Er zijn bijvoorbeeld scholen die een expert van buiten uitnodigen die een probleem heeft. En daar kunnen leerlingen dan helpen om na te denken hoe zouden wij dit oplossen om die persoon te inspireren of zelfs het probleem te verminderen. Dus je kan denken aan, er zijn voorbeelden bekend bijvoorbeeld van agriculture, hoe zeg je dat? Dus landbouw. Ja. Onderzoek allemaal in het Engels natuurlijk, hè? Dus dan zit je soms vast in die woorden. Dus vanuit landbouw, die dan bij jongeren willen horen, wat willen jullie nou eigenlijk eten en waarom? En wat vinden jullie belangrijk? Die kunnen dan helpen bij oplossen van dat soort vraagstukken.

0: Daarnet hoorde je al het Arlen Apneset trio en we bleven in Noorwegen met Geir Soenstøl. En van hem hoorde je Snuif van zijn album Breutleus. Michiel, ik wil eventjes met jou nog terugkeren naar het perspectief van de leraar in de klas. Ben jij in je onderzoek didactische aanpakken tegengekomen waarvan je zegt van kijk, dit lijkt mij voor dit thema wel relevant te zijn?
1: Ik heb in mijn promotieonderzoek een van die aanpakken onderzocht. Er zijn er inderdaad een hele hoop, maar hier heb ik zelf veel ervaring mee. Daarbij zijn maatschappelijk-wetenschappelijke vraagstukken, waar we het al eerder ook even over hebben gehad, rond duurzaamheid in mijn geval en klimaatverandering, altijd hebben centraal gestaan. En die aanpak heet met een heel mooi woord Socio-Scientific Inquiry-Based Learning, dus SIBL afgekort. Dat komt uit een EU-project. En daarbij gaat het eigenlijk over leerlingen stellen zelf vragen rond een vraagstuk. Gaan op onderzoek uit en formuleren daarbij een handeling die ze kunnen uitvoeren en die ze ook echt uitvoeren. Dat is heel kort gezegd waar deze aanpak over gaat.
0: En hoe pak je dat dan als leerling?

0: kracht precies aan?
1: Eigenlijk in de eerste fase gaat het vooral dus om het oproepen van vragen of die eerste emotionele reactie die je leerlingen daarbij hebben. Het is heel belangrijk om die aandacht te geven. En dat hebben we natuurlijk ook al eens over gesproken, dat die emotie een plek geven, onder woorden brengen, uitwisselen, staat daar ook echt centraal. Dus wat voelen leerlingen erbij? Denken, hoe zit dit? Hoe kan dat? Wie gaat daarover bij verschillende soorten vraagstukken? Dat is eigenlijk een beginpunt bij deze aanpak. Daarna gaat het erover verkennen hoe het probleem in elkaar zit. Daar zijn natuurlijk een heleboel verschillende belanghebbenden bij betrokken. Daar kun je aan denken. Je kan ook het probleem in kaart brengen binnen de natuurwetenschappelijke onderwijs via experimenten. Maar in deze aanpak is het ook heel belangrijk om sociaal onderzoek te doen, dus sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
0: Kan je dat met een voorbeeld illustreren?
1: Ja, leerlingen gaan bijvoorbeeld de straat op, hun eigen straat misschien, de buren bevragen, hun ouders bevragen, medescholieren bevragen. Dus interviews houden, vragenlijsten zijn er ook gemaakt door leerlingen. En het is heel leuk om te zien hoe erg ze aanstaan, hè, als ze iets gaan bevragen wat ze zelf heel boeiend vinden. Dat lukt natuurlijk niet altijd, dat geef ik ook wel toe. Dat is ook niet altijd mogelijk. Maar bij deze aanpak is dat wel iets wat we veel zien. Dus dat doen van onderzoek en ook kijken, hey, wacht, dit speelt echt in de wereld. En mijn klasgenoten denken er zo over. We horen heel veel van leerlingen dat ze dat heel interessant vinden om te horen.
0: Ja. Je hebt dus de fase waarop die emotie heel sterk centraal wordt gezet, als startpunt, zeg maar. Vervolgens hoor ik een analysefase. Wat volgt daarna?
1: Daarna is eigenlijk de fase waarbij wordt gekeken, wat kunnen we hier nou aan bijdragen? Of wat willen we hier aan veranderen aan dit probleem? Wat vinden we nou eigenlijk belangrijk? Dus er ligt een heel sterk aspect ook in van de eigen interesses, motivatie, belangen die die leerlingen voelen. Wat zouden wij willen veranderen en hoe kan dat dan? Dat is de laatste stap. Ja. Dus het bedenken van een plan, waar willen we ingrijpen? We zeggen ook heel vaak niet het probleem oplossen, maar wel ingrijpen. Dat is ook in taal kan je heel veel doen met emoties eigenlijk. Hè? Want als je zegt het probleem oplossen, dat is heel vaak onhaalbaar. Terwijl iets veranderen, dat is veel makkelijker. Dus ook zulke soort kleine trucjes eigenlijk zijn we achtergekomen, ook heel veel door dat in de praktijk te zien, maakt het veel mogelijker voor leerlingen om ook echt iets te doen.
0: Ja, wat dus betekent dat je dan een deeltje van de oplossing gaat gaan, ja, grondiger gaan onderzoeken of eventueel bewandelen ook, maar niet voorstellen alsof je het in zijn totale complexiteit gaat gaan oplossen.
1: Ja, absoluut. Ik denk, het is heel onrealistisch om van een 13-jarige te verwachten dat ze het klimaatprobleem oplossen. Dat is natuurlijk vreemd. Maar ze kunnen wel een bijdrage leveren op hun school. Een heel klassiek voorbeeld, voor mij al een beetje uitgekoud, is natuurlijk vuilnis scheiden, dus het scheiden van afval. Nog steeds heel waardevol. Hè? Als leerlingen ervaren, wij kunnen dit echt veranderen en er gebeurt wat. Ja, dan ben je gewoon, heb je, denk ik, goud in handen. Ja.
0: Een kritische bedenking die ik bij mezelf nu wil maken of naar jou toe eventjes wil voorleggen, heeft te maken met het aspect tijd. Ik hoor sowieso leerkrachten al vaak klagen over curricula die te volgeladen zijn. En als ik jou dan bezig hoor over, als ik de afkorting juist heb, SSIBL, ja, dat vraagt wel extra tijd. En als ik diezelfde leerstof, ja, erdoor wil drammen of wil zien, gaat dat veel sneller gaan allemaal. Hoe kijk je daarnaar als ik dat nu zeg?
1: Ja, dit is iets wat we heel veel zien inderdaad. En dat is ook zo. Het curriculum zit vol. In Nederland is dat niet anders. Toch merken we ook dat op zo'n manier bezig zijn met een onderwerp voor leerlingen heel betekenisvol is. Dus het leren vindt ook heel sterk plaats. Je kan je natuurlijk voorstellen als je ergens iets bij voelt, dus echt iets belangrijk vindt, is het veel logischer dat het ook echt beklijft, bijvoorbeeld. Dus dit soort Het wordt ook veel in projectweken gedaan. Dat is dan buiten de reguliere lestijd. Vind ik ook helemaal gaaf, natuurlijk. Maar het kan ook op wat kleinere schaal in de praktijk gebracht worden in de reguliere les. Misschien niet als je 45 minuten hebt, sommige scholen hebben dat. Dan is het echt uitdagend. Maar je ziet wel een klas die heel anders is dan tijdens wat meer regulier onderwijs.
0: Mag ik het zo samenvatten dat de belangrijke opbrengst hier is dat niet alleen op kennis een beroep en cognitie een beroep wordt gedaan of een appel wordt gedaan, maar door het feit dat je ook emotie aanspreekt bij leerlingen, dat je daardoor op een meer, een excuse le mot, duurzame manier aan leren doet?
1: Ja, absoluut. Dat lijkt me een goede samenvatting. Ik denk ook dat wat je dus van leerlingen terughoort, ik had dit nooit gedacht dat mijn klasgenoten bla bla bla. Dat is gewoon heel mooi om te zien. Docenten die wij hebben geobserveerd tijdens dit onderwijs, die waren ook altijd heel verbaasd, blij verrast over wat er uit hun klasse kwam. Dus dit is zeker een goede samenvatting, denk ik.
0: Je zei daar straks dat je op dit moment nog bezig bent met verschillende soorten onderzoeken, als ik het allemaal bij elkaar hoor. Wat ligt er in het verschiet voor de komende maanden, het komende jaar?
1: Wij kijken in ieder geval vanuit die twee projecten, dus Impact en HARP, nog naar hoe dit meetbaar te maken. Daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Dat is een vraag voor later. Daar zijn we nog heel druk mee bezig. Hoe kunnen we nou zien wat leerlingen leren tijdens dit type onderwijs? Maar ook naar die didactische stappen. Dat ene voorbeeld wat ik noemde is natuurlijk niet voor alles toepasbaar. Dus er is nog heel veel werk te doen. Hoe geef je dit goed handen en voeten in de les? En wat bij ons belangrijk is, ik weet niet zo goed hoe dat in Vlaanderen zit. Wij willen ook ons meer richten op VMBO. Dat is vocational, heet dat in het Engels.
0: Ja, dat zou bij ons de arbeidsmarktgerichte studierichting zijn.
1: Juist, dus die hebben we tot nu toe minder in het vizier gehad. En dat vind ik een groot gemis. Ja. Ik vind het ook heel belangrijk om daar aandacht aan te schenken. Wat voelen die leerlingen en wat hebben zij nodig?
0: Hoor jij wat ik hoor, Michiel?
1: Zeker.
0: En wat hoor jij?
1: Ik hoorde de schoolbel.
0: De schoolbel, zij deed het wel. Wat roept bij jou een schoolbel op?
1: Ik ruik gelijk eigenlijk de geur van mijn oude middelbare school.
0: Dat is vreemd, hè? Hoe geuren heel sterk in het geheugen aanwezig kunnen zijn en ineens opduiken.
1: Terwijl mijn schoolbel was meer een ding, ding, ding.
0: Dat klinkt ook aardig. Weet je wat de schoolbel in dit programma betekent?
1: Nee.
0: Nee? Het betekent dat het speeltijd is. Hoera, het is speeltijd. Speeltijd hier betekent dat ik aan jou gevraagd heb om een plaat mee te brengen. Voor welk nummer heb jij gekozen en vooral waarom heb jij voor dat nummer gekozen?
1: Ik heb gekozen voor een van mijn favorieten, Bill Evans. In dit geval is het een stuk geschreven door zijn bassist, Scott LeFaro, van een van zijn trio's natuurlijk. Hij heeft er meerdere gehad. Jade Visions heet het. Ik heb dat gekozen omdat ten eerste vind ik het een heel emotioneel, heel mooi nummer. Heel mooi stuk. Een beetje melancholisch, maar ook heel hoopvol, vind ik. Vooral een heel zonnig einde. Terwijl de werkelijkheid erachter, 11 dagen later, is die bassist overleden door een auto-ongeluk. Dus het is ook een van zijn laatste opnames die bestaat. Maar de naam Jade Visions, voor mij roept dat ook op groene toekomstvisies. Hè. Jade is natuurlijk lichtgroen, grijsgroen misschien wel. Dus dat vond ik wel een mooie parallel met duurzaamheid. En hopelijk gaan we dan een groene toekomst tegemoet.
0: Laat ons even luisteren.

0: We zijn bijna aan het einde van dit programma toegekomen. En een vraag die ik nogal eens stel aan mijn bezoekers is de volgende. Stel dat hier op dit eigenste moment onze Vlaamse minister van Onderwijs, Zoaldi Meer, is dat, zou binnenkomen. Wat voor een advies zou jij aan haar hebben op basis van het onderzoek waar je mee bezig bent geweest of nu nog altijd doet?
1: Het belangrijkste, denk ik, is expliciet aandacht schenken aan emoties. Dat is, denk ik, toch de hoofdboodschap. En dat in mijn geval gaat dat over het klimaat, maar er is natuurlijk een heleboel aan de hand in de wereld waar leerlingen, studenten misschien zelfs ook, weten we, mee te maken hebben. Oorlogen, maar ook meer dichter bij huis, seksualiteit bijvoorbeeld. Leerlingen voelen daar nou eenmaal dingen bij. Het zijn ook mensen. En ik denk dat dat op school soms een beetje vergeten wordt of door tijdgebrek niet aan bod komt. En bij de klimaatemoties is dat natuurlijk, hebben we het er al over gehad, die zijn niet zoveel in het curriculum aanwezig. Dus daar expliciet aandacht voor hebben is een goeie. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat iedereen wil hun thema in het curriculum terugzien. Ja, help leerlingen om die emoties onder woorden te brengen en leg de focus op elkaar begrijpen en niet op elkaar proberen te overtuigen van het eigen gelijk. Dat is denk ik ook een heel belangrijke hierbij. Want je moet er uiteindelijk samen uitkomen wat je ook voelt.

0: Zo, daarmee zijn we aan het einde toegekomen van deze De Staat van ons Onderwijs. Michiel, ik wil je van harte bedanken voor je komst vandaag en je bijdrage over klimaatemoties bij jongeren en hoe in onderwijs daarmee om te gaan.
1: Dank je wel.
0: Ik vraag gebruikelijk ook nog een leestip aan mijn gasten. Wat kan jij suggereren aan mensen die meer te weten willen komen over dit thema?
1: Ik heb een mooie tip gevonden. Het is een publicatie van het Nederlands Jeugdinstituut. En zij doen onderzoek naar opgroeien in de huidige tijd. En ze hebben een heel mooie publicatie die heet Opvoeden in een opwarmend klimaat. Die gaat over dit thema. Er staan een heleboel tips in. Ook wat je met je eigen kind kan doen, mocht je die hebben. Maar ook in de klas. Dus er wordt een heleboel informatie gegeven over dit thema. Het is uit eind 2022, dus zelfs ook nog een beetje recent. Ja,
0: dankjewel. Ik zal de link naar het werk toevoegen aan de show notes van dit programma. En beste luisteraar, op die manier zijn we aan het einde gekomen van deze De Staat van ons Onderwijs. Zoals altijd kan je me per e-mail bereiken met reacties over wat je vandaag gehoord hebt of met suggesties voor dit programma. Dit kan op het mailadres destaatvanonsonderwijs@gmail.com. Je kan de uitzendingen ook herbeluisteren op mijn Mixcloud-account en die is terug te vinden op mixcloud.com/peterkoppeltekenvp. Mij hoor je terug over 2 weken voor een volgende De Staat van ons Onderwijs. Nog veel luisterplezier met de andere programma's van Radio Centraal.

0: In de Kijker, een programma rond Hafabra, wat staat voor harmonieën, fanfares en brassbands, met ook wat aandacht voor poëzie en het koorleven. Samenstelling Erik Janssens, presentatie Guido Sanders.
1: Dit is Radio Centraal op 106.7 MHz en ook te beluisteren via DAB+. U luistert naar In de Kijker. Online kan u dit programma eveneens beluisteren via de website of de app van Radio Centraal. Uitgesteld luisteren kan via mixcloud.com.
0: In deze aflevering maken we een muzikale rondreis door Limburg. De rode draad is wel Limburgse orkesten. Al staat er ook een werk van een Limburgse componist op het programma. Maar daarover straks meer. We beginnen met een kort werk van Stijn Aartgeerts. Faravista.

We openden ons programma met een werk van de nog jonge Vlaamse componist Stijn Aartgeerts. Hij werd geboren in 1992 en zette zijn eerste stappen in de muzikale wereld op amper zesjarige leeftijd bij de koninklijke fanfare De Goorse Bloesem in Heist-Goor. Heist-Goor is een deelgemeente van Heist op den Berg. Een opleiding aan de plaatselijke muziekacademie was het logische gevolg. Enkele jaren later werd hij ontdekt door Arthur van der Hoeft, die Stijn naar de muziekacademie van Antwerpen bracht, waar hij bugel en cornet ging studeren. Op die wijze debuteerde hij in 2006 in de European Youth Brass Band en dit ter gelegenheid van de jaarlijkse Europese brassbandkampioenschappen die toen doorgingen in Belfast. In 2007, een jaar later, deed Stijn dat nog eens over in Birmingham. België werd op dat kampioenschap toen vertegenwoordigd door de brassband Willebroek. Het lag dan ook voor de hand dat Stijn Aartgeerts ook daar zou belanden. Farah Vista, de compositie die u zo pas hoorde, schreef hij in opdracht van de fanfare De Werkmanszone uit Riemst. De titel betekent zoveel als een feest voor fanfaremuziek en weerspiegelt wat het Wereldmuziekconcours en de fanfare in het algemeen betekent voor jonge en oudere muzikanten. Met Farah Vista is ook de toon voor dit programma gezet en kunnen we doorgaan naar het volgende werk. En dat is de eerste beweging uit The Light Fantastic. De volledige compositie omvat drie bewegingen. Het werd geschreven voor blazersensembles in opdracht van de Sergej Kosevitsky Foundation en de Library of Congress. Deze beide organisaties willen in de Verenigde Staten nieuwe composities promoten. De opdracht voor The Light Fantastic werd toevertrouwd aan de Amerikaanse hedendaagse componist Andrew Rindfleisch. Hij studeerde aan de Universiteit van Wisconsin, het New England Conservatory in Boston en de Harvard University. De titel verwijst naar de poëtische uitdrukking To Trip the Light Fantastic, wat zoveel wil zeggen als gaan dansen. Het eerste deel van deze compositie draagt als titel Squaring Off. Het is een square dance voor blazers. Na een openingsfanfare betreden als het ware drie instrumentale koppels na elkaar de dansvloer. De klarinet met de basklarinet, aansluitend twee trombones en tenslotte een fluit met een piccolo. Ze doen dat elk op hun eigen oorspronkelijke toonaarde. Onder aanmoediging van het orkest bereiken zij na verloop van tijd een consensus. Het tweede en derde deel van deze compositie programmeren we later, maar willen het nu wel even situeren. Het tweede deel is getiteld Sarabanding en verwijst naar een langzame dans uit de periode van de barok. Het derde en tevens laatste deel van deze compositie kreeg de titel Do the Hustle. Het is een beweging waarbij, bij wijze van spreken, de basklarinet ontploft. Het orkest beweegt daarbij en beweegt snel door een reeks van ostinato grooves, een verwijzing naar de gelijknamige megadisco-hit in de jaren 70 van vorige eeuw. Maar zoals reeds gezegd, beperken we ons nu wel tot de eerste beweging, Squaring Off. U hoort de harmonie van Peer onder leiding van Ivan Meilemans.

Squaring Off uit The Light Fantastic, een compositie van Andrew Rindfleisch. U hoorde de harmonie van Peer onder leiding van Ivan Meilemans. Diezelfde Ivan Meilemans is ook dirigent van de fanfare Kempenbloei uit Achel. Met dit orkest gaan we ver terug in de tijd, meer bepaald naar het vermoedelijke ontstaan van het leven. Dat ontstaan staat bekend als de oerknal, ook bekend als de Big Bang. Deze oerknal veroorzaakte een gigantische energie van waaruit het leven zich heeft gevormd. Met zo'n soort oerknal begint ook het gelijknamige werk van Bert Appermond. De muziek zoekt zich daarbij een weg doorheen klankvelden. Daarbij worden melodieën ontwikkeld en komen er aanvullende ritmes en akkoorden tevoorschijn. Op deze wijze tracht de componist het ontstaan van het universum uit te beelden. Verderop in de compositie horen we ook dissonanten. Ze maken toespelingen op de onvolmaaktheid van de schepping, maar eveneens momenten van absolute schoonheid. Gezamenlijk creëren ze een spannend muzikaal beeld van de oerknal en de gevolgen daarvan.

Dat was The Big Bang, een compositie van Bert Appermond. Het werd gespeeld door de fanfare Kempenbloei uit Achel. We sluiten onze rondreis door Limburg af met Danse Funambulesque, een werk geschreven door Jules Strens. Jules Strens behoorde tot de groep van componisten die het muziekleven grotendeels bepaalde in de eerste helft van de 20e eeuw. De benaming van die groep was synthetist. Componisten zoals Auguste Boek, Jean Absil, Jeff van Hoof, Daniel Sterneveld en dus ook Jules Strens waren er lid van. Zij hadden allen één ding gemeen, namelijk les gekregen van Paul Gilson. Paul Gilson was misschien niet de allergrootste componist, maar hij was wel een zeer bekwame vakman en dé muziekleraar bij uitstek. Geen enkele andere leraar heeft in het Belgische muziekleven van de 20e eeuw een vergelijkbare invloed gehad. Naast zijn belangrijke pedagogische invloed wordt Paul Gilson ook, terecht trouwens, de vader van de Vlaamse blaasmuziek genoemd. Als een van de allereerste behandelde hij het blaasorkest als een volwaardige orkestvorm en ontwierp hij een volslagen nieuw en specifiek repertorium, aangepast aan de mogelijkheden van de blaasinstrumenten. Het werk van Jules Strens dat we nu gaan brengen is getiteld Danse Funambulesque. Het werd oorspronkelijk gecomponeerd voor kamerorkest, maar later maakte Jules Strens er een bewerking voor groot orkest van. Hij kreeg daarbij passend advies van Arthur Prévost, die toen dirigent was van het Groot Harmonieorkest van de Belgische Gidsen. Danse Funambulesque is geïnspireerd op het gevaarlijke lot dat een koordanser in het circus is beschoren. Het stuk begint met een rustige meditatie, misschien een vingerwijzing hoe een koordanser zich moet voelen vooraleer hij de koord opstapt. Deze mijmering maakt gaandeweg plaats voor een reeks thema's die steeds hectischer worden.

Dat was Danse Funambulesque, een compositie van Jules Strens. Het werd gespeeld door de Harmonie Sint-Cecilia uit Rotem, onder leiding van Jos Simons. En daarmee zit onze rondreis door Limburg erop en gaan we naar het intermezzo. Dat wordt eerst gebracht door The Cousins. The Cousins was een Belgische gitaarband die ontstond einde jaren 50 van vorige eeuw. Zij werden in 1961 vooral bekend met de single Killiwatch. Vandaag kozen we echter voor een ander werk van hen op gitaar, Buddha. Nog vroeger is het thema uit de film De Derde Man. Deze print uit 1949 vertelt het verhaal van een zekere Harry Lime, die betrokken is bij een zwarte handel in medicijnen, waardoor er reeds verscheidene doden zijn gevallen. Om aan de vervolging van de gerechtelijke diensten te kunnen ontsnappen, zet hij zijn eigen dood in scène. Dat wordt na een tijd toch ontdekt door een vriend van hem, en die vriend gaat dan samenwerken met de gerechtelijke diensten. Het mondt uit in een vuurgevecht in de riolen van de stad Wenen.

Het intermezzo kwam vandaag eerst van The Cousins met Buddha en daarna hoorde u het thema uit de film De Derde Man, een compositie van Anton Karas. Na dit intermezzo is het opnieuw de beurt aan de Hafabra. En dat doen we met een orkest dicht bij huis, de muziekvereniging De Xaverianen uit Aartselaar. Zij pakten ooit uit met Entry March of the Boyars, een werk van de Noorse componist Johan Halvorsson. De compositie dateert uit 1893 en is een van zijn meest populaire werken geworden, zowel nationaal als internationaal. De compositie kwam op een vreemde manier tot stand. Johan Halvorsson kreeg een aanbieding voor een leerstoel aan het conservatorium van Boekarest, maar hij weigerde daarop in te gaan. Hij raakte echter wel geïnteresseerd in het stadsleven van die stad en dan in het bijzonder de intrede van de boyars in de 18e eeuw. Boyars waren leden van aristocratische families afkomstig uit het zuidoosten van Europa. Zijn interesse werd zo groot dat hij zich als het ware verplicht voelde om daarover een werk te componeren. Die compositie werd ook gebruikt in het Theater van Bergen, theater waar Johan Halvorsson toen directeur was.

Entry of the Boyars, een compositie van Johan Halvorsen. Het werd gespeeld door de muziekvereniging De Xaverianen uit Aartselaar, onder leiding van Stefan de Loenen. De poëzie concentreert zich vandaag volledig op het werk van Pierrette Coffray. En daar is een reden voor. Pierrette Coffray is dichteres en performer en bouwt in haar Ercole atelier in de Wolstraat teksten die ze op een hybride manier brengt. Solo, in denkbeeldige dialoog met historische figuren, professor Barabbas en zelfs heiligen. Zo pas verscheen haar bundel Kofarnaum. Pierrette doseert tevens woord aan de Podiumacademie van Lier. Maar nu komt het. Ook Pierrette heeft bij Ercole een atelier waar ze in alle concentratie aan haar teksten zit te sleutelen. Terwijl zij teksten zit te bedenken, zijn er nog 29 andere kunstenaars, schilders, beeldhouwers. Het pand in de Wolstraat is eigendom van AG Vespa, van de Status, en wordt nu openbaar verkocht. Om te voorkomen dat het winstgevende luxe appartementen worden, heeft Ercole de burgercoöperatie Ercoland opgericht, om via aandelen en privéleningen met 2% rente geld in te zamelen om het zelf aan te kopen, zodat deze unieke broedplaats van creativiteit niet zou verdwijnen en een ontmoetingsplaats wordt met stiltetuin, buurtrestaurant, exporuimte en sociale woningen voor elke Antwerpenaar. Na meer dan 50 jaar mag deze kunstenaarskolonie niet verdwijnen. Grote namen hebben er gewerkt. Wannes van de Velde met zijn poppentheater, Ferre Griard, Nicole van Goetem, die als enige Belgische een Oscar heeft gekregen voor haar animatiekortfilm, en Jan de Cler en Studio 100 lieten er hun decors bouwen. Voor meer informatie over de aankoop van aandelen om Ercola te redden, kan je terecht op de website www.ercoland.be. Geral www.ercoland.be. Pierrette Coffray brengt 4 gedichten. Wonderlijke visvangst, de blijde inkomst van toerist Novo, Venus Cloacina en Kobbe Waragna. En zoals vorige week reeds vermeld, brengen we dus nu als muzikale omlijsting van de poëzie van Pierrette Coffray bijdragen van enkele koren die deelnamen aan het recente muziekfestival voor de jeugd in Neerpelt. We kozen voor 2 koren van bij ons. Het kinderkoor Sterling, hier uit Antwerpen, en het jeugdkoor Rondinella uit Knokke-Heist. De 2 andere koren komen uit Tsjechië, Slavici Praha uit Praag en het jeugdkoor Campanella uit Olomouc. Zij behaalden alle 4 een eerste prijs cum laude. Langs deze weg wensen wij hen van harte proficiat met het behaalde resultaat. De muzikale omlijsting bij de poëzie wordt ook nog aangevuld met een werk van Berdien Sternberg, Rondo Russo.

Een engel hoopt aan haar kust op een wonderbaarlijke visvangst. Een zeemijl van de pier hoor ik een potvisgeluid als een orkaan en werp van hieruit met zwier en panache, splash, mijn handgeweven hengelnetten uit. Schelvis, spinvis, schol of schar, haring, baling of zeemerries, wat wet je, vond ik in mijn voetgeweven netje. Strootjes en babiebakvlootjes en nachtelijk werd ik almachtig, niet totaal onverwacht, groepsverkracht door meer mannen Shell, Esso en BP, een zeebang-pang met Michelin, Dunlop en een panoplie bandenfabrikanten, Toepak, Milpak en een bende menuboxmarchand, Danone, drankkartonkamionneurs en een vracht aan visinvesteerders. De Engel Horror. The Real Sea Murderers. Geen Netflix, een geflixt net. Dan liever plankton in mijn netje dan met olieshakes in bedje. Bezwangerd door bric-à-brac plastiek waar ik van freak, ik krijg een zeezenuwtik. Het onheil is geschiet, owee. Ik baar een monster in mijn baren zweeën. Of komt moeder natuur met een epifanische oplossing? Een heimelijke heilige geest inmenging? Vraagteken. Ik beval. Na een pregeboortelijk traumatisch zeestresssyndroom van Miracoli. De plastic etende bacterie, mijn Rhodococcus rubber baby.

De blijde intrede van de toerist Novo. Hij lurkt op het strand, leunt achterover in zijn strandstoel zonder beker in de hand en stuurt naar zijn familie een selfie in de avondzon. Ik heb de zon zien zakken in de zee en er kwam een zeeslak bovendrijven. Bij laag water alle zeetroepkoek zag ik samen klitten tot één reusachtige zeeboterslak. In zilverig licht daar kroop ze traag, zonder bestemming gestaag. De zee sleept het voort als een polymeren weekdier dat niet van haar afkomstig is. En toen, in een visioen dan, de aarde zich vernieuwde, gedijde naar een ijdere vorm, liet de zee de slak eenzaam en verstoten achter. De toerist Novo, hij post vervolgens zijn selfie met een quote van Baudelaire. Tu chériras la mer.

Een fragment uit Venus Cloacina. Onder de amoureuze straten, waar geen lichtjuffer zich durft wagen, kudde klontert, stront, maandverbanden en shampoodozen. Onder de amoureuze straten, waar geen lichtnimf is te ontwaren, slipt er op structie, verstropt ondergronds, peerverkeer. Daar, maar ja, daar verblijdt zich Cloacina, lieflijke toiletgodin, o hooggeprezen koningin van badhuizen, putjes en riool. Gezeten in glorieus aureool, te midden de beerbrei. En beer is een oud woord voor kak, beide zijn bruin. Te midden vleesresten, prak en drapkak. Wij badgasten spoelen, wassen. Geen loflied klinkt voor cleaning Cloacina. O diva pura Venus Cloacina, de vergeten godin van de grote spoeling. Ze antwoordt mij met een berichtje. Ik werk niet meer in de riool. Ik reinig nu de rommel van riooljournalisten. You muckrakers, trollenlegertjes, strontinfotainment uit scheiters. O Cloacina, please, chas door in mijn mediariool. Fake news, info, fecaliën. Chas door. Shitchatters, scheid, chas door. Hoewel een lekkernij voor fake news fans en van roddel op krikkende kikkers, pastijtjes voor rimram roddel door slikkers. O Cloacina, kick out this madness mast.

De strijd tussen een oude spin, Kobbewaragna, die het lot van de mensen weeft, en de muskspin. Kobbewaragna in de clash met de klikspin. De ene runig en kramikke, de ander slakke vet van Money Dreams. Factcheck. Kobbewaragna is de kluts kwijt. Muskspin spot. Ik breng het universum in één klik. Jij, al die gammele trik vol zielige romkom, kik. Jij jachtspin, lepe klikspaan, toen werd Waragna ingeklikt. Wat is Waragna snornig, weefsel broos en loom. Rafelige demente herinnering. O trezebees, het sissen van neontrash. Averullen. Vlasbloemen, rozengeuren, tot scrolvlees verworst. Muskspin grijnst, je prootje in mijn infotainment kooitje. Morina ziet, hoewel ze ook bezwangerd is van mediazottoïden, de pijp van Kobbe is uit. AI brult triomfantelijk boven het maanroosvis ABC. Waar is het schild in Waragna's heim? Waar is een laserlamp of een lans? De heilige doorn, symbool van onmacht, kan de pinbeelden storm ontmaskeren. Angel der engelen ontmuskert, de doorn herklutst als een jeroenmeus. De verwarde rijen nullen en enen al gebreien. Maybe een balans, een kruispunt spin. Als Waragna's wilgen kinderen demuskeren willen.

Tot zover dan de poëzie voor vandaag. U hoorde Pierrette Coffré met Wonderbaarlijke Visvangst, De Blijde Intrede van Toerist Novo, Venus Cloacina en Kobbe Waragna. De muzikale omlijsting werd verzorgd door het kinderkoor Sterling, hier uit Antwerpen, met Hoi Ahoi, de boot is zoek, een compositie van Floris van de Put, en door het jeugdkoor Rondinella uit Knokke-Heist. Zij zongen een traditional met als titel Komt vrienden in de ronde, een tekst die ooit werd geschreven door Jan Bolts. De twee andere koren kwamen uit Tsjechië. Eerst hoorde u het jeugdkoor Slavici Prana uit Praag, en zij zongen Siroki Hluboki, als dat goed wordt uitgesproken. En dat is een Tsjechisch volksliedje waarvan de componist niet bekend is, maar terug te vinden is bij de volksliederen in het grote Tsjechische liedboek. Het jeugdkoor Campanella uit Olomouc pakte uit met een volkslied dat Tjeze su tukone ve dvore als titel draagt, en waarvan de componist eveneens onbekend is. Werken waarvan de componist niet bekend is, komen in het koorleven wel vaker voor. De muzikale omlijsting bij de poëzie werd vervolledigd door Berdien Stenberg, Rondo Rousseau. We hebben nog één werk klaar liggen om af te sluiten, en dat wordt Central Park Melodies for the Wind Band.

En met Central Park Melodies for Windman besloten we voor vandaag dit programma. We zeggen graag tot volgende week. Bedankt voor het luisteren en nog een prettige dag in het gezelschap van Radio Centraal.

Een goedemorgen, luisteraars van Radio Centraal 106.7 FM of de DAB Plus of www.radiocentraal.be of wie weet via de podcastversie van dit programma op Nooit Nooit, de Soundcloud. Welkom bij de Nooit Nooit Show. Mijn naam is Nooit Nooit. Daarom heet deze show de Nooit Nooit Show. Wij hebben voor u flink wat ingestuurde poëzie vandaag. En niet alleen poëzie, ook muziek werd ons bezorgd en dat gaan wij delen met u. En we hebben de postpoëet die langskomt, een voorleesuurtje. En heel veel muziek. En in het eerste stukje, dit is om wakker te worden, dat bent u gewend bij ons. Dit heet Yip Yip You en het is van Caroline Rose.

Tot de laatste noot, want die hadden die mensen van Yo Latengo ook gecomponeerd, gerepeteerd, ingespeeld, opgenomen en uitgebracht. Daarom Yo Latengo for You Too. En daarvoor hadden we Burger Service of Burger Service, featuring Hilke Walraven. En luister naar de stilgezwegen stemmen. Een stem die u vertrouwd in de oren zal klinken bij de Nooit Nooit Show is die van Gwendoline De Leeuw Ramelow. Een trouwe bijdrager van mooie gedichten. Zij stuurde ons grote teen, medaillon en goocheldoos. En zij gaat de mixer in met Port Sleep en Strands.

Grote teen. Ik bevind mij in hogere sferen, alsof honderden handen mij strelen. Het is begeerd worden en begeren, bijna alsof wij in een film spelen. Ik doe dingen, zeg woorden, nooit verwacht. Ik geloof niet dat dit ooit gaat vervelen en weet dat het goed is. Iedereen lacht. Hoe bizar dit is, kan ons niet schelen. Het stortregent buiten pijpen stelen. En hij stopt mijn grote teen in zijn mond. Er bestaan dus echt mannen die dat doen. Het is ongelooflijk wat wij delen. Ik wentel mij in een roes op de grond en tuit mijn rode lippen voor een zoen.

Medaillon. De kamer slaat haar armen om ons heen. Het strijklicht beschijnt zijn concentratie. Ik heb mijn drang naar meer met hem gemeen en ontplof bij kans van adoratie. Ik snuif een mengeling van zin en zweet. Wat dat bij mij teweeg brengt, maakt hem gek. Ik voel hoe ik van planeet naar planeet stuiter, door wat hij fluistert in mijn nek. Ik streel met mijn vingers over zijn borst. Zo wordt hij zijn eigen spieren gewaar. Ik proef mijn kwijl en zijn zeep bij vlagen wanneer ik mij overgeef aan mijn dorst. Zorgzaam knipt hij een stukje van mijn haar om het in een medaillon te dragen.

Goocheldoos. Ik was berustend in de illusie dat ik nimmer te betoveren was. Maar ik had, kwam ik tot de conclusie, gerekend buiten de mouw van zijn jas. Ik was niet op zijn snode plannen beducht. Ik loop altijd maar wat te dagdromen. Doch ik was daar in een vloek en een zucht. Er viel bepaald niet aan te ontkomen. Hoe het kan, zonder mij aan te raken, mij dunkt een heel erg goede goocheldoos. Met abracadabra, simsalabim, laat hij mij prettige kreetjes slaken. Zijn trucs zijn aan één stuk door in de roos, waardoor ik wulps zijn hoge hoed uitklim.

0: het lang. Ik ga het lang.
1: Wat is dat?
2: Dat moet maar hinderen.

kann man das hier gleich machen. Oh.

0: Dat was een ingewikkeld stukje muziek van Florian Kullberg met Meiner Mutters Schlechtes Deutsch. En daarvoor Laurie Anderson, The Church of Panic. En Baldruin met Was ist das? We zijn toe aan het voorleesuurtje. En dat wordt deze uitzending verzorgd door Jan Lampo. Hij brengt ons een tekst die we zouden kunnen betitelen als Jantje.
1: Op de eerste overloop in het trappenhuis van mijn flatgebouw prijkt een ongebruikte radiator met daarboven een marmeren schap. Op dat schap stond het beeld van een poeto-achtig jongetje dat aandachtig in het boek op zijn schoot kijkt. Het beeld, zo'n 40 centimeter hoog, een ruwe schatting, was wit en volgens mij van marmer. Ik meende dat het jongetje bij het gebouw hoorde, al contrasteerde de sentimentele voorstelling wel met de moderniteit van de omgeving. Maar als verstokt lezer vond ik hem erg leuk met zijn boek. Toen een van beide appartementen op die etage werd leeggemaakt, verdween, tot mijn teleurstelling, ook het lezende jongetje. Groot was mijn verbazing toen ik vorige zondag met mijn nieuwe liefde over de rommelmarkt in de Gentse wijk Prinsenhof dwaalde. Niet ver van de plek waar in 1500 de latere keizer Karel V werd geboren, stond tussen andere spullen in een kraam zijn evenbeeld. Een paar maten kleiner, maar verder identiek. Ik pakte het beeldje van de tafel waarop het was uitgesteld. Het was behoorlijk zwaar, geen gips dus, en bekeek het grondig. De verkoopster en mijn nieuwe liefde beantwoordden mijn actie met verbazende efficiëntie. De eerste, hoewel niet jong meer, stond opeens voor me. Hoe ze de 4 of 5 meter die ons van elkaar scheiden zo snel overbrugde, ontging mij totaal. En de tweede haalde haar portemonnee tevoorschijn. Jantje, zo hebben wij hem sindsdien aan mij genoemd, moest maar 10 euro kosten. Mijn nieuwe liefde en ik beseften dat het om een koopje ging en ik kreeg hem bovendien van haar cadeau. De verkoopster stopte hem in een papieren zak, maar daar was hij eigenlijk te zwaar voor, zodat ik hem op mijn arm droeg. Nog diezelfde avond verhuisde hij in mijn weekendtas naar Antwerpen. Mijn nieuwe liefde, die geen gras over de dingen laat groeien, voerde intussen haar foto van het serienummer en de moeilijke leesbare naam van de producent in het voetstuk van Jantje aan ChatGPT. We weten nu dat hij vermoedelijk ergens tussen 1890 en 1910 gegoten werd door, al even vermoedelijk, een Zweedse firma. Jantje is dus een serieproduct en te zoetsappig om grote kunst te zijn. Hij vertegenwoordigt de, ik citeer, toen erg populaire voorstelling van lezende kinderen, die wellicht ook te vinden waren in huizen zonder één boek. Maar goed, sinds die beginjaren 1970 weer populair werd, ben ik nogal verzot op de kitsch uit de tijd toen mijn grootouders, net als ik, op dat moment tieners waren. Jantje is, dat spreekt, een deftig beeld. Hij heeft geen kleren aan, maar zijn schaamstreek wordt aan het oog onttrokken door het boek dat hij vasthoudt, met daaronder een lang stuk textiel waarvan het uiteinde sierlijk neerhangt over de rand van de kubus waarop de figuur gezeten is. Hier blijkt maar weer eens hoe moeilijk en oneigenlijk de beschrijving en de interpretatie van kunstwerken, nou ja, zijn. Jantje heeft natuurlijk helemaal geen piemel die onzichtbaar is gemaakt. Het stuk textiel is net als de rest gegoten composietsteen. Tegelijk is het legitiem om te beweren dat boek en sjaal of tekentje het bestaan van een verborgen plasser wel degelijk suggereren, min of meer zoals de plooien in de gietsteen er geen twijfel over laten bestaan dat hier weefsel wordt geïmiteerd. Wel word ik nu gekweld door de vraag of Jantjes grotere evenbeeld, zo vreed weggegrist uit het trappenhuis, misschien ook niet gegoten was. En los daarvan, of ergens in een museum in Stockholm of Uppsala hun gemeenschappelijke voorvader wordt tentoongesteld. Maar daar wist ChatGPT tot nu toe niets over te vertellen. Jantje met zijn grote opengeslagen boek verdient eigenlijk een plek in de etalage van een boekhandel. Maar ook in mijn werkkamer wordt hij door genoeg non- en fictie omringd om zich op zijn gemak te voelen.

Inderdaad, applaus voor Zoe Heselton, voor Saltwater Ritual en daarvoor Les Belgicains met, dat was het album Les Belgicains met Los Niquelos en Emily Chacha. Wij hebben iets speciaals. De Porspoëet, u bent van ons gewend dat hij zijn gedichten brengt van achter zijn stuur. En vol avontuur staat hij aan een verkeerslicht en brengt hij een gedicht. Maar vandaag doet hij het een beetje anders. Hij brengt werk van Micha Milans uit zijn debuutbundel Eerlijk is de angst. En wij gaan hem mengen met een beetje geheime muziek.

Plots, zomaar uit het alles, verschijnt hun goede raad weer aan me. Het te laten zijn gewoon. Het te genieten van de rit. Amen. Maar dan, niet uit het niets, omklemt het besef me samen met mijn gordel en de rest van het wrak dat ik precies dat aan het doen was voor de crash. Ik knipoog naar mezelf met iets dat in die spiegelscherf niet meer mijn oog lijkt, naar waar net nog mijn gezicht, mijn ware gelaat zat. Slechts een schijn van mijn schaduw nog zoekt zijn weg in deze wereld, mijn kostbare nevel belevend. Onbestemming bereikt, wonderen zijn de wereld nog niet in, waar sterren immer klein lijken. De hemel spant, terwijl ik onzacht land, in de hoop hier ooit te aarde, val ik bijna binnen bewustzijn. Nachtschade is een geslacht van planten. Maar een schadelijke nacht en haar restanten blijft zelden in koude kleren huizen. En slechts uitzonderlijk kan een goede wasbehoort de parasitoïde infiltranten hun stinkende wasem willens-nillens, geurend en meurend, naar slechte herinnering en dito geweten schoonwassen en uitwissen. Want dit soort nachtschade blijft en beklijft, muf, stinkend en onzeker, of ook de andere het ruikt, net als bij gestikte was. Tot weer de ochtend stond, wanneer het donker na lange twijfel luwt en odeur van gemaaid gras ongevraagd onze gezichten instuwt. Taferelen. Een wereld van taferelen in mijn netvlies gekerfd. Taferelen van een wereld. Ik lepel nog liever mijn ogen eruit, mijn grieven, de kanker in mijn ziel, een kat in de zak van mijn jas, in de tas, op jouw rug. Een boot vaart uit en keert nimmer terug. Wachttuinen verdwalen in de rijpheid van haar glimlach, die mijn lippen nederig deed springen als tranen die vallen en breken het licht. Lichte tranen die vallen en breken. Een verborgen kleurenspectrum dat me doet verbleken en droom van haar zachte adem. Geurend naar heilige kruiden, hallucinant en moeilijk te weerstaan. In de hemelse tuinen, waar mijn graf reeds wacht, leeg, vol hoop om wat komen zal. Zenuwachtig met haar sluier speelt ze, wachtend, wordt ze enkel mooier. Voor mij.

dan zijn er die feesten. Maar wij ondanks het leven en alles trachten elkaar graag te zien. En we zeggen elkaar wat we moeten doen. En als we het niet meer weten, dan zwijgen we. Wij die alles al hebben gezien, denken we toch. Wij die nog alles willen meemaken.

zo zeggen we. Wij die elkaar bellen en meteen te lang geleden aanhalen. Om vervolgens te denken dat we het eigenlijk niet meer aankunnen om meer te doen dan wat we niet doen. En dan zijn er die momenten. Kruisen, twijfelen, niet remmen. Zelfs groeten. Wah. Wij. IJs. Evennodig gletsjers. Langzaam. Wegsmeltend. Uit ons eigen bestaan. Wij. Akkers. Ankers. Overal uitgegooid. Touwen. Verward. Zwerven. Ontwarren. Lukt niet meer. Een kluwen. In een brein. Uitdijend als een oceaan. Nooit in kaart. Mensen zoals wij. Datgene wat we denken. Dat onderschrijft wie wij. Mensen zeggen.

veren, lachen, pralen, flirten, falen. Ondanks het leven en alles, trachten elkaar graag te zien.

weten wij al lang niet meer. Zoals wij daar toen waren. Dat wel. Onpeilbaar. Water waar geen

En dan zijn er die feesten van Noodzakelijk Kwaad. En daarvoor hoorde u ook nog Ellis George Paris en Mum en Papernut Cambridge en Pop Song. Even de deur open doen. En dan gaan we nu over naar Burger Service en Algemene Voeding.

Algemene voeding dus van Burger Service. Wil u uw eigen poëzie of andere textualiteiten of letterlijkheden aan bod laten komen in de Nooit Nooit Show? Dan is hiervoor het volgende nodig. U moet uw poëzie eerst schrijven en dan inlezen, opnemen en er zelf eens goed naar luisteren. En als u tevreden bent van de kwaliteit, stuurt u het naar nooit_nooit@icloud.com en wie weet komt u een van de volgende weken ook aan bod. Wij hebben nog twee zaken. Een mooie uitsmijter van Joop Visser straks en nu nog Natalia Panzer in The Loss of Small Detail.

0: Where am I?
1: In the village.
0: What do you want?
1: Information.
0: Whose side are you on?
1: That would be telling. We want information.
2: Information. Information.
0: You won't get it.
1: By hook or by crook, we will.
3: Wij zullen.
1: Who are you?
3: Ja. Goedemiddag, beste luisteraars van Radio Centraal. Dit is het wekelijks actualiteitenprogramma 5 na 12 of redactietijd elke zaterdag tussen 12 en 2. We hebben al iemand in de studio. Dat is professor Laurens Liesenburgs. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: En die gaat ons alles vertellen over het hantavirus. En nog veel meer misschien. En dan bel ik met Philip de Bot van Climaxi over het begrip koopkracht, waar dat hij zich nogal aan ergert. Zo. En dan komt er nog iemand naar de studio, een Hans van Grieken van het Damcomité. En dat gaat over de niet de verkrotting, maar de verkoting van hun buurt. Ja? Er is dan ondanks dit en dat toch iets weer goedgekeurd en druk op de buurt. Enfin, we horen er alles over. Dat is dan rond 1:30. En dan, Dennis komt niet vandaag. Er is een tyfusepidemie, heet dat dan. Dennis is ziek en die heeft ons dat uur dan aangeboden. En dat komt goed uit, want Leen had allerlei over Gaza te vertellen. Dus het is Radio Free Gaza van 2 tot 3. Varende reporters aan het woord. Want er zijn nog altijd boten aan het varen en nog veel meer. Goed, dat qua inleiding. Goed, goedemorgen, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Ja. U bent infectieziektespecialist?
4: Ja, dat klopt. Ik ben arts van opleiding en ben gespecialiseerd in infectieziekten. Maar ik doe vooral onderzoek aan het Instituut voor Tropisch Geneeskunde en ook deeltijds aan de KU Leuven. En echt gespecialiseerd in opkomende infectieziekten. Dus echt virussen of bacteriën die een potentieel hebben om een epidemie te vormen.
3: Ah ja, ja dat ja. Is wel belangrijk werk dan.
4: We staan niet stil. Nee. Er valt inderdaad veel te doen in de ganse wereld momenteel.
3: Ja, ja, in de ganse wereld. U hebt ook in Sierra Leone gezeten, heb ik gelezen.
4: Ja, ik heb een tijdje voor Artsen zonder Grenzen gewerkt daar. Dus ik heb daar inderdaad, ik was daar verantwoordelijk voor een afdeling waar Lassa-koorts patiënten behandeld werden. Lassa-koorts is ook een van die gevaarlijke opkomende infectieziekten die zo'n beetje het neefje van het Ebola-virus, dat is het Lassa-virus. Ja.
3: Slechte familie.
4: Ja. Geen familie waar je geïnfecteerd mee wilt, maar graag, absoluut.
3: En u zegt opkomende ziektes, waar komen die? Ja, dat is gewoon de natuur, dat er zich de hele tijd van alles ontwikkelt.
4: Ja, die opkomende, dat is, want u bent taalkundigen ook, hè. Opkomende is eigenlijk een beetje een ongelukkige vertaling.
3: Ja, dat klinkt als een popgroep die bekend aan het worden is.
4: Dus maar het komt eigenlijk van het Engels Emerging Infectious Diseases.
3: Ja.
4: Hè, dus opkomend klinkt een beetje zwakker, maar ook met opkomende infectieziekten bedoelen we inderdaad infectieziekten die een epidemisch potentieel hebben. Dus vaak zijn dat wat we noemen zoonoses, virussen of bacteriën die vooral voorkomen bij dieren, die circuleren in dieren en die dan af en toe de oversprong maken van dier op mens en dus zo potentieel dan een nieuwe uitbraak, soms in het geval van het coronavirus, en zelfs een pandemie kunnen veroorzaken. Vaak komen die virussen eerst voor in een dierreservoir.
3: Ah ja. Ja, wij zijn natuurlijk ook een dier.
4: Absoluut, ja. Absoluut, dat is zo, ja.
3: En dan springt dat over van dier op mens en dan begint het van mens op mens over te springen.
4: Ja, sommige. Andere, dus sommige virussen kunnen overspringen van dier op mens en gaan nooit van mens of bijna nooit van mens tot mens zich verspreiden. Heel veel van de hantavirussen, we zullen daar waarschijnlijk straks op ingaan, bijvoorbeeld springen regelmatig over van dier op mens, maar kunnen zich niet van mens tot mens verspreiden. Anderen doen dat dan in beperkte mate. Bijvoorbeeld, er is momenteel een grote Ebola-epidemie aan de gang in Oost-Congo. Die toch wat onrustwekkend uitziet. En dus dat is zo'n typisch een virus dat inderdaad wel overspringt van dier op mensen en dan eigenlijk zich van mens op mens gaat verspreiden.
3: Alsof ze in Oost-Congo nog niet genoeg aan hun hoofd hebben.
4: Absoluut. Ja, van de drop in de regen, ja.
3: Dus die Ebola, dat is nog steeds een ding. Dat is niet uitgeroeid of zo.
4: Nee, ebola is... Maar dat is ook heel moeilijk met dat soort opkomende infectieziekten of zoonoses, om die uit te roeien. Juist omdat die zich in een dierreservoir bevinden. Vaak, voor het ebola-virus is dat bijvoorbeeld in vleermuizen. Maar ja, ik kan moeilijk alle vleermuizen in heel Centraal- of West-Afrika gaan uitroeien om dat virus uit te roeien.
3: Nee, inderdaad.
4: Dus uitroeien kunnen we die ziektes niet...
3: Nee, we kunnen niet alle dieren uitroeien.
4: Absoluut, absoluut. Dus de enige ziekte die we ooit hebben kunnen uitroeien, is een ziekte die enkel bij de mensen kwam. En dat was de pokken. En in 1980 is die uitgeroeid, verklaard door een massale vaccinatiecampagne. Dus het is ons ooit gelukt. Maar voor heel veel ziektes, vooral degenen die in dieren voorkomen, is dat heel, heel moeilijk.
3: In de pest, dat lijkt me ook zoiets middeleeuws.
4: Dat zou je denken. Dat zou je denken. Wel, interessant genoeg hebben we met het Instituut voor Tropisch Geneeskunde een project in Congo met onze Congolese collega's rond pest. Want in exact die regio, in die Ituri-provincie in Oost-Congo, waar nu die ebola-uitbraak sinds enkele dagen aan de gang is, daar komt ook nog de pest voor.
3: Wel, ja.
4: Dus zelfs die oude infectieziektes die zo tot de verbeelding spreken, die zijn ze zeker nog niet weg.
3: En dan misschien ook nog de cholera?
4: Cholera komt nog veel voor.
3: Ja.
4: Cholera komt zeker nog veel voor. Typisch in vluchtelingenkampen waar mensen heel nauw opeen zitten in heel slechte hygiënische omstandigheden. Dus ja,
3: heeft ook iets met water te maken.
4: Ja dus al die verschillende infectieziekten hebben hun eigen manier van zich over te dragen en van zich te verspreiden. En cholera gebeurt inderdaad typisch via besmet water. Dus water dat besmet is met stoelgang. Dus daar waar je heel veel mensen op een kleine oppervlakte krijgt en het water besmet is vanuit de latrines uit, ja, dan krijg je een cholera-uitbraak. Dus elk van die opkomende infectieziekten heeft echt zijn eigen patroon, zijn eigen manier van zich te presenteren en van zich te verspreiden.
3: En dat maakt ze ook wel heel herkenbaar dan? Of?
4: Ja, zeker. Dus elk van die ziektes heeft zijn eigen profiel een beetje. Soms is er wel een overlap, maar ze hebben echt wel een eigen profiel. Ja.
3: Ja, want het heeft toch even geduurd eer nu dat hantavirus werd herkend. Hoe komt dat dan?
4: Ja, wel. Dus ze hebben een eigen profiel, maar bij de individuele patiënt is dat soms moeilijk te herkennen. Vaak heel veel van die virussen, het zijn vaak virussen die epidemie geven. Niet alleen cholera, de pest, dat zijn bacteriën bijvoorbeeld. Maar hanta, corona, ebola, lassa, dat zijn allemaal virussen.
3: Wil u nu nog eens even heel kort zeggen wat het verschil is tussen een bacterie en een virus?
4: Ja, wel, vooral de grootte eigenlijk. Hè. Dus een virus is een heel klein deeltje dat eigenlijk enkel bestaat uit een omhulseltje en wat genetisch materiaal. En heeft een cel, een dierlijke of een menselijke cel nodig om te overleven. Kaapt een beetje de cel van de mensen.
3: Dus dat is een parasiet eigenlijk?
4: Je kunt dat een soort parasiet van de cel inderdaad noemen. Dat heeft een menselijke of een dierlijke cel nodig, of een plantcel, om zich te vermenigvuldigen. En dat is dus heel, heel klein. Kan je niet zien onder een microscoop, moet je al een heel speciale elektronenmicroscoop voor gebruiken. Een bacterie is iets groter. Kan in principe wel op zichzelf overleven. Je ziet ook bacteriën overal in de samenleving. Heeft eigenlijk alles wat een cel heeft, heeft heel die machinerie van zichzelf. En is daardoor ook groter. Kan je ook onder de microscoop zien.
3: Ah ja, en dat is al meer een beetje een diertje zo.
4: Wel, een diertje. Het behoort niet tot het dierenrijk. Hè? Het behoort niet tot het dierenrijk, maar het is zeker een levend iets. En dus een bacterie van een bacterie wordt typisch gezegd dat het leven is. Bacteriën zijn leven, zijn ook het oudste leven dat er is op aarde. Van virussen wordt gezegd eigenlijk, daar is een beetje discussie over, maar dat zijn geen levende dingen. Juist omdat zij niet al de noodzakelijke elementen aanwezig hebben om zichzelf voor te planten. Ze hebben echt een cel nodig om zich voor te planten.
3: Ja, en voor alle duidelijkheid, antibiotica, dat moeten we nu niet gaan pakken om ons tegen het hantavirus te...
4: Exact. Dus bijvoorbeeld inderdaad, antibiotica werken uitsluitend op bacteriën en niet op virussen. Voor virussen hebben we antivirale geneesmiddelen. Dat is een andere soort geneesmiddelen.
3: Was u ook al bezig met hetgeen waar u nu mee bezig bent bij de vorige pandemie, zullen we dat maar zeggen? Bent u betrokken geweest bij onderzoek naar COVID en eventueel vaccin?
4: Ja, ja, absoluut. Dus ik was tijdens het begin van de COVID-uitbraak werkte ik op het Rega-instituut aan de KU Leuven. Dus het Rega-instituut, ja, is een wereldgekend virologisch instituut in het hartje Leuven. En ik werkte daarom de groep van Johan Nijts. Dat is een professor die heel gekend is voor het ontwikkelen van antivirale geneesmiddelen. En ook een vaccin. Dus ik heb daar mee gewerkt aan het ontwikkelen van geneesmiddelen en een vaccin tegen COVID. En ja, ik helpt ook mee in de zorg toen, ook in Leuven, op Gassensberg. En we hebben daar toen ook heel veel klinische studies opgezet om geneesmiddelen te vinden tegen COVID-19. Dus ik was heel, heel hard betrokken. Later ben ik dan nog tijdens de COVID-19-epidemie naar het Instituut voor Tropische Geneeskunde gegaan. En daar hebben we heel nauw samengewerkt ook met Congolese partners om te kijken bijvoorbeeld wat de impact was van die pandemie in Congo en hoe hen ook bij te staan in de aanpak daarvan.
3: Ja. Oké, en dan nu een nieuw hoofdstuk. Er zijn al mensen die vorige lockdown eigenlijk best wel rustig vonden. En die nu popelend uitkijken naar een volgende. Is dat valse hoop?
4: Ja, dat is valse hoop. gelukkig. Nee, Hanta, laat me duidelijk zijn. Hanta is niet de nieuwe corona.
3: Oké, ja. Dus mensen die nu teleurgesteld zijn, zetten de radio af. Maar enfin. Dus, maar wat is het dan wel? Want het zit nu een beetje overal, maar waar komt het vandaan?
4: Wel, dus hantavirus, als we spreken over hantavirus, is een heel grote, complexe groep van virussen. En dat is niet één virus, maar dat is een virusfamilie. Net zoals de coronavirus een grote virusfamilie is, waarbij het SARS-CoV-2-virus het virus is dat COVID-19 gaf. Zo zijn hantavirussen ook een heel diverse familie. Ik denk dat er ongeveer meer dan 38 gekend zijn. 24 daarvan komen voor bij de mens. En die zitten eigenlijk wereldwijd. En die hebben vooral één ding gemeen, is dat ze vooral bij knaagdieren voorkomen. Dus bijvoorbeeld hier in België is er ook een soort van hantavirus dat bij de rosse woelmuis voorkomt. Je vindt die vooral in Limburg en in de Ardennen. Daar komt een specifiek virus, hantavirus, voor. Dat noemen we het Pumala-virus. En dat springt soms over van dier op mens en geeft zelfs in België enkele tientallen gevallen tot zelfs 100 of meer gevallen per jaar.
3: Maar die gaan niet dood.
4: Nee. Dus...
3: Wat is het algemeen kenmerk van die hantavirussen?
4: Ja.
3: Kunt u dat klepje eens omhoog zetten? Ik denk dat het een... Ja.
4: Ja, dus het algemeen kenmerk van die hantavirussen is dat ze dus heel genetisch gelijk zijn en vooral bij knaagdieren voorkomen. En dan heb je eigenlijk een twee grote groepen. Die zijn zo geëvolueerd, die virussen. Je hebt één groep die vooral voorkomt in Europa, Azië en Afrika. We noemen dat de oude wereld, hantavirussen. Het virus dat in België voorkomt, is daar een voorbeeld van. En die geven heel milde ziekten. Soms worden mensen ernstig ziek. En als ze ernstig ziek worden, gaat dat virus vooral op de nieren slaan. Dan krijg je vooral een problemen met de nieren.
3: En dat voel je dan? Of?
4: Wel, nee, maar dan word je ernstig ziek, moet je opgenomen... Worden in het ziekenhuis, mensen stoppen dan met plassen en moeten soms aan de dialyse eindigen. Maar dat is in een kleine minderheid van de gevallen. En dat zijn die, wat we noemen, die oude wereld hantavirus. Oude wereld, vooral Europa en Azië.
3: Dus veel mensen zullen dat hebben en nooit weten dat ze het gehad hebben. Ja, je bent gewoon even niet lekker en dat gaat weer over.
4: Exact. Het meeste is soms zelfs asymptomatisch of een klein griepachtige ziekte. Dus de meeste waarschijnlijk diagnosticeren we zelfs niet. Dus vermoedelijk komen daar toch enkele honderden van die infecties voor in België elk jaar. Als we dan de oversteek van de oceaan maken en gaan naar de nieuwe wereld, dus Noord- en Zuid-Amerika, spreken we over de nieuwe wereld hantavirussen. En die zijn soms ernstiger. En er zijn ook een heel verscheidenheid in virussen, maar als die ernstige ziekte veroorzaken, gaan die vooral op de longen slaan en op het hart slaan. En dus mensen die ziek worden met zo'n nieuw wereld hantavirus, die gaan vaak ademhalingsmoeilijkheden krijgen, hebben zuurstofnood, moeten soms aan het beademingstoestel. En sommige van die varianten zijn ook heel dodelijk. En wat dat nu op dat cruiseschip gevonden is, cruiseschip komt uit, is vertrokken vanuit Argentinië. Dus dat zijn die nieuwe wereld hantavirussen. Een heel specifieke variant die vooral voorkomt in Patagonië. En we noemen dat het Andesvirus. Logischerwijs, je kunt al raden waar de naam vandaan komt. En dit Andesvirus is toch wel een van de dodelijkere hantavirussen. Dat virus dat bijvoorbeeld bij ons in België komt, dat Pumala-virus, waarschijnlijk ligt die sterfte onder de 1%. Wel nu, voor dat Andesvirus is dat 30 tot soms 50%. Dus ja. een heel ander klinisch beeld.
3: Ja, en dat is dan juist een gebied waar mensen allemaal naar vogeltjes gaan kijken.
4: Het komt...
3: Ah, en zit het daar ook op knaagdieren? Of zit...
4: Ja. Ja. Dus het is een heel, heel specifieke soort. De meeste van die hantavirussen infecteren één heel specifieke soort van knaagdieren. Wat dat ook hun geografische verspreiding verklaart. Omdat die vaak voorkomen daar waar het specifiek knaagdier zit.
3: Ja, maar als het specifiek knaagdier dan wordt geëxporteerd naar Pak de Zoo van Antwerpen, dan...
4: Dat is een goede vraag. Ik vermoed heel hard dat ze daar procedures voor hebben. En dat die... Ik weet het niet. Dus ik zit niet in die wereld van de zoo. Maar,
3: ik is voor een interview volgende week.
4: Ja, ik heb het mij nooit afgevraagd eigenlijk.
3: Ah ja, want die dieren die worden toch ook regelmatig voor kweekprogramma's uitgewisseld en zo. Dan moet je toch zien dat je geen vieze dingen exporteert of importeert.
4: Nee, dat is zeldzaam beschreven. Maar bijvoorbeeld, ik doe heel veel onderzoek op het mpox-virus. En mpox, de apenpokken, dat doet nu de ronde, nog altijd. Maar dat is...
3: En waar toch ook niet in Oost-Congo?
4: Wel in België, overal. Dus we hebben daar, dat is ook zo'n virus dat uit origineel uit dieren komt, inderdaad. In het begin vooral uit Congo. En heeft op een gegeven moment oversprong gemaakt van dier op mens en is zich blijven gaan verspreiden van mens tot mens.
3: En hoe springt dat dan over?
4: Wel, vaak is dat omdat mensen, zeker in Congo, als we kijken naar Congo bijvoorbeeld specifiek, in heel veel van die gebieden waar ik ook vaak geweest ben, zien we dat er enorm veel armoede is. En als we spreken over zoonotische ziektes en oversprong van dier op mens, spreken we vaak over bushmeat.
3: Ja, we eten alles wat leeft en wat in het bos zit. Zo.
4: Dat is zo, ja. Tegelijkertijd hangt er ook veel stigma rond bushmeat. Hè.
3: Mensen, ah ja?
4: Daar in
3: Afrika. Dat is marginaal zo.
4: Ja, voilà. En geen wonder dat ze daar met zulke soort ziekten zitten. En bushmeat heeft zo'n heel stigmatiserende term, terwijl als wij hier in België jagen, noemen we dat geen bushmeat, maar noemen we dat wild of noemen we dat jacht. Okay,
3: ja, en dan is dat heel nobel allemaal.
4: Ja, exact. Dus dat is heel dubbel. Dus dat terzijde. We zien in bijvoorbeeld heel veel delen van Afrika, en zeker in Congo, dat jagen op wilde dieren een heel belangrijk onderdeel is van mensen hun dieet. En dus zij moeten dat eigenlijk op de bijna dagdagelijkse basis doen om aan genoeg proteïne te geraken. En dus ja, dat geeft natuurlijk een risico voor die oversprong van dier op mens.
3: Dus als je zo'n besmet dier eet met die pokken, dan krijg je dat binnen?
4: Ja, we weten niet helemaal...
3: Ook als het goed doorbakken is.
4: Ja, dat is een goede vraag. En dat is de vraag die heel veel Congolezen altijd stellen. Terecht. We weten dat niet. Waarschijnlijk als het goed doorbakken is, is dat virus wel dood. Maar meestal is waarschijnlijk in het jagen zelf en in het manipuleren van het vlees. Voor dien. En we weten, om op uw initiële vraag te beantwoorden, bijvoorbeeld van dat... apenpokkenvirus is er in Amerika al een uitbraak geweest met dieren die geëxporteerd waren voor inderdaad, om als huisdieren, een soort Gambische rat. Dus daar is een uitbraak geweest. Vroeger is er, want het apenpokkenvirus is de eerste keer beschreven ook in apen die in de zoo zaten in Kopenhagen.
3: Ah ja.
4: En dus af en toe inderdaad, zo worden inderdaad... krijgen we uitbraken in dieren in gevangenschap. Absoluut, ja.
3: En hoe krijgen mensen het hier dan? Want er zijn toch weinig mensen die jagen op woelmuizen of die opeten of zo? Dat doen
4: Ja, specifiek voor dat hantavirus. Dus elk virus heeft zijn... heeft zijn eigen karakteristieken. Hè. Dus inderdaad, van de hantavirus is niet door te jagen op knaagdieren, maar daar weten we dat vooral dat virus in hoge concentraties in de stoelgang zit, dus in de uitwerpselen en in de urine. En heel, heel typisch is als mensen een zolder hebben, en die ligt vol van die uitwerpsel van dat specifieke diertje, en beginnen dat dan te kuisen, en dat creëert stof. En die stofdeeltjes bevatten virusdeeltjes. Mensen gaan dat inademen. Het is zo eigenlijk dat je die infectie krijgt. Ja.
3: En zijn er mensen die zoiets als een huisdier houden?
4: De rosse boelmuis, nee. Bij mij weten niet. Nee. En bij mij weten andere... knaagdieren die geringd zijn aan hantavirussen. In Azië komt het bijvoorbeeld Seoul-virus... voor. Dat is ook een van die hantavirussen. Die zit meer in de gewone typische ratten. En die is soms wel toch als huisdier.
3: Maar dat hebben we hier niet, want ik heb wel eens ratjes gehad vroeger, maar dat heeft dan geen...
4: Nee. Bij mij weten niet. Hè. Dus bij mij weten... Nogmaals, dat is een sector die ik niet zo goed ken. Voldoen, als die gekweekt zijn in Europa bijvoorbeeld, voldoen die aan bepaalde vereisten. Dat maakt dat een infectie weinig waarschijnlijk is. Ja.
3: Zo voldoen aan bepaalde vereisten? Ik bedoel, ik heb die ratjes niet gekocht in een winkel. Ik heb die gewoon... Een vriend van mij had er en die had een nest en dan...
4: Ja, wel, voilà. Dus... We hebben dat nog niet gezien. Dus de meeste huisdieren hier zijn vrij van die pathogenen. Die kweekdierenprogramma's, dus kweekprogramma's, is altijd een risico. Kijk maar tijdens COVID. Ik denk dat in Denemarken was, waar dan een heel groot aantal nertsen besmet waren met het coronavirus en die dan allemaal afgemaakt moeten worden. En We zien vooral bijvoorbeeld in China is er toch wel en in Zuidoost-Azië is er toch wel heel veel handel in wilde dieren. En worden die wilde dieren verkocht op die beruchte wet markets. En zitten daar heel nauw bijeen. En dat zijn wilde dieren die zonder toezicht worden gevangen en dan geëxporteerd en verkocht.
3: En waarom heet dat een wet market?
4: Dat weet ik eigenlijk niet.
3: Omdat dat geen gedroogd vlees is?
4: Ik vermoed het, inderdaad. Omdat dat inderdaad levende dieren zijn. En we zien inderdaad dat die komen heel vaak van Zuidoost-Azië. Dus bijvoorbeeld Cambodja, Laos, Vietnam. Er zitten heel veel bijvoorbeeld... coronavirussen die circuleren in vleermuizen, die dan kunnen overspringen op andere dieren die dan gevangen worden en verkocht worden voor consumptie. En dit is dat ook wat specifiek in Azië en in China zo'n hoog risico geeft. Hè.
3: Ja. Even terug naar de bolt. Dus er wordt er iemand ziek. Niemand denkt aan zo'n hantavirus. Hij is ook een oude mens. En natuurlijk wordt hij niet goed, want het is, de bolt gaat alle kanten op.
4: Ja. Het is heel moeilijk, hè. Het is heel moeilijk. Die hantavirussen en dus ook specifiek dat Andesvirus komt enkel voor. Dus dat Andesvirus komt enkel voor in Argentinië en Chili. Daar kennen ze dat natuurlijk heel goed. En dan vooral in specifieke regio's in Patagonië. Dus daar kennen ze dat goed, maar... Ja, voor mensen die daar niet werkzaam zijn, en bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen, een scheepsarts, is dat vrij onbekend. Hier in België bijvoorbeeld, wij van het Instituut voor Tropische Geneeskunde gaan er misschien iets sneller aan denken, omdat het is waar wij ons wel mee bezig gaan, met dat soort van exotische ziekte, maar zelfs dan, een hantavirus uit Argentinië zien wij quasi nooit. Hè? Dus eer dat men daaraan denkt...
3: Oude mensen, maar die moeten het dan toch... Die hebben het niet van een woelmuis gekregen. Daar is dan precies toch... Of is dat niet besmetting van mens op mens gebeurd, of niet?
4: Wel, dus het initiële koppel dat eerst besmet is geraakt, ja, heeft rondgereisd in Argentinië. Hè. En dus men is nu heel goed aan het nagaan waar exact zij zijn geweest. En vermoedelijk, want ze hebben rondgereisd in Patagonië, vermoedelijk zijn zij daar toch ergens in contact gekomen met het specifieke knaagdier dat de drager is van dat Andesvirus. Dat is een soort rijstrat, noemt men dat. Ja, waarschijnlijk zijn ze daar op een gegeven moment in aanraking gekomen en zo besmet.
3: Wat is de incubatietijd?
4: Ja, dat is een goede vraag. Tegenwoordig is iedereen viroloog, spreekt iedereen over incubatietijd enzovoort. Dat is een beetje complex bij hantavirussen, omdat die vrij lang is. Normaal gezien zeggen we van veel van die opkomende virussen, vaak hebben die een korte incubatietijd, 2 tot maximum 3 weken, maximum. Maar bij een hantavirus kan dat tot 6 of zelfs 8 weken zijn, incubatietijd. Dus heel lang, heel lang. Wat dat maakt, dat ook soms heel moeilijk is om acht weken terug te gaan en kijken van ja, wat is hier de bron geweest?
3: Ja, ik vond dat met COVID ook al zoiets. Dat mensen zeiden, ik voel me goed, maar ik kon wel besmettelijk zijn. Ah ja, je was besmettelijk in een fase waarin dat je zelf nog niet in de smiezen had, dat je iets had. Hè?
4: Ja.
3: Dat is het gemene. Dat is ook in het begindagen met HIV heel erg geweest. Ja. Hè? Mensen voelden niks. En
4: absoluut.
3: Als ik niks voel, dan heb ik niks. Maar,
4: ja, absoluut. En dat is trouwens direct een van de grote verschillen en een grote belangrijke verschillen tussen wat we momenteel denken. Hè, tussen, en er zijn er meerdere, hoor. Maar tussen dus het coronavirus en dit hantavirus is inderdaad bij SARS-CoV-2, dus bij het virus dat COVID veroorzaakt, ben je al besmettelijk voor je symptomen ontwikkeld. Bij HIV is dat, zoals u zegt, is dat extreem. Hè? Dat is vaak jaren.
3: Ja.
4: Mensen hebben jaren geen symptomen en zijn toch zeer, zeer besmettelijk. En dat is een van de cruciale factoren om echt effectief een grote epidemie te krijgen. Mm. En dat is waarom dat COVID-19 zo moeilijk, al dan niet onmogelijk was om in te dijken. En dus dat heb je bijvoorbeeld bij dit Andesvirus vermoedelijk, zoals het er nu uitziet, niet of veel minder, waardoor het gemakkelijker in te dijken is.
3: Dus wat hebben we niet dat het van mens op mens overspringt?
4: Wel dat het al besmettelijk is voor je symptomen krijgt.
3: Ah ja.
4: Want daar zit, dat is inderdaad ook een goed punt, nog niet gezegd hebben, de meeste hantavirussen zijn niet overdraagbaar van mens tot mens, maar dat Andesvirus is een uitzondering.
3: Kijk.
4: Dus dat is gekend dat af en toe inderdaad van mens tot mens kan verspreid worden. Tot daar het slechte nieuws. Het goede nieuws is, het virus kan dat, maar is daar heel, heel slecht in. doet dat op een heel inefficiënte manier.
3: En hoe dan? Ik kan me voorstellen, een koppel, die zijn dicht bij elkaar, slapen samen, weet ik veel. Dus maar hoe gaat het dan van mens op mens?
4: Wel, we zien dat bij dat Andesvirus, als je daar besmet wordt, dat vinden we terug bij iedereen in het bloed. Maar we vinden het ook bij een minderheid, tot een derde terug, in het speeksel.
3: Oh jee, ja.
4: En dus het zijn die speekseldruppeltjes, zeker als je langdurig nauw contact hebt, die het virus besmettelijk kunnen maken. Maar gelukkig zien we dat virus zeker niet bij iedereen in het speeksel. En zien we, onderzoekers uit Chili en Argentinië hebben daar eigenlijk heel goed onderzoek naar gedaan. Die volgen heel nauw bijvoorbeeld huishoudgenoten op van mensen die besmet zijn met het Andesvirus. En we zien eigenlijk dat maar rond de 5% of minder van de huishoudcontacten, dus zelfs mensen die nauw contact hebben gehad met iemand met het Andesvirus, die ziekte overkrijgt. Dus dat virus, ja, als je bij COVID bijvoorbeeld, is dat 30 of 40%.
3: Ja, dan moesten we allemaal mondkapjes op. Hè? Ja.
4: Voilà. Dus dat coronavirus is veel, veel efficiënter om zich te verspreiden. En een van de redenen is bijvoorbeeld dat je al besmettelijk bent voor je symptomen.
3: Ja.
4: ontwikkeld. Ja. En dat heeft bijvoorbeeld dat Andesvirus niet. En het is voor de rest lijkt het ook een stuk minder besmettelijk te zijn. Wat dat maakt, dat we van dat Andesvirus voorheen eigenlijk al kleine uitbraakjes gehad. Vooral in uiteraard in Chili, in Argentinië. Ja, ja inderdaad. zoals de naam het zegt. En eigenlijk zijn die snel gaan liggen. Zijn die heel, heel snel gaan liggen. En dat is naar alle waarschijnlijkheid wat er hier ook gaat gebeuren op dat cruiseschip.
3: Ja, en op dat cruiseschip, dus daar is dan volgens u toch ook wel besmetting geweest van mens op mens, voor
4: ja, duidelijkheid. Ja, daar lijkt het toch op. Daar lijkt het toch op. De Wereldgezondheidsorganisatie gaat daar inderdaad ook van uit. Ja. Wat ook niet geheel onverwacht is. Hè. Nogmaals, dat Andesvirus is besmettelijk. Mm-hmm. Dat is vroeger al beschreven geweest. Dat doet het niet goed. Het is niet erg besmettelijk. Maar zo'n cruiseschip is een heel speciale plaats. Hè. Mensen zitten heel nauw samen. Er zal inderdaad niet geweten zijn wat het juist was. Of dat een besmettelijke ziekte was. De artsen die gezorgd hebben voor die patiënten. Mm-hmm. Waarschijnlijk ook niet de nodige bescherming. Gehad.
3: Ja, er was zo een arts aan boord die meteen als hulparts is gaan functioneren. En die zei van, ik ben meteen met mondkapjes en handschoenen begonnen, want ik had zoiets van, we weten begon niet wat hier aan de hand is.
4: Dus het is heel moeilijk om je op zo'n cruiseschip als arts daar adequaat te beschermen. Lijkt mij ook, hè. Ik heb nooit op een cruiseschip geweten, laat staan als arts, maar dat lijkt me een heel moeilijke situatie. En dan inderdaad, je hebt heel veel mensen nauw op één. En dus dat zijn eigenlijk wel ideale omstandigheden om zo'n kleine uitbraak. Maar tegelijkertijd met zo'n cruiseschip wordt het dan opeens heel, heel, heel complex. Want daar zijn heel, heel veel verschillende nationaliteiten plots bij betrokken. Dus je krijgt eigenlijk een relatief kleine uitbraak die zich concentreert op een schip, maar die plots dan explodeert vooral in complexiteit omdat van het aantal landen en nationaliteiten dat betrokken zijn, eerder vanwege het epidemisch gevaar.
3: Ze zijn nu allemaal van het schip af ondertussen, neem ik toch aan.
4: Ja, volgens mij.
3: Maar ze mochten ergens niet van het schip af.
4: Wel, ja, goh, dat zie je altijd bij dat soort gebeurtenis. Paniek. Paniek en stigma het zijn een beetje middeleeuwse toestanden. Hè. De quarantaine, het woord komt van 40 dagen. 40 dagen dat schepen in tijden van pest de haven van Venetië niet binnen mochten in de middeleeuwen. Het gevaar om de pest binnen te krijgen.
3: En waarom was dat eigenlijk 40 dagen? Omdat binnen de 40 dagen die ziekte ofwel zich dodelijk gemanifesteerd.
4: Ja, voilà. Dus ik denk, hoewel dat ze in de middeleeuwen helemaal nog geen notie hadden van microbiologie of van bacteriën ofzovoort, zat daar waarschijnlijk al een redenering van een zekere incubatietijd achter. Hè.
3: Ja.
4: En dus vandaar die quarantaine en die uitzicht nu. Nu, tegenwoordig, ja, weten we dat we dat op een veel menselijkere manier kunnen doen. Hè? Dus dat is dan heel, heel jammer dat dat schip, dat er heel wat politiek getouwtrek aan de pas kwam. Eerst mocht het aanmeren in Tenerife van de Spaanse premier, maar dan toch niet van de lokale president van de Canarische eilanden. Dus die schrik die voor infectieziekten komt altijd terug. En we hebben altijd de mensen de neiging om patiënten of mensen die in contact kwamen een beetje als paria's te behandelen en te stigmatiseren. En dat is absoluut niet gezond. Dat moeten we absoluut vermijden. Zeker om die mensen echt wel op een veilige en twee vooral een menswaardige manier kunnen en moeten opvangen.
3: Mm-hmm. Ik las nog twee dingen in een artikel over u, namelijk, u hebt het ineens over ontbossing. Wat heeft ontbossing? Krijgen we nu ineens een soort van stiekem Greenpeace-activist?
4: Ja, wel, het is een hot topic. Maar het is niet zo ver gezocht als u denkt, hoor. Zoals gezegd, die meeste van die virussen die epidemieën veroorzaken, komen van dieren. Zelfs het HIV-virus had zijn oorsprong in apen in Cameroen en later in Congo. Dus al de nieuwe uitbraken komen van dieren. En we zien eigenlijk wel een toename van het aantal uitbraken en van het aantal virussen. Dat is geen toeval. Dat is omdat we meer en meer toch ook ecosystemen verstoren. Dat is heel duidelijk natuurlijk als je het bijvoorbeeld over jagen. Zeker voor bijvoorbeeld virussen die in apen kunnen voorkomen of in andere zoogdieren. Als je die gaat jagen, natuurlijk heb je kans om besmet te worden. Maar ook ontbossing. En jagen op een andere manier spelen een rol. Omdat wat we gaan doen door ontbossing en door grootschalige jacht is ook roofdieren uitroeien. En roofdieren, ja, het is natuurlijk de circle of life. Heel dat ecosysteem stort dan in. Die roofdieren die sterven snel uit. En knaagdieren, die eigenlijk vaak de dragers zijn van dit soort ziekten. Ja. Kijk nu hier naar het hantavirus. Ja, die kunnen zich heel snel vermenigvuldigen. En dus die gaan exponentieel groeien. En dus we dringen steeds dieper binnen in het leefgebied van wilde dieren. Hebben we daardoor een risico. Maar tegelijkertijd zien we eigenlijk vooral een groei van knaagdierenpopulaties en van ecosystemen die instorten. En dus het houdt allemaal verband met elkaar.
3: Ja, want u schrijft ook grootschalige veeteelt. Wat heeft dat er dan mee te maken?
4: Ja, wel. Heel veel van die virussen zitten eerst in wilde dieren. Maar bijvoorbeeld niet alleen in zoogdieren, hè, maar bijvoorbeeld ook in vogels. Griepvirussen komen vooral van vogels. Hè. Je hebt heel veel griepvirussen die in vogels zitten. En dus die kunnen ook overspringen bijvoorbeeld in veeteeltpopulaties. Als we dan koeien of andere dieren in gigantische fabrieken heel, heel nauw bijeen gaan zetten, krijgen we een soort reactorvat. Een reactorvat, een cruiseschip, maar dan veelmaal uitvergroot. En dus bijvoorbeeld een griepvirus dat van een vogel komt, kan zo terechtkomen in een veebedrijf. Kan zich daar plots vermenigvuldigen en kan zich zo beginnen aanpassen aan zoogdieren. Omdat de stap van een vogel naar een zoogdier is vrij groot. Dus dat virus moet zich aanpassen.
3: En kijk eens aan, wij zijn ook zoogdieren.
4: En dus, voilà. Ja. En wij leven vlakbij die grote veeteeltbedrijven. Zo krijg je eigenlijk potentieel voor nieuwe uitbraken.
3: Ja,

0: Als op Europees niveau nemen we dit heel serieus. En dus daar is zeker wel versterking gebeurd. Dus ik hoop het wel, maar er is toch nog...
1: Ruimte voor verbetering.
0: Er is toch nog veel werk. Eén belangrijke kanttekening, en daar denk ik dat we zelfs eigenlijk een stap terug hebben geplaatst, is... Je ziet hier hoe complex zo'n uitbraak is. Heel veel verschillende nationaliteiten betrokken. Een schip dat vertrekt naar Argentinië. Er zitten 23 verschillende nationaliteiten aan boord. Meer dan aan op Spaans grondgebied. Dus dat is direct een heel internationaal karakter. Dus wat je nodig hebt om die chaos tegen te gaan, is internationale coördinatie.
1: Die is overal zo wat aan het afbrokkelen momenteel.
0: Voilà. En bijvoorbeeld de Wereldgezondheidsorganisatie speelt daar een cruciale rol in. En eerder dan dat we die organisatie na COVID... Want het heeft heel veel kritiek ook gekregen voor ze niet doortastend genoeg heeft opgetreden tijdens de COVID-19.
1: Ja, niemand wou, hè?
0: Nee, voilà. Heel COVID is heel complex geweest. Maar ja, de rol van de Wereldgezondheidsorganisatie, je kan daar kritiek op hebben, maar is wel belangrijk. En eerder dan die organisatie te versterken, verzwakken ze. En dat is eigenlijk vooral door het uitstappen van de Verenigde Staten, uit de Wereldgezondheidsorganisatie. Verenigde Staten, ik denk 20% van hun budget verantwoordelijk voor was. Dus ja, in plaats van dat die organisatie versterkt wordt, moet die nu plots heel, heel hard besparen. En de Wereldgezondheidsorganisatie moet heel, heel complexe problemen aanpakken met een vrij bescheiden budget. Mensen weten dat niet, maar het budget is kleiner dan dat van de Brusselse regering, bijvoorbeeld, om maar iets te zeggen.
1: Ja, dat is niet zoveel dus.
0: Nee.
1: Is misschien ook nog een carrièresprong voor u?
0: Dat weet ik niet, ik ken veel mensen binnen de Wereldgezondheidsorganisatie, de jobs sneuvelen daar. Dus qua carrièremogelijkheden zijn ze daar niet direct op iemand.
1: Waar zijn die eigenlijk gevestigd? Of is
0: in Genève, ja. Ah, ja. In Genève, ja.
1: Oké, ik heb zo denk ik alles aangeraakt wat ik wilde bespreken met u. Wilde u zelf nog iets toevoegen?
0: Nee, ik wil je vooral danken voor een heel fijn gesprek. Het belangrijkste wat ik wil toevoegen is mensen niet te veel zorgen moeten maken over de hantavirus. Dat wordt echt niet de nieuwe corona, maar mensen zijn ermee bezig en iedereen neemt het serieus.
1: Oké, dan komt er nu een boodschap van algemeen belang.
2: Een stuk gaat ervoor. We nemen eerst een mooi blad papier en daarop gaan we een figuurtje wat we leuk vinden tekenen. En dat is vandaag een pigeon. Vandaag gaan we een pigeon tekenen. Bij het tekenen van je pigeon mag je gerust lekker je tongetje uitsteken. Kijk, het hoofd hebben we al en de staart en de lijf met pootje hebben we pigeon ook. Zo. En een hele dikke vacht. Zo, nu hebben we onze pigeon en die gaan we lekker gezellig uitknippen. Als we ons papiertje nu in de lucht houden, zien we midden in ons papiertje een groot gat in de vorm van een pigeon. Zoiets noemen we een chabioom. En daarmee kunnen we van één pigeon in één hand omdraaien een hele kudde bizons maken, zoals ik nu zal tonen. Let op.
3: Of doe iets zinnigs en word steunend lid van Radio Centraal. Fuck Radio Centraal. Raadpleeg de webpagina. Steun Radio Centraal.

Zo, dat was dus nog een tweede boodschap van Algemeen Nut. U bent ondertussen natuurlijk ook steunend lid van onze radio geworden. Voilà, nog een muziekje. En dan ga ik ondertussen bellen naar Philippe de Bot van Climaxie.

0: Ja, en volgens mij is het gelukt en heb ik Philippe de Bot aan de lijn.
1: Ja, dat is waar, het is gelukt.
0: Het is gelukt, ja, fantastisch. Ons technisch team staat voor iets. Ik bedoel, kan alles aan. Oké, okay, dus...
1: Dat is beter dan staat voor niets.
0: Nee, ja, ik bedoel... Ja, het was een foute uitdrukking. Goed, dus ik bel u, want we kregen een persbericht van jullie, zoals wel vaker. En daar stond een artikel in dat zo niet meteen direct aanwijsbaar iets met natuur te maken had, maar natuurlijk indirect zeer zeker wel. Het gaat over het begrip koopkracht. Ja? En dat vind jij blijkbaar een begrip dat op een irritante manier te veel gebruikt wordt.
1: Ja.
0: En
1: met
0: waarom?
1: Een beetje een provocerende titel, tegen de koopkracht.
0: Ah.
1: Die is er natuurlijk omdat mensen het zouden lezen. Maar zoals je zegt, mijn probleem is een beetje, voor mij is het wel duidelijk dat je op een of andere manier het sociaal en ecologisch denken vanuit een soort ecosocialisme terug moet naar boven krijgen, dat dat ook meer invloed en politieke invloed moet hebben. En dan ga ik als vakbondsmilitant ook, want ik ben aangesloten bij het ABVV in de culturele sector. Dan ga ik naar betogingen en ze hebben de hele tijd bezig over koopkracht. Wij willen meer koopkracht, dus wij willen meer geld om dingen te kunnen kopen. En ten eerste denk ik, dat is niet de manier waarop je je onderscheidt. Hè? Als je aan politiek wil doen of als je als partij de stemmen halen, dan ben ik ervan overtuigd. Of als lobbygroep of als actiegroep mensen wil verenigen, dan ben ik ervan overtuigd dat je jezelf moet onderscheiden tegenover de rest. En dan stel ik vast eigenlijk dat van het ene uiterste naar het andere, zowel het Vlaams Belang als anders, de vroegere Open VLD, als Vooruit, als de PvdA, iedereen is bezig over koopkracht. Wij willen meer koopkracht. En als je dan de studies erop nakijkt van de Universiteit van Gent, ten tijde van corona, dan was dat voor mij toch wel onthutsend in die zin. Toen is de koopkracht van iedereen gestegen door verschillende toelagen en zo die we kregen rond elektriciteit en dan coronapremies, nationaal en plaatselijk enzovoort. Maar wat zegt die studie van UGent? De ongelijkheid is ook scherper geworden. Dus die koopkracht met z'n allen iets meer verdienen, zorgt er niet voor dat de ongelijkheid opgeheven wordt. En dat is voor mij het probleem dan, ik geloof nog altijd in de oude slogan, de rijken minder rijk en de armen minder arm. Ja, als je het niveau voor iedereen op een gelijke manier met meer koopkracht laat naar boven groeien, dan los je de ongelijkheid niet op. Dus ik zou liever naar een vakbondsbetoging gaan tegen de ongelijkheid dan naar een vakbondsbetoging voor meer koopkracht. Kort gezegd. Dus ja, ik heb daar een beetje een probleem mee.
0: Het is inderdaad een discours dat je bij alle politieke partijen tegenkomt, hè?
1: Ja, ook de partijen die de ongelijkheid stimuleren, laten we zeggen, langs de rechterzijde of de neoliberale zijde, die pakken voortdurend uit met koopkracht. Ik heb destijds veel Jan Blommaert gelezen en de taalkundige ter linkerzijde die een aantal jaren geleden gestorven is met een mooie film die hem nog gemaakt heeft. Dan denk ik van ja, dit is geen oplossing. We moeten ongelijkheid bestrijden. En als iedereen maar bezig zit rond koopkracht, ja, dan krijg je een soort van consumentisme en een hol begrip dat tot niks dient. En waarbij je toch een aantal dingen vergeet ook.
0: Ja, Jan Blommaert, ja, dat is de man die zo inderdaad met taal bezig was in de zin van dat niet neutraal is en dat toch wel...
1: Ja.
0: Wie gebruikt het en waarom, met welke bedoeling? En die dan ook zo de woorden werkgever en werknemer analyseerde. Dat vind ik altijd een hele mooie.
1: Ja, inderdaad, taal is ook een... taal is een cultureel begrip. En dus is, als je dan verder gaat naar Gramsci bijvoorbeeld, hè, de dissidente Italiaanse communistisch stelde dat je ook op cultureel vlak er een strijd bezig is, ja, dan ben je beter dat je dat taalgebruik toch ook een beetje bekijkt en in orde zet. En dat we niet met z'n allen dezelfde... Het zijn zoveel van die containerbegrippen, hè, duurzame ontwikkeling. Ja, wat is dat? Oh, koopkracht, ja, maar dat, wat is dat eigenlijk? Oh, iedereen gebruikt dat, helpt dat ons vooruit of niet? En ik denk van niet, onder andere, als ik een zeer concreet voorbeeld neem, de arbeiders bij Indaver, of de arbeiders in mijn streek bij Utrechtsbel en Romsen, je krijgt de neiging, door dat begrip en door de acties die daar rond gevoerd worden, om als arbeiders te denken, als ik maar een beetje meer verdien, dan is het leven kwalitatief interessanter, dan word ik gelukkiger. Terwijl dat eigenlijk niet altijd is. Hè? Mensen die met nacht toegewerken, et cetera, die worden nog altijd minder, die hebben nog altijd een kleinere levensverwachting dan anderen. En in een aantal van die fabrieken, Utrechtsbel in Romsen, ken ik zeer goed. Ja, bloedproeven die we gedaan hebben bij arbeiders daar, bewijzen dat het risico op permanente ziekten door de PFAS, dat die altijd maar groter worden. En dan vraag ik me af, ja, dat rekenen we eigenlijk niet door. De schade aan onze gezondheid, ook de schade aan milieu, de gezondheid van de mensen die rondwonen, dat rekenen we niet door. Als we maar een beetje meer verdienen. Ja, dat is dan toch geen echte tegenstelling waarbij we de maatschappelijke problemen van vandaag gaan oplossen. Dan blijf je eigenlijk vertrekken vanuit het idee dat economie, meer verdienen, prioritair is boven je eigen gezondheid en die van anderen.
0: Ja, en vooral meer consumeren, hè?
1: En vooral meer consumeren met eigenlijk een aantal brolproducten. Hè. Iedereen kent het verhaal. Een huishoudtoestel, laat ons maar zeggen, een mixer. Die ging 20 jaar geleden, ging die 10 jaar mee. Hè. En nu is die op 2-3 jaar soms kapot. Dus we worden eigenlijk door de omstandigheid gedwongen om weer en meer brolproducten te kopen of 2-3 auto's per gezin te hebben. Elkaar de loef af te steken met zo ver mogelijk en zo origineel mogelijke vakanties. Terwijl ik denk dat dat niet de essentie is, toch? De essentie moet zijn dat we herverdelen en dat die materiële welstand ons geluk bezorgt en een beter leven. Minder werken in de plaats van altijd meer te werken om meer te verdienen, meer je eigen vrije tijd kunnen opvullen. En ik denk niet dat we met het begrip koopkracht daar rond één stap vooruit.
0: Nee, er is toch wel een zekere afbraak aan de gang. Hè? Er zijn zo hard gevochten voor zondagsrust en een maximum aantal uren werken per week. En nu kalft dat allemaal weer zo af. Maar er zijn toch ook landen, waar was het, in Finland, dat ze hadden gezegd, werkdagen van 6 uur per dag?
1: Ja.
0: Hoe doen die dat dan?
1: Jeff Maas, die het boek schreef rond pensioenen en die vroeger federaal secretaris was bij het ABVV, die zegt, ik heb nog nooit zulke afbraak gezien. Minder pensioenen, sneller van de werkloosheid vliegen, meer flexibiliteit, nog meer allerhande snert, jobjes die niet bijdragen tot de sociale zekerheid. Ons leven wordt eigenlijk ingepalmd en de mensen die gaan werken zijn door den duur de enigen die nog moeten bijdragen om de crisis van anderen aan het patronaat op te lossen. Ja, dan denk ik, dan moet je dat voor een deel proberen om te keren en te bevechten, maar als je dat doet met dezelfde slogan als de tegenstander, we willen allemaal meer koopkracht, dan raak je een stap vooruit. Wat ik voor sommige mensen wel begrijp, hè? Ik ben geen sokkendrager of zo, dus ik snap wel dat mensen die in de industrie, in sommige industrietakken werken, dat die meer moeten verdienen. Ik ben ervoor dat het minimumloon opgetrokken wordt. Ik ben ervoor dat een beginnende postbode bijvoorbeeld, die verdient iets van 1200 euro. Dus er zijn ongelooflijke wantoestanden, waarbij je in de huidige tijd zegt met de kleine bedragen die uitgekeerd worden, kan je nauwelijks zelfstandig overleven. Dus mensen blijven dan langer thuis bij mama en papa of proberen samen iets te doen. En probeer maar in deze tijd een huis te huren of te kopen. Dat wordt allemaal bijzonder moeilijk. Dus ik snap dat er meer centen moeten gaan naar degenen die in onze sociale zekerheid vertegenwoordigd zijn, dan de gewone mensen. Maar een algemene koopkrachtverhoging voor iedereen draagt daar niet aan bij. Integendeel, dan ga je de ongelijkheid nog vergroten.
0: Ja, er zijn op het moment inderdaad zo voor energie, dan kreeg iedereen ineens een premie. Ook mensen die dat, denk ik, toch niet echt nodig hadden.
1: Ja, dat is een... ik herinner me in mijn eigen dorp... Hersel, herinner ik mij met corona ook premies die voor iedereen waren. Ja, wij gaan met 82% gaan werken. Wij zaten niet in nood. Een dokter of een architect of onze burgemeester bijvoorbeeld, die toch wel een 5000 euro netto verdiende per maand, die kregen die premie van 50 of 100 euro ook. Ja, dat is algemene verhoging van de koopkracht. En eigenlijk vergroot je daarmee de ongelijkheid en hebben die mensen dat niet nodig. Dus ik denk dat je met die verhoging selectief moet zijn. De armen moeten minder arm worden. Dus die krijgen van mijn part meer loon, meer tegemoetkomingen enzovoort. Maar je hoeft dat niet aan iedereen uit te nemen.
0: Ja. En wat is eigenlijk het nadeel van grote verschillen in welvaart in een maatschappij?
1: Oh, je krijgt een dominantie van bepaalde groepen die met alles wegraken. En de andere mensen staan erop te kijken. Hè. Deze week kwam nog in het nieuws dat voor honderden miljoenen gefraudeerd heeft en dan uiteindelijk daar een regeling. Ja, als mensen zo dingen zien, dan geloven ze ook niet meer in wat een democratie zou kunnen zijn of in dit politiek bestel. En dat heb je overal. Je kent wellicht het begrip gentrification. Mensen die originele bewoners die op de vlucht gejaagd worden, als ik het maar overdrijf, door nieuwkomelingen met veel centen. Denk aan Oostende, Oosteroever, met al die luxe appartementen, et cetera. De originele bevolking is daar verdwenen. In eigen dorp hebben we, maar in alle steden zie je bijvoorbeeld horeca-conglomeraten van mensen die zeer veel centen hebben. En tegelijkertijd verdwijnt het originele dorpscafé. En dat zijn de dingen die je krijgt met ongelijkheid, plus diegenen die... zien we toch ook in die regering nu, plus degenen die het meeste centen hebben, die verwerven ook het meeste politieke macht. Waarom vliegen werklozen sneller van de dop en komt er maar niets van de grond rond de vermogensbelasting? Ja, omdat die groep het politiek voor het zeggen heeft, zij hebben de beste politieke allianties, wij hebben de economische macht en economische macht is altijd ook politieke macht.
0: Zeg, en u hebt het zo over bijvoorbeeld Oostende of dorpen die dan, waar dat de oorspronkelijke bewoning weg moet, dat komt omdat de vastgoedprijzen zodanig stijgen dat ze het dan niet meer kunnen betalen, maar waar gaan die mensen dan naartoe?
1: Goh, die verhuizen bijvoorbeeld, die stoppen hun café die blijven ter plaatse wonen. Maar bijvoorbeeld in de Oosteroeverwijk, die nu ook in de actualiteit is in Oostende, dat is een oude visserijwijk. Dat waren kleine huisjes van kleine zelfstandige vissers. Nu krijg je daar een projectontwikkelaar die luxe appartementen zet. Aan te kopen vanaf 300.000 euro, maar de hoogste, dat gaat rond het miljoen. Ja, waar zijn die oorspronkelijke bewoners naartoe? Wie zou het weten? Misschien naar een sociaal appartement, ergens anders in de stad. of verderop in de OPEX-wijk ga wonen, maar zo vernietig je de authenticiteit van een aantal wijken.
0: Mm-hmm. En nu even de advocaat van de duivel spelen. Zo. Wat is daar dan het nadeel van? Ik bedoel, alles verandert toch altijd? Het wordt dan toch weer een ander soort authenticiteit?
1: Ja, alles verandert altijd, oké. Ten eerste hebben die mensen mensenrechten. Hè. En die betekenen ook dat zij comfortabel moeten wonen of de kans daartoe moeten krijgen. Als men verhuist, dan vermindert men over het algemeen zijn eigen situatie, dan verslechtert men zijn eigen situatie. Dus je krijgt dan een algemene, ik noem het een bling-bling maatschappij, van mooie kostuumpjes en rijkere mensen met tweede verblijven enzovoort. Ja, dat is niet de maatschappij waar ik wil inzitten. Je moet bijvoorbeeld eens in Oostende gaan in de kant van de stad, aan de kaai bijvoorbeeld, waar dat de visserij zit en waar dat waar wat hotelletjes zijn, moet eens kijken naar de overkant als het donker wordt. Dat zijn spookwijken. Als je op zo'n ganse toren 10 of 20 lichtjes ziet branden, dan is dat veel. Dat zijn vooral mensen die daarin beleggen, die daar eventueel een paar vakanties komen doormaken. En die de originele bevolking verjagen, want die wijk is kapot. Als je daar om 8 uur 's avonds passeert, dan zie je geen kat meer op straat.
0: Nee, dus dat staat allemaal voor het grootste deel van het jaar leeg dan?
1: Ja, die staan voor het grootste deel van de tijd leeg. En een aantal mensen zijn daar bijvoorbeeld horecazaken begonnen vanuit het idee, we gaan met ze koken voor diegenen die het beter hebben en zo, maar er zijn er ook al die op hun stappen terugkeren. Die sluiten omdat dat echt een dode wijk is s'avonds. Dat is dan supermooi ingericht, hè, met lantaarnpalen van 60.000-70.000 euro stuk, maar daar komt geen kat naartoe.
0: Het is geen, ja.
1: Behalve dan naar de initiatiefjes, hè, je hebt daar wel een aantal originele dingen nog in de vroegere vismijn, die proberen een band uit te bouwen met de bevolking. Maar dat is verdorie moeilijk. Niemand floreert daar echt op een manier waarvan je kan denken, oké, zo bouw je je toekomst uit en ik ga je verdienen aan mijn zaak. Nee, die mensen die daar kleine horeca dingen uit de grond stappen of VZW's die actief zijn, die worden ook geconfronteerd met die leegloop eigenlijk.
0: Ja, je had het over de juiste kleine zelfstandige vissers en de vissers zijn, maar zo die kleine zelfstandige vissers, bestaat dat eigenlijk nog?
1: Niet veel meer, maar dat is een fenomeen dat we overal zien. Ik denk dat er nog een tiental boten zijn die op de kust varen. Maar dat is hetzelfde als in gelijk welke stad of dorp, de buurtbakker, de buurtslager. Al die zaken zijn aan het verdwijnen ten voordele van supermarkten of hele grote bling-bling concepten.
0: Ja, bij mij in de straat is, een straat verder is er nu net een klein bakkerke gekomen en dat heeft een wild succes. Dat is echt iets waar iedereen duidelijk op zet te wachten. Zo.
1: Ja, maar in ik veronderstel dat je in Antwerpen woont.
0: Dat klopt. Ik beken.
1: In steden zie je, ik denk dat dat is die tegenstelling, stad, platteland, in steden zie je inderdaad nog dat moderne of nieuwere of sociale initiatieven, denk maar aan vegetarische restaurants en veganistische bakkers of kleine buurtwinkels die het origineel aanpakken. In steden herleven die omdat de mensen terug authenticiteit zoeken. Maar dat is niet waar op het platteland waar het openbaar vervoer al afgebroken is tot aan het. In mijn dorp had je vroeger 6 warme bakkers, nu heb je nog 2. De lokale slager is er nog 1 in de plaats van 5. En dat is wat men voor een deel de gentrification noemt. Tegelijkertijd hebben wij sinds kort een luxueuze wijnbar gesponsord via een goedkope huurprijs door het gemeentebestuur.
0: Ah bon?
1: ja, daar gaat iedereen naartoe. En dan wordt er inderdaad gezegd van, ja, maar iedereen moet zich maar heruitvinden en iedereen moet maar origineler zijn. Ja, voor mij heb je overeenkomsten in de maatschappij waarmee iedereen probeert mee aan boord te nemen. Dus het is niet omdat er iemand zegt, ik ga hier 7 dagen op 7 open zijn. Denk ook nu aan het nationaal, het afschaffen van de rustdag. Ja, dat is een hol concurrentiesysteem waar we toch niet allemaal naartoe moeten. En waar ook niet iedereen kan. Een bakker die met zijn vrouw of een bakkerin, met haar man, probeert iets origineel op te zetten zonder personeel, want een aantal mensen kunnen dat niet betalen. En die zijn geen 7 dagen op 7 open en laat ons alsjeblieft niet in die bitse concurrentiestrijd stappen waarbij iedereen zoveel mogelijk moet open zijn en zo creatief mogelijk zijn enzovoort enzovoort. Het is misschien een rare vraag, maar kan het even ook nog een beetje gewoon zijn zo? Moet het allemaal spectaculair zijn? Moet het allemaal opgejaagd worden? Moeten we allemaal zoveel mogelijk open zijn, zoveel mogelijk werken? Nee, toch, er is toch nog een aspect in het leven dat zegt dat we ook een beetje mogen genieten en ontspannen.
0: Ja, naar de wolken kijken.
1: Ja, of paddenstoelen plukken, of in een bos gaan wandelen, of bij uw familie op bezoek gaan, of wat weet ik.
0: Ja,
1: dat verdwijnt een deel en voor mij, het zijn verre linken, hè, maar voor mij heeft dat accentueren op koopkracht heeft het gevolg dat ongelijkheid of originaliteit of gezondheid niet meer aan bod komen. We moeten allemaal naar een beetje rondhossen om zoveel mogelijk te verdienen. Ja, sorry, maar dat is mijn systeem niet. En ik denk ook niet de wereld waar progressieve mensen van dromen. Als we van die wereld niet dromen, dan moeten we ook opnieuw op zoek gaan naar die gelijkheid. En dat zal niet zijn door koopkracht te promoten. Dat is ondertussen bewezen. Dus laat ons een beetje scherpere acties en slogans kiezen dan diegene waar iedereen bij rondloopt.
0: Ja. Nu, ze vullen het wel anders in dan, of de motivatie is dan anders, maar het woord blijft wel hetzelfde natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Werd er vroeger ook niet internationale solidariteit geroepen op betogingen?
1: Ja, dat is inderdaad. Maar, dat is ook zoiets, maar daarom kan je toch zeggen, denk ik, dat je rond Palestina en met een anti-oorlogsbeweging, dat segment inderdaad terug wakker is. Ik stel ook met plezier vast toch dat de vakbonden zich uitspreken tegen racisme en voor internationale solidariteit, tegen de oorlog in Palestina, et cetera. Dus ik denk dat die kant, dat aspect van ons progressief of links zijn, gaat er opnieuw ook vooruit. Maar de hardcore blijft voor mij nog altijd de economie. En in het herveroveren van die economie zetten we gewoon de verkeerde slogan ervoor. Dat zegt niks. Als we met z'n allen betogen hebben, wij willen meer koopkracht. Ja, wat is dat dan? Dan weet je eigenlijk, in dit politiek bestel gaat men daar hoogstens op ingaan als het bedrag over iedereen, zoals met corona en energie, als het bedrag over iedereen gelijk verdeeld wordt.
0: Ja, en dus eigenlijk niet proportioneel.
1: Ja, dan dat is een... We zijn eigenlijk aan het... We zijn die slogan, de armen minder arm en de rijken minder rijk, we zijn die aan het verliezen. Door de algemene drang naar koopkracht. Want dat is dan zo'n onpopulair begrip waar iedereen wel voor is op politiek vlak. Maar daarmee zet je geen onrechtvaardige in de recht. Daarmee help je de mens niet die te weinig verdient. Daarmee help je de mens niet die ziek is. Want die wordt dan bij voorkeur uitgesloten ook onder het motto van de koopkracht moet verhogen, dus onze economie moet aanzwengelen, onze begroting is om zeep, dus we gaan er iets een beetje tussen aanhalingstekens profiteurs uitgooien.
0: Ja, waar mensen uit de boot zitten.
1: Voilà, waar zitten de profiteurs? Dat is toch die gast van die boerentoren daar die voor 150 miljoen gefraudeerd heeft. En die daar goedkoop van afkomt, dat is toch de profiteur. Toch niet die sukkel die nauwelijks wat verdient en ziek is.
0: Ja, ik dacht dan nog eens, wat mij ook heel erg opvalt, is dat er totaal, je hoort helemaal niks meer over ontwikkelingssamenwerking of zo. Vroeger was er toch ook zo'n beetje een vanzelfsprekendheid dat er solidariteit was met derde wereldlanden, zal ik maar zeggen, of landen in ontwikkeling, zoals dat dan genoemd wordt. En dat is zo precies iets, dat is zo niet meer van deze tijd zo.
1: Ja, nee, dat klopt. Hè. Maar dat hangt natuurlijk samen met die visie. Als je de zin verliest om solidariteit in het algemeen te promoten, of te streven naar meer gelijkheid, dan ga je je ook in het buitenland niet bezighouden met initiatieven als waterputten of maatregelen om de klimaatopwarming te bestrijden die dringend nodig zijn. Men werkt op ten eerste op korte termijn.
0: Mm-hmm.
1: En ten tweede met het idee een algemene verbetering van het economisch gegeven gaat ons allemaal ten dienste zijn. Hè, de trickle-down, er vallen altijd wel een beetje korstjes van de tafel voor diegenen die niet veel hebben. Nou, ik ben niet tevreden met de korstjes die van de tafel vallen. Ik wil naar een ander systeem met inderdaad meer solidariteit.
0: Zijn er effectief nog mensen die met dat trickle-down idee aankomen en zijn er nog mensen die daarin geloven?
1: Ik denk het wel. Ik lees dat toch tamelijk veel in. En ik hoor dat ook tamelijk veel op café en zo. Mensen die denken van, ja maar, als de werkgever het goed heeft of als we die economie stimuleren, dan gaan we daar allemaal beter gaan worden. Ja, dat is toch die trickle down.
0: Ja.
1: En onze gezondheid, et cetera, die wordt naar de achtergrond verdreven. We steken meer energie in het proberen buiten te bonjouren van diegenen die zogezegd half gezond zijn en toch kunnen werken. We steken meer energie in het uit de boot gooien van mensen en dat we energie steken in het oplossen van echte gezondheidsproblemen zoals PFAS. Men gaat nu bijvoorbeeld in Antwerpen zeggen, minder in de vermacht mag geen zwaar PFAS-afval voorlopig meer verbranden.
0: Ligt wel dan?
1: Dan gaat het naar Duitsland. Hè. Op zich is dat een positieve stap. Maar wat met de gronden daar rond van de boeren die vervuild zijn? Daar hebben we geen normen voor. We hebben allerhande richtlijnen, maar geen enkele. Zelfs het FAVV, die bezig is met volksgezondheid, heeft tot op vandaag niet uitgevonden welke groenten hoeveel PFAS mogen bevatten om ze nog gezond te kunnen opeten. Maar die gezondheid, dat is toch de kern van ons bestaan. En die wordt inderdaad aan kant geschoven ten voordele van de algemene economie.
0: Mm-hmm.
1: Ja, wie heeft daar het meest profijt van? Diegene die anderen voor zich te werk stelt, maar diegenen die hun lijf verhuren aan een baas, die krijgen een paar kruimeltjes mee en daarmee is het opgelost. Ten koste dikwijls van hun eigen gezondheid. Als je niet te veel ziek wordt, als je direct een goede job hebt, 's nachts werkt, want het overurensysteem wordt ook herzien, dan kan je een treffelijk loon verdienen. Maar hoeveel mensen maken wij ziek en ongelukkig ondertussen?
0: Ja, we zullen ze maar niet proberen tellen.
1: Ja.
0: Oké, okay. Ja.
1: Ik ga me daarin op, hè. Ik voel het maar.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, dat is ook niet goed voor uw gezondheid, hè.
1: Dat is toch iets aan, ik klop.
0: Nee, nee, nee. Oké, okay, in ieder geval bedankt, Philippe, voor de uitgebreide toelichting bij het artikel. En jullie houden ons op de hoogte van verdere evoluties, hè?
1: Ja, en wie het wil lezen, kan altijd naar de website van Climaxi gaan. Dat is www.climaxi.be. En commentaar is overvloedig welkom.
0: Ja, het artikel heet Tegen de koopkracht en is op 15 mei. Oh nee, Friday 15 mei. Oh, is het gepubliceerd. Oké. Okay.
1: Ja.
0: Tot bij een volgende gelegenheid.
1: Ja, goed weekend en tot de volgende.
0: Dag Philippe.
1: Dag Ees. Ciao.
2: Marie, wat is het goede antwoord?
3: Marie Thomas Mil. Oh, nee, nee, nee, nee, nee. Lady Diana Spencer.
2: Ai, ai, ai, ai. Het is het eerste antwoord dat telt, Marie. Ronnie.
4: Bob, het is Bob.
2: Natuurlijk Bob. Bob is de naam, maar stom van mij. Bob, zeg het ons eens, Bob.
4: Liefkeshoek?
2: Nee, nee, nee. Ja, jammer nou, het is Baron van Münchhausen. Het was Baron van Münchhausen die we zochten.
3: Oh,
2: helaas, vandaag zijn er geen prijzen uit te delen in Mag ik u quizzen? Blijf bij ons, want zo dadelijk is er de Show Me the Show Show.
5: Of doe iets zinnigs en word steunend lid van Radio Centraal. Fuck Radio Centraal. Raadpleeg de webpagina. Steun Radio Centraal.

0: Zo, we hadden het daarnet over naar de wolken kijken, als belangrijke activiteit in het leven. Dus ik dacht, ik zet eens iets op over wolken. Ondertussen is onze tweede gast in de studio. Dag Hans van Grieken.
1: Goedemiddag.
0: Jij hoort bij het DAM-comité?
1: Ja, dat klopt.
0: Die hebben we al wel vaker aan het woord gelaten. Hier, maar ik denk dat dan voor uw tijd was of zoiets. Jij woont in die wijk, neem ik aan?
1: Ja, ik ben geboren en getogen Antwerpenaar. En ik woon op de Dam sinds 2013, dus 13 jaar nu ongeveer. Dat is wel een tijdje.
0: Ja.
1: Het is een zeer snel transformerende wijk. Er leeft veel, er gebeurt veel, er verandert veel. Dat heeft voordelen en nadelen.
0: Ja. Dat is inderdaad wel... Dat is ook echt wel zo'n wijkje zo, hè?
1: Dat is eigenlijk een dorpje in de stad, zoals wij dat zeggen.
0: Met zo'n kerktoren erbij.
1: En, er is nog heel veel sociale cohesie. Mensen kennen elkaar daar.
0: En ook degenen die er nieuw bij komen, die stappen daarin zo? Of,
1: want mensen worden actief verwelkomd. En er wordt toch inspanningen gedaan om die sociale cohesie te koesteren.
0: Oké, dus je verhuist naar daar en tijdens je verhuis komen er ineens spontaan mensen mee dingen naar boven dragen. Dat zou kunnen, kijk eens aan. Dat gaat toch wel ver. En ja, en jullie, dat wil ik nu eens eerst vragen, want ik had vorige week mensen van Oostnatie VZW in de studio, die zo met het Parkspoor Oost bezig zijn.
1: Ja?
0: Okay. En die zijn jaloers op jullie tunneltje.
1: Het tunneltje naar Parkspoor Noord.
0: Ja, maar nu wou ik toch eens vragen, was dat er al? Of is dat echt nieuw gemaakt om de verbinding met dat park te maken?
1: Dat weet ik niet, maar er zijn ook mensen, maar dat hebben we natuurlijk altijd en overal, die daar toch wel klachten over hebben, over dat tunneltje. Ah. Dus kijk, het is altijd interessant om te horen dat het ook benijd wordt door anderen en het wordt dan verguisd soms door de mensen van de eigen buurt. Hè? Maar het is niet makkelijk om door te fietsen en het is ook, het liggen kasseien. En de voetgangers en fietsers die daar tezamen door moeten, dat levert soms spanningen op.
0: Ah ja, dus verkeerstechnisch zijn er bezwaren, maar niet tegen het bestaan van tunneltje. Nee. Want dat maakt wel dat jullie echt zo dat park in wandelen. Mm-hmm. Ja, ik dacht misschien dat er klachten waren omdat daar dan daklozen slapen of dat gedeeld wordt of zo. Voilà. Nee, dat is het. Nee,
1: dat is het niet.
0: Oké, jullie hebben een actieve DAM-comité, hè? Bestaat al lang?
1: Ja, inderdaad. We zijn heel actief geweest in de tijden van slachthuis zitten.
0: Ja, en de aanlopen naartoe, hè?
1: Ja, we hebben nu eigenlijk net samen met Avanza een traject gedaan om het DAM-comité meer structuur te geven, meer organisatie. Wat te professionaliseren eigenlijk. Naar de toekomst toe, omdat je merkte dat sommige mensen hadden zich daarin geëngageerd, maar ik raakte wat opgebrand door hun engagement, of de taken waren niet altijd helder of toekomstgericht. En daar hebben we nu meer structuur en een duidelijke grenzen ook, wie doet wat en wat doe je ook vooral niet.
0: Ah ja, dat je elkaar niet in de wielen rijdt. Zo. Ja,
1: dat de taakverdeling helder en duidelijk is.
0: Want jullie zijn met veel, hè? Of, ik ben dus ooit, ik weet niet meer in welke context, op zo'n vergadering iets komen voorstellen of zo. En dat was echt een lange, lange tafel.
1: Ja, wij werken rond verschillende thema's. Hè. Dat gaat van de parkeerproblematiek in de Damwijk, de drugsoverlast en de overlast van de free clinic. Dat gaat over openbaar vervoer, verbindingen. En dus ook sinds 2 jaar over de explosie van studentenkoten in de wijk.
0: De verkoting.
1: Ja, daar zullen we het zeker nog even over hebben. Ja. Daarvoor ben ik hier vanmiddag. En verschillende thema's en afhankelijk van het thema kunnen dat inderdaad wel zeer druk bewoonde buurtvergaderingen zijn. En zo is er zondagavond, nu 17 mei om 8 uur, ook een buurtvergadering specifiek over alles wat met de studentenquote te maken heeft. De projecten die dat er nu aangekondigd zijn en wat dat we daar als buurtcomité aan zullen doen, aan kunnen doen, aan willen doen. Dat willen we eigenlijk bespreken met alle buurtbewoners.
0: Ja, want jullie hebben op het moment ook klachten ingediend tegen plannen die voorlagen, niet?
1: Er zijn drie grote... We zijn geconfronteerd met het feit dat men eigenlijk van de Damwijk een tweede studentenbuurt wil maken. Zonder dat daar een visie of een beleid of een plan rond is. Laat staan dat dat ergens goedgekeurd is.
0: Zijn daar ook stukken universiteit dan?
1: Er zijn aan Parkspoor, aan de Slachthuis zitten, is er een nieuwe campus van AP Hogeschool. En er zijn ook hogeschoolcampussen geopend in, aan het begin van Parkspoor Noord aan de Italië-Lij.
0: Ah ja, ja, ja.
1: Dus daar verwijst men altijd naar dat het aantal studenten in de omgeving eigenlijk gegroeid is en dat dat behoefte zou geven aan extra huisvesting voor studenten. Nu, wij zijn niet tegen studenten, voor alle duidelijkheid. Die brengen ook leven in de brouwerij natuurlijk en een goede mix van verschillende soorten mensen in de buurt, dat maakt het ook interessant en dat maakt het levendig. Dus daar gaat het ons niet over. Er mag ook nieuwbouw zijn in de wijk en de wijk mag verder ontwikkeld worden. Daar is ook geen discussie over. Waar wij ons wel zorgen over maken, is de concentratie van studenten op een heel beperkte oppervlakte en dan ook nog eens eigenlijk in zeer grote megakoten.
0: Een soort bijenkorven eigenlijk. Of,
1: waar we spreken over soms tot 200 studenten in één gebouw en waar dat dan ook eigenlijk geen andere functie in dat gebouw zitten. Dus dat is eigenlijk uitsluitend. Zijn monofunctionele projecten noemen we dat. Dus die hebben maar één functie. En dat is het huisvesten van studenten. Terwijl het er in de wijk natuurlijk heel veel verschillende behoeften zijn. We zijn een heel diverse wijk. We zijn een heel dicht bebouwde wijk. En als je dan van die heel grote projecten hebt die eigenlijk maar tegemoet komen aan één doelgroep.
0: De investeerder.
1: Die gericht zijn op de studenten, dan vinden wij dat eigenlijk niet meer, niet beantwoorden aan de behoeften die dat er zijn in de wijk vandaag. Vinden wij dat dus te monofunctioneel. Bijvoorbeeld in de Samberstraat gaat dat over twee heel grote projecten, waarbij dat we in die straat eigenlijk ineens naar waar het een eenrichtingsstraat is met lage bebouwing, dat is een fietsstraat. Daar worden ineens twee zeer grote buildings gepland, midden tussen de bestaande bewoning. En dan zouden er meer dan 500 studenten eigenlijk terechtkomen in die kleine straat. Dus je kan je al inbeelden dat wel voor de nodige ongerustheid zorgt bij mensen. Ook omdat het openbaar domein daar eigenlijk helemaal niet op afgestemd is. Er zijn geen vuilbakken, er zijn geen fietsenstallingen.
0: Oh, die hebben allemaal een fiets natuurlijk.
1: Natuurlijk komen er wel fietsenstallingen in die gebouwen. Maar denk aan de vrienden en de vriendinnen die op bezoek komen. Je hebt niet altijd tijd om je fiets binnen te zetten. Dus er zal wel ook wat stepjes op straat staan enzovoort. En het gaat gewoon over... het immense aantal studenten. Je moet je voorstellen dat je dan 500 studenten hebt die 's morgens naar de les gaan, die terugkomen, die vrienden meebrengen, die een dag en nacht over en weer door je straat zich begeven. Alleen dat al, zelfs als die muisstil zouden zijn en op hun type door de straat zouden lopen, is dat een enorme belasting voor de buurt.
0: Ja, je krijgt op den duur echt ook fietsfiles hier en daar.
1: Het is een fietsstraat waar al zeer veel bezorgdheid is over de veiligheid op heel drukke momenten. Dus voilà, toch dingen om als buurt ongerust over te zijn. Waar je als buurt ook niet bij betrokken wordt of niet gehoord wordt. Je wordt daar op een dag mee geconfronteerd. En wij willen met een damcomité toch wel een stem geven aan de buurt en opkomen voor het algemeen belang.
0: Ja, nu, jullie hebben toch wel een geschiedenis met de... Ik weet onze eerste interviews, dan waren jullie toch echt in dialoog met de stad over de invulling van de slachthuissite. Dat is al vrij lang geleden, 2013, 2014. En dan bleek dat de stad toch niet zo goed luisterde. En dan moesten er protesten komen en dan luisterde de stad weer wel en zo. Hoe, op welk punt zitten jullie nu? Is er overleg met de stad over zo'n zaken?
1: We zijn een paar keer wel in gesprek gegaan met de stad. Dat is... Ja, veel heeft dat op vandaag niet opgeleverd. Men verwijst natuurlijk altijd naar het vorige bestuur, de vorige coalitie. Ja. De beslissingen zijn toen genomen door andere mensen. Wij kunnen daar niet aan doen.
0: Het is duurt, nog altijd de schuld van de sosser?
1: Het duurt allemaal heel lang om dingen te veranderen, om nieuwe reglementen te maken. Maar wij hebben wel geprobeerd om ook vragen te laten stellen in de gemeenteraad en in de commissies rond die problematiek. Wij proberen ook daar ruchtbaarheid aan te geven, te communiceren. Niet alleen langs de kanalen van het DAM-comité online op de Facebook enzovoort, maar ook via de media, de kranten contacteren wij. Zo ben ik hier natuurlijk vandaag ook beland.
0: Omdat we van jullie persberichten krijgen, ja. Want ik kan me toch voorstellen dat de stad, die heeft toch een bouwcode? En houdt de stad zich daar dan in dit geval aan of eigenlijk helemaal niet?
1: Dat is een heel pertinente vraag die u nu stelt. En ik zal u eens een beetje schetsen hoe dat zo'n dossier eigenlijk tot stand komt. Of hoe dat wij daarmee geconfronteerd zijn. En dan moet ik eigenlijk al even teruggaan in de tijd naar najaar 2024. Ik was op vakantie en ik krijg van mijn buren te horen, we hebben allemaal een brief in de brievenbus gekregen. En er gaat hier iets gebouwd worden in onze straat en we kunnen die plannen gaan inkijken.
0: Jee.
1: Als curieuze neuzen zijn wij dat gaan doen. Want je wilt natuurlijk weten wat gaat er hier komen. Dat is een stukje grond dat al lang leeg stond. Dus uit curiositeit gaan we kijken. En wij zagen daar plannen van ineens een megabuilding van 8 verdiepingen hoog. Nu moet ik zeggen, in onze straat is alles 3, 4 verdiepingen hoog.
0: Dat klopt al niet.
1: Dus dat is al eigenaardig. Dat valt al eigenlijk van uw stoel als je dat ziet.
0: Want wat is de regel rond bouwlagen?
1: Ik bedoel, je moet je spiegelen in de meeste gevallen naar de bestaande structuur of de bestaande schaal in de wijk. Dat is ook logisch natuurlijk, anders zou je in het midden van de straat zomaar ineens heel de straat in de schaduw kunnen zetten. Je mag dan, als je het niet eens bent met die plannen, bezwaren indienen tijdens een openbaar onderzoek. Nu, dat is allemaal niet zo simpel. Hè. Je moet dan inderdaad gaan kijken wat is echt de bouwcode, wat zeggen andere reglementen, op welke manier wijkt dat gebouw of die plannen ervan af. Je kunt niet gewoon zeggen van ik wil deze niet. Hè. Dat zou gemakkelijk zijn. Je kunt dat wel doen, maar dan gaat niet veel mensen gehoor aan geven. Dus we hebben heel veel tijd geïnvesteerd aan mijn groepje uit de straat. Om dat allemaal te bestuderen, na te gaan. En we hadden eigenlijk een schone lijst van punten waar we toch wel konden zeggen dat project hier, dat wijkt op verschillende punten echt wel aanzienlijk af van de bouwcode en de regels. We dienen dat in. De stad heeft dan weer een tijdje om dat te bekijken en te bestuderen. En dan krijg je het verdikt. En dan zegt de stad, al uw opmerkingen zijn ongegrond. Allemaal.
0: Maar dat is toch absurd? Ik bedoel, als zij hun eigen regels niet toepassen... eigenlijk zou de stad er al op moeten toezien dat die toegepast worden, niet?
1: Ja, dat is inderdaad het moment dat we gaan voor de tweede keer van onze stoel gevallen zijn. Wat rest er u op dat moment? Dus daarmee is voor de stad eigenlijk de zaak af. Dus die vergunning is verleend, dat mag gebouwd worden.
0: We gaan dat gewoon toch doen. Ja. Ja.
1: Dan moeten we naar de provincie gaan. En dan moeten we een beroepsprocedure bij de provincie starten voor een vergunning die al verleend is. Dat hebben we dan ook gedaan.
0: En blokkeert dat de boel dan? Of kunnen ze dan gewoon beginnen?
1: Nee, dat zet alles wel even on hold. Dat is dan wel een iets complexere procedure nog. En we hebben dan ervoor gezorgd eigenlijk dat in dit geval ons gebouw, onze gemeenschap,

0: Dus ja, dat is minder...
1: Ja, minder draagkracht.
0: Ja, minder voor de hand liggend om die hele ingewikkelde procedures en dossiers. En het is voor ons al een hele uitdaging om u daarin te verdiepen. Bij de provincie heeft dan de POVC zich daarover gebogen. Dat is eigenlijk een commissie die zich buigt over heel complexe dossiers.
1: PO, dat is provincie?
0: Provinciale Omgevingsvergunningscommissie.
1: Oh.
0: Klinkt goed, hè?
1: Fantastisch.
0: Ja, die mensen hebben ook fantastisch werk gedaan. Die hebben heel dat dossier uitgespit en gezegd van... Al die jullie bezwaren die jullie tijdens het openbaar onderzoek hebben ingediend...
1: Kloppen.
0: Die kloppen allemaal.
1: Dat was dus helemaal anders. En jullie weer van jullie stoel gevallen.
0: En toen zijn wij van onze stoel gesprongen van blijdschap, zal ik zeggen. Dat was wel een bevestiging van al die maanden gaan daar dus over... we zitten hier wel eigenlijk op het juiste spoor. Hetgeen dat wij aanvoelen, dat hier eigenlijk niet kan, wordt bevestigd. Op dat moment zegt die ontwikkelaar, ja, ik ga mijn plannen een beetje aanpassen en ik kan een nieuw openbaar onderzoek vragen. Dat kan, je kunt dat doen en uitstel vragen. Dus moeten met de buurt weer allemaal bezwaren indienen tegen die aangepaste plannen.
1: En waren die dan effectief aangepast?
0: Dat waren punten en commas, zal ik zeggen.
1: Ah ja, de kleur van de verf of zoiets. Er zijn geen bouwlagen afgegaan? Dat is bij 8 bouwlagen gebleven?
0: Ja. Die hield ook voet bij stuk. We hoorden ook dat hij zei van, ik moet daar allemaal geen rekening mee houden. Ik ga hier over 6 maanden beginnen bouwen. Dat is allemaal geregeld en... Die twijfelde er niet aan dat die vergunning er ging komen.
1: Ah ja, want je ziet toch vaak dat een project wordt ingediend dat gewoon absurd erover gaat om dan zo'n beetje in te binden. Hè? Maar dat is in dit geval zelfs niet gebeurd. Dan.
0: Nee, dus de POVC is ook bij haar negatief advies gebleven. En de provincie heeft dat advies gevolgd. Dus die vergunning is volledig... vernietigd, geschrapt. Voilà. Dan zaten wij eigenlijk inderdaad, we zijn blij, content dat dat er niet gaat komen. Gevraagd u ook wel af, hoe komt dat eigenlijk dat zo'n project een vergunning krijgt? Dat bleef nog wel in ons achterhoofd zitten.
1: En hebben jullie een verklaring gevonden? Wie kent wie?
0: We hebben die verklaring niet gevonden, want het verhaal is daar niet gestopt. Terwijl dat dit dossier bezig was, kregen we telefoon van andere mensen van Den Dam. Die zeiden van, in de Samberstraat zijn er mensen die hebben een brief gekregen.
1: Oh. Herkenbaar verhaal.
0: En er gaan hier, die vallen van hun stoel. Want er wordt hier een hele grote toren geplant in het midden van de straat voor allemaal studenten, voor bijna 200 studenten. Dat is vergelijkbaar met wat er bij jullie gebeurt. En kunnen jullie eens babbelen met elkaar en eens zien... elkaar op weg, die mensen waar op weg helpen, van hoe hebben jullie dat aangepakt, wat kunnen we er allemaal aan doen?
1: Je hebt tegenwoordig ook het Forum Humane Stad, dat is ooit zo'n keer opgericht om mensen te verenigen die, dit verhaal dat jij vertelt, dat heb je in veel wijken, hè? Om expertise uit te wisselen, hè? Want mensen lijken in elke wijk het warm water opnieuw te moeten uitvinden, maar ondertussen kennen er een aantal dat al wel helemaal van buiten, zo al die stappen. Hè? Goed, dus een tweede, een echo.
0: Ja, een echo, een van 192 deze keer.
1: Wel ja.
0: Dan begint dat verhaal terug van voor. Dan helpt de mensen mee. Je moet een bezwaarschrift indienen. Antwoord van de stad opnieuw, al die bezwaren zijn ongegrond. Oké, terug beroep indienen bij de provincie. Daar zegt de omgevingsambtenaar opnieuw negatief advies, wijkt te veel af. De projectontwikkelaar zegt, ik pas mijn plannen aan. Deze keer wel aanzienlijk in die zin dat er van 192 koten naar 148 is gegaan. Dat men van 7 verdiepingen naar 5 is gegaan. Mm. Maar nog een mooie toegeving, zou je denken. Ook met de bedenking die wij dan maken. Blijkbaar is dat voor de rendabiliteit van zo'n project geen probleem. Dat je er 50 koten afhaalt, is dat nog altijd een financieel rendabel project dan.
1: Mm-hmm.

0: Anders zou dat niet voorgesteld worden.
1: Zie, maar is dat dan dezelfde projectontwikkelaar of een andere?
0: Nee, zijn allemaal andere spelers. Die ook met elkaar niet overleggen. En de stad beschouwt dat ook allemaal als individuele projecten. Dus die kijkt ook niet naar, ah ja, maar verderop in de straat hebben we er 200. Nu hebben we er weer 200. Die kijken gewoon project per project.
1: Terwijl dat toch wel, ja, je zou van de stad verwachten dat die wat het overzicht behouden. En, enfin, goed dat jullie het doen.
0: Ja, wij zouden wel liever een kroegentocht organiseren dan s'avonds bezig te zijn met die dossiers. Maar bon, ja, goed dat we het doen. Dus negatief advies opnieuw van ondanks de quote die dan het aantal dat wel verminderd was. Negatief advies, en nu heeft de provincie gezegd, ja, wij gaan dat negatief advies niet volgen deze keer. De vergunning verlenen wij. Dus dat is nu het dossier dat nu vorige week eigenlijk is uitgesproken of de beslissing is gevallen.
1: Maar wie beslist dat dan?
0: De bestendige deputatie van de provincie Antwerpen beslist dat. Dus dat is eigenlijk een politiek orgaan die de uiteindelijke beslissing neemt en die dat beslist of dat ze de adviezen van de administratie gaat volgen of niet. Stilte.
1: Ja, ik zal nog niet van mijn stoel vallen, want die staat nogal hoog. Nee, dat is dan toch vrij absurd. Waarvoor werkt die administratie dan zo'n advies?
0: Ah, wel, uit? Dus we stellen ons langs de ene kant de vraag van, je hebt uw bouwcode, waarom worden er vergunningen verleend die niet voldoen aan de bouwcode? Als je in beroep gaat en je vraagt, ja, kan de overheid zich alsjeblieft aan haar eigen wetgevend kader houden? Dat dan de hogere overheid zegt van, ah nee, dat hoeft eigenlijk niet. Hè. Wij laten dat hier gewoon passeren. Men klaagt in de politiek over de burger, hè, die beroepsprocedures inlast en die projecten vertragen. En dat kan toch niet, die lastige burger die neer zijn eigen overal zit met te moeien. Ja, hoe komt dat? Dat komt omdat de overheid haar eigen wetgevende regels niet toepast en dat er u als burger geen ander instrument meer rest dan een procedure te beginnen. Daardoor komt dat natuurlijk. Hè, waar dat de oplossing van de politiek is, we gaan het dan moeilijker maken om procedures te beginnen. Of we gaan,
1: duurder.
0: We gaan het duurder maken. We gaan de drempel verhogen dat we minder zaken hebben. Dat is een eigenaardige redenering natuurlijk. Het is ook duidelijk dat als je naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen gaat, want dat is dan in deze de enige volgende stap. Dat is dan echt een onafhankelijk rechtscollege. Uit die statistieken blijkt dat de 6 op 10 van de zaken effectief de klager of de beroeper gelijk krijgt. Hè. Dus je ziet uit de statistieken dat mensen niet zomaar naar de Raad trekken voor moeilijk te doen of dat ze geen poot hebben om op te staan. Meestal krijgen ze gelijk. Dat is nu in deze zaak de enige mogelijkheid die we hebben. U sprak al over kosten. Dat is wel iets dat je alleen met een advocaat kunt doen. Die beroepsprocedures bij de provincie, dat kan je nog zelf doen. En dat hebben we tot hiertoe ook gedaan met mensen uit de wijk die zich engageren, die er expertise rond hebben. Dus nu zal er morgen op onze buurtvergadering ook besproken worden van wilt de buurt hier nog stappen zetten? En desgevallend, hoe gaat dat dan gefinancierd worden? Dat zijn allemaal dingen die op die buurtvergadering besproken zullen worden.
1: En kun je mij een idee geven van hoeveel dat dan kost? Is dat €1.000, €10.000? Ja.
0: Dat gaat snel over €10.000, ja.
1: Ja, dan mogen we wel een serieuze wafelenbak organiseren.
0: Ja,
1: hè?
0: Inderdaad.
1: Maar als er nu veel studenten zijn, dan kunnen die allemaal mee.
0: Ja, zullen daar een omhaling organiseren.
1: Dus zover staat het nu. En dan die Raad voor Vergunningsbetwistingen, dat is dan, als die nee zeggen, dan kan de deputé toch nog zeggen van, joh, maar we gaan dat wel doen.
0: Ja, pertinente vraag, hè? Want wat gebeurt er dan? Maar dan komen we eigenlijk ook terug op dat eerste project. Wat gebeurt er als die vergunning wordt vernietigd? Ja, dan begint dat spel gewoon eigenlijk terug van vooraf aan. Dus dat wordt er... Natuurlijk gaat die ontwikkelaar niet zeggen, goh, we gaan hier een voetbalpleintje leggen. Hè? Laat die hem maar zo. Die hebben veel geld betaald voor hun grond. En natuurlijk gaat er een nieuwe vergunningsaanvraag komen. En wat zegt iedereen? Ja, de stad heeft de eerste keer die een toren vergund van 8 verdiepingen. Dus ja, de stad gaat niet ineens zeggen van, ah ja, maar we hadden ons vorige keer vergist, hè, dat mag nu niet. Dus dat, de kans is groot dat gelijkaardige projecten gewoon terug opnieuw een vergunning krijgen en dat je terug opnieuw heel die malle molen terug op gang zal komen.
1: Mm-hmm.
0: En dat is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen exact hetzelfde. Hè. Dan gaat dat terug naar de provincie. De provincie gaat zeggen, ja, maar wij hebben al gezegd dat het mocht, dus die gaan zeggen dat het mag. En ja, zo worden eigenlijk als burger continu van het kastje naar de muur gestuurd. En wie heeft er de langste adem en de diepste zakken? Dat is dan meestal degene die ook aan het langste eind trekt in zo'n geval.
1: Ja, een beetje een raar beeld van de rechtsstaat natuurlijk. Hè? En al die tijd kun je geen kroegentochten organiseren.
0: Nee, klopt.
1: Nee.
0: We proberen daar wel aandacht voor te hebben om ons ook met leuke dingen bezig te houden als damcomité.
1: En, ja, ja.
0: Allee, we maken daar ook altijd wel gezellige bijeenkomsten van, hoor. En dat smeet ook wel een band tussen de buren onderling. En dat is dan eens bij een die thuis, dan is bij een die thuis. Voilà, we doen ons best. We vinden ook dat dat wel onze maatschappelijke opdracht of verantwoordelijkheid is. Dat is ook voor een deel uit idealisme en overtuiging dat je dat doet over ja, hoe dat je vindt dat de democratische rechtsstaat zou moeten functioneren. En we hopen dan gewoon dat, ja, dat we toch een steentje kunnen verleggen in heel dat verhaal.
1: Mm-hmm. Fantastisch. Dus mensen die bij jullie in de buurt wonen zijn welkom op die buurtvergadering. Ik neem aan dat dat geen soort plenaire sessie is voor nieuwsgierige buitenstaanders of zo.
0: Nee. Er wordt ook wel genoteerd wie dat er zich aanmeldt en zo. Want dat zijn wel besloten buurtvergaderingen die enkel met betrokken mensen uit de buurt doorgaan natuurlijk.
1: Ja. Oké, ik heb zo alles gehoord wat ik wilde horen. Wou jij nog iets afsluitend toevoegen? Of,
0: Nee, onze bezorgdheid is, en we hebben dat in de cijfers ook bekeken, dat de kotdichtheid, mochten al die projecten er komen, stijgt de kotdichtheid op de Dam naar 20%. En dat betekent dat er voor de 5000 mensen die nu op de Dam wonen, dat 1000 daarvan studenten zullen zijn. En dus dat 20% van de bewoning studenten zullen zijn. De enige buurt in Antwerpen die daarboven zit, dat is de universiteitsbuurt. En daar geldt een kotstop, omdat men ook ziet waar dat de negatieve effecten eigenlijk zijn van een buurt die te waar het overwicht van een bepaalde groep, in dit geval aan studenten, dat het overwicht daarvan te groot is. En ik kreeg eigenlijk, en ik vind het wel interessant, om eens even uit wat uit een breder perspectief te kijken. Op we hadden een Facebook-post gedaan vanuit een DAM-comité over net die laatste beslissing van de provincie Antwerpen. Hè, die zegt, wij volgen dat advies niet. En onze ons vraagtekens bij, gaan we naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen gaan of niet, is een reactie gekomen uit Gent, want de studentenstad Gent, hè, ook veel studentenkoten, daar kent men dezelfde problematiek eigenlijk al jarenlang. En dus wij worden dan door andere comité's gecontacteerd. En ik vind dat toch interessant om ter afsluiting van ons gesprek hier te delen, waar het die VZW ons eigenlijk via Facebook net komt te berichten. Zij zeggen, vanuit onze thuisbasis Gent raden we het DAM-comité aan om naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen te stappen. Wat goedgekeurd wordt door de politiek, de stad en de provincie, wordt in 6 op de 10 gevallen juridisch afgekeurd. Dat doet nadenken over de verwevenheid tussen politiek, projectontwikkelaars en investeerders. Onze VZW heeft een paar maanden terug een zaak gewonnen tegen, ik zal de naam niet vermelden, goedgekeurd door het Gentse stadsbestuur en provincie Oost-Vlaanderen. Bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen werden 3 van onze 4 bezwaren ontvankelijk verklaard, wat voldoende aantoont wat een foute boel het was. Het kost tijd en geld, en ook al win je, een schadevergoeding zal je niet krijgen. Nog stad en provincie worden bekeurd om iets wat onwettelijk was, toch te proberen doorduwen.
1: Wat verdorie heel straf is eigenlijk, hè? Maar goed.
0: Gent, de zogenaamde inclusieve stad van licht en liefde, is ondertussen in hoge mate gestudentificeerd, wat de stad in heel wat wijken onbetaalbaar en onleefbaar gemaakt heeft. De bewustwording van de risico's van het implanten van een hoog aantal grootschalige studentenaccommodaties is te laat gekomen. Wij wensen Antwerpen een tijdig en geslaagd ingrijpen toe.
1: Oké. Groeten uit Gent.
0: Uit studentenstad Gent. Voilà, dus we hopen dat wij toch in Antwerpen niet de fouten van andere steden... Nee. Kunnen maken, of dat we daar toch een alternatief voor vinden. En we roepen ook iedereen op alle bestuursniveaus en alle mensen die daar iets van kennen of iets mee te maken hebben, om samen naar oplossingen te zoeken. Daar staan wij zeker voor open. Alles beter dan te moeten procedures voeren.
1: Oké. Bedankt, Hans van Grieken. En houd ons op de hoogte. Hè.
0: Graag gedaan.

0: Zo, dat was het voor deze week, voor 5 na 12. Tenminste, er komt dus een extra uur. Een volledige radiovrij Gaza. Dat zal ik hier zo dadelijk eens gaan opzetten. Volgende week, ja, ik heb nu daarnet van die arts... Die had het over virussen die overspringen van dieren. Dus die dacht, ja, misschien... Ik zei, hoe zit dat dan met die uitwisselingsprogramma's van de zoo? Misschien wil ik wel eens met de zoo bellen. En dan heb ik een heel absurd verhaal gehoord over nieuwe wagens van Ford die ongeveer alles registreren, hoe dat je beweegt, hoe dat je ogen eruit zien. Die auto kan bijvoorbeeld zelf beslissen van ik start niet, want die mens ziet er geïntoxiceerd uit. Wat dat natuurlijk rampzalig is als je in paniek bent omdat er iemand dringend naar het ziekenhuis moet. Of, en dat doet liplezen. Ik heb een privacy-expert die daar graag over wil praten, maar die was op vakantie, dus dat is voor de volgende keer. Oké, dan ga ik hier de Radio Free Gaza even zoeken en voor u opzetten. Ah ja, er was ook nog een... Ik ging misschien de jingle van Radio Centraal zelf nog eens... opzetten, maar die vind ik eigenlijk eerlijk gezegd persoonlijk nogal bijzonder irritant. Dus Anouar Brahim, ja, we zijn klaar voor Radio Free Gaza.
1: Luister naar Radio Free Gaza op Radio Centraal 106.7 FM via DAB+ of via streaming. Radio Free Gaza is een samenwerking tussen verschillende gemeenschapsradio's rond de Global Sumut Flotilla.
2: Voor dagelijkse verslaggeving kan je afstemmen op de Brusselse zender Air Libre op weekdagen tussen 5 en 6 en het weekend om 3:30.
1: De uitzendingen worden hernomen op Radio Paniek. Verder regelmatige updates van onder andere de Antwerpse delegatie op Radio Centraal.
2: Alle uitzendingen zullen online te beluisteren zijn op radiofreegaza.net.
1: ...78 jaar sinds de Nakba van 1948. Meer dan 750.000 Palestijnen werden verdreven van hun land. Dorpen en steden leeggehaald, families uiteengerukt en herinneringen uitgewist. Maar de Nakba is geen afgesloten hoofdstuk uit het verleden. Geen historische datum die enkel herdacht wordt. De Nakba is nooit gestopt. Van Gaza tot de westelijke Jordaan-oever leeft de verdrijving voort, in belegering, ontheemding, bombardementen en het systematisch ontkennen van een volk zijn bestaansrecht. En één dag extra, alsof elke dag... opnieuw dezelfde vraag gesteld wordt. Hoe lang moet een volk nog vechten om eenvoudigweg te mogen bestaan? Terwijl wereldwijd de aandacht opnieuw verschuift tussen oorlog, censuur en spektakelpolitiek, vaart op zee opnieuw de vloot van de Global Sumut Flotilla richting Gaza. Vorige week namen we met een studiogesprek afscheid van onze correspondent Ellie van Reuzel, want zij is inmiddels weer in Antwerpen. Meer dan 500 mensen met 54 boten zeilen verder richting Gaza. We hebben dan ook een nieuwe varende reporter aan boord van de flotilla voor Radio Free Gaza. Isha Puisson, een van de 9 Belgische zeilers, zal zichzelf voorstellen van op zijn boot Akka. Akka, genoemd naar de historische Palestijnse havenstad die vandaag beter bekend staat onder haar ver-Israëliseerde naam Akko. Een stad waar geschiedenis niet verdwenen is, maar overschreven werd. Net zoals vele Palestijnse levens. Stadsgidse Sylvia Terenzio dook in het archief en trakteert ons op een fragment over de geschiedenis van Akka. Verder luisteren we naar een boodschap van Antwerps deelnemer aan de flotilla, Julian Cabral, over de Global Sumut Union Task Force. En hebben we vliegende reporter Eva, die voor ons een update van het studentenprotest in Gent bezorgd. We hebben ook een korte getuigenis van Ali, 20 jaar uit Gaza. waar hij ook journalistieke bijdrage levert aan Palestine Deep Dive. Palestine Deep Dive is een onafhankelijk door Palestijnen geleid mediakanaal in Londen dat zich inzet om de stemmen van Palestijnen te versterken in reactie op decennia van monddood maken, ontmenselijking en uitwissing. Zeker de moeite om eens te gaan kijken. Op Palestine Deep Dive vind je podcasts, video's en geschreven content, maar ook muziekoptredens en gesprekken met Palestijnse kunstenaars.

0: Hallo, ik ben Isha, 26-jarige Gentenaar die in het onderwijs werkt. Momenteel als kinderbegeleider, normaal gezien. Maar op dit moment ben ik eventjes niet aan het werk, aangezien ik meezeil met de Global Summit Flotilla. Ik ga de updates die jullie via Ali ontvingen hernemen sinds zij is aangevallen door het IOF in internationale wateren tussen Italië en Griekenland. Mijn boot wist dat op dat moment te ontsnappen, samen met vele anderen. En wij zeilen nu verder, zijn we ondertussen eigenlijk in Marmaris aangekomen en wij zeilen verder richting Gaza morgenochtend. Ik denk dat ik begin met mezelf eventjes kort voor te stellen. Ja, ik werk dus in het onderwijs al een paar jaar, in verschillende capaciteiten. En daarbuiten gebruik ik heel veel van mijn vrije tijd om vrijwilligersengagementen op te nemen. Ja, al van vrij jongs af aan eigenlijk. En ik begon in de jeugdbeweging, maar mijn ouders hebben ook veel van mijn engagementen vormgegeven. Ze zijn alle twee historici en ook wel op een of andere manier sociaal geëngageerd. Dus ik ben historische gids geworden in ons huis in Gent. Vroeger een socialistisch bastion dat nu door het ABBV gebruikt wordt. En daardoor heb ik heel veel lokale ABBV vrienden, mag ik ze hopelijk nog hierbij. En ja, door het historische aspect, zeker langs mijn papa's kant, ben ik heel betrokken geraakt in ons familieverleden, waar dan onze familie in het verzet heeft gezeten tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ook een deel van mijn familie gedeporteerd is als Joodse mensen naar Auschwitz. Dus verzet tegen de genocide. Ja, de laatste jaren heel wat verhalen over mogen horen. En ja, het is zeker een van mijn inspiratiebronnen. Maar hoe ben ik dan ja, bij de Palestijnse strijd terechtgekomen? Is eigenlijk omdat ik heel veel verbindende activiteiten probeer te organiseren. En heel specifiek is dat uitgegroeid in een soort kookworkshops in het Gentse, waarbij we verschillende lagen van onze bevolking, verschillende bevolkingsgroepen eigenlijk meer samen proberen te brengen. Dus koken dan is met jong en oud, of mensen die in de buurt van een wijkgezondheidscentrum wonen om hun het wijkgezondheidscentrum te laten kennen enzovoort. En telkens, ja, we hebben daarvoor een Resem Cox in het Gentse aangesproken vanuit verschillende culturen, waaronder enkele Palestijnen. En voor mij is dat eigenlijk een beetje het contactpunt geweest om hun verhalen te horen en zo betrokken te geraken in ja, zij en hun familie en hun vrienden meemaken en om mij te engageren om daar iets aan te veranderen. Ja, er is daarbij ook nog een stuk van mijn dat ik zeker wil benoemen, waarin dat ik heel veel geleerd heb van de Gentse studentenbezetting, een uitwisselingsplek. Ja, die eigenlijk buiten heel veel te leren over hoe het samen te leven en werken voor een betere wereld is, heel veel informatie bood. Ja, ik zal zeker een paar stappen overgeslagen hebben, want ja, iemand komt dan niet zomaar op een humanitaire vlucht richting Gaza terecht. Maar ik vind het belangrijk een beetje uit te leggen wie ik ben, Maar ik wil ook niet te lang over mezelf babbelen. Het gaat niet om mij. Het gaat om de Palestijnen waar ik het voor doe. En ik heb Palestijnse vrienden gemaakt, waardoor ik een paar aanknopingsverhalen heb, emoties die mij diep betrekken. Maar ja, het gaat mij om het recht om waardig te leven voor iedereen. Ik ben een enorme levensgenieter. En ja, ik denk dat daar veel voorkomt dat ik zelf kan kiezen hoe ik mijn leven leid. En dat mensen die kans niet krijgen, waar ook ter wereld, vind ik verschrikkelijk. Dus dat is daarom dat ik tegen het soort onderdrukking vecht. En dat zal blijven doen.
1: Diep. Hot toch in de grinde, grinde.
2: This day before me. Son, you're gonna be sad. Show us. This way, yeah.
3: I'm sorry.
4: والله حي والله.

Ik wil het vandaag ook eventjes hebben alvast over Nakba dag, wanneer dat jullie dit horen, was het gisteren de herdenkingsdag van 78 jaar geleden, in het begin van de Nakba. En ik vind het heel belangrijk om daarover te hebben, omdat het schetsen van het historisch kader iets is dat ik heel hard mis in Belgische en breder Europese media. Ik denk dat velen onder jullie ervaren hebben de laatste jaren dat 7 oktober 2023 geschetst wordt als het begin van de geschiedenis tussen Palestijnen en Israël. Maar dat is het absoluut niet. Ik wil eventjes teruggaan naar 1948. En miljoenen Palestijnen uit hun huizen verdreven zijn, vermoord. Het is eigenlijk een trauma nog altijd bezig is. De mensen hier in de vloot, de Palestijnen, spreken niet over een Nakba herdenking, maar we zitten in 78 jaar Nakba, 78 jaar catastrofe. Want eigenlijk leven de mensen in Palestina al heel die tijd onder onderdrukking. En hebben zij geen zelfbeschikkingsrecht meer. Ik wil dat misschien eventjes heel concreet maken met een verhaal dat ik hier heb gehoord van een Palestijn die zijn mama in een dorp woonde tijdens de Nakba, waar buiten het verdrijven uit hun huizen met heel veel verkrachtingen gebeurd zijn. Stevig seksueel geweld. En dat zijn mama jaren later de meisjes in het dorp leerde om, wanneer er Israëlische soldaten in aantocht kwamen, in de aarde te plassen en zichzelf dan te besmeuren met die aarde om zich te beschermen tegen verkrachting, tegen seksueel geweld. Ik denk dat het heel belangrijk is om stil te staan bij hoe dat gebeurtenissen van 48, maar ook de bezetting waarop de mensen daarna onder geplaatst zijn. En gewoon zorg dat je een constante angst leeft die je tot dit soort daden dwingen, of je voelt je toch al eens gedwongen om je te beschermen op een of andere manier, door je eigenlijk met iets in te smeren. En dat dag in, dag uit, heel je leven lang. Daar is dus verzet tegen, en dat is ontaard in 7 oktober. Maar dat is niet het begin.

0: Tot op heden blijven Europese regeringen en instellingen medeplichtig door politieke, militaire en economische relaties in stand te houden die het Israëlisch beleid mogelijk maken. De Europese Unie blijft diplomatieke dekking en samenwerking bieden in plaats van het internationaal recht te handhaven. Maar genocide en apartheid stoppen natuurlijk niet vanzelf. Wie zijn stem wil laten horen, kan morgen, 17 mei, om 14:00 aan het Noordstation in Brussel mee manifesteren. De organisatoren van deze manifestatie tegen de Nakba, tegen de genocide, tegen de oorlog en voor gerechtigheid weigeren te zwijgen over systematische schendingen van het internationaal recht. Ze weigeren de normalisering van een voortgaande Nakba en eindeloze expansiedrang, illegale bezetting, apartheid en ontheemding te aanvaarden. Ze weigeren een wereld waarin sommige levens minder waard worden geacht dan andere. Dit zijn hun eisen. Een duidelijke en ondubbelzinnige erkenning en garantie van de fundamentele rechten van het Palestijnse volk, in het bijzonder het recht op zelfbeschikking en het recht op terugkeer. Opschorting van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Israël. De onmiddellijke, eenzijdige en internationale stopzetting van alle wapenstromen en overdrachten naar Israël en de stopzetting van alle aankopen van Israëlisch militair materieel. Sancties tegen de daders van mensenrechten schendingen, oorlogsmisdaden en schendingen van het internationaal recht en een einde aan de straffeloosheid. Een verbod op alle handel en investeringen die de illegale Israëlische bezetting en kolonisatie in stand houden en een einde aan de betrokkenheid van bedrijven en banken bij de bezetting en ernstige schendingen van het internationaal recht. Daarnaast willen ze publieke steun voor de vrijlating van alle Palestijnse gevangenen die om politieke redenen worden vastgehouden en een veroordeling van het racistische Israëlische gevangenissysteem, inclusief het recente wetsvoorstel rond de doodstraf. Wanneer regeringen en politieke leiders weigeren te handelen, is het aan de mensen om hen daartoe te dwingen en stelling te nemen.
1: Okay, I am Julien Cabral, a member of the ABVV, the Algemeen Belgisch Vakverbond in Belgium. I work in the harbor of Antwerp, which is a port city, and I am now participant at the Global Summit Flotilla. We are heading to Gaza to deliver medicines, food, and people to rebuild Gaza. I want to address myself to all the unions in Belgium, in Europe, but also worldwide. And I'm gonna read a statement of our Global Summit Flotilla Union Task Force, with which I fully do agree. Genocide, Zionism and imperialism are economic issues. They are rooted in the same capitalist system that create constant uncertainty for workers, out wages and destroys livelihoods. The economy of genocide and the economy of exploitation are the same economy. Complicity with Israel is everywhere. It lives in the companies we work for, the supply chains we are part of, the capital that profits from us and from genocide at the same time. There is no future for the labor movement inside an economy built on genocide and rearmament. Every struggle must be for Palestine. Palestine is in every struggle. The Global Summit Flotilla has set sail again toward Gaza to break the siege and stand with the Palestinian people. We know, as union activists and workers, how difficult it can be to break the circle of power and money. But we have the power to do it. We call on the entire labor movement at every level to act. Boycott, please. Strike, please. Mobilize, please. Defend this flotilla. Link this struggle to every struggle in every workplace. We are on a journey toward a future free from oppression and exploitation. Palestine is not separate from that future. Palestine is the compass. Samen sterk, samen.
2: This world shall know.

0: We gaan nog even terug naar het studentenprotest, want de studenten van UGent, die als nog altijd met de bezetting bezig waren, hebben ervoor gezorgd dat Petra de Sutter uit 5 horizonprojecten zal stappen. Daarmee is er al een grote eis ingelost, maar voorlopig zijn nog niet alle academische banden met Israël verbroken en is er nog wel wat werk aan de winkel.
1: It's the Eurovision Song Contest 70th anniversary, but this year's competition is already shaping up to be one of the most politically charged in history. Despite war crimes, occupation and genocide, Israel can still compete. Instead, these performers are uniting on this stage for an evening of song, music, spoken word and solidarity with the Palestinians.
2: Ondertussen speelt op de achtergrond het Eurovisie Songfestival. Glitter, vlaggen, marketingcampagnes en slogans over verbondenheid, maar ook boycotoproepen, protesten en een groeiend ongemak over de normalisering van geweld terwijl Palestijnse stemmen systematisch worden gemarginaliseerd of het zwijgen opgelegd. Vandaag is een extra woordje uitleg over de muziekkeuze dan ook wel op zijn plaats. We kozen onder andere voor een nummer van Lina Makul. Zij werd geboren in Ohio en groeide op in Akka. Ze werd in 2013 de eerste Palestijnse winnares van The Voice Israel. Maar haar traject ging al lang niet meer enkel over muziekcompetities of commercieel succes. Integendeel, ze koos bewust voor onafhankelijkheid, voor een eigen geluid en voor een Palestijnse stem die zich niet laat herkneden tot iets verteerbaars voor de markt. In haar muziek botsen kunst en politiek onvermijdelijk op elkaar. Niet omdat ze slogans schrijft, maar omdat het bestaan zelf van een Palestijnse artiest onder kolonisatie al politiek wordt gemaakt. Lina spreekt ook openlijk over de censuur, over producers die haar willen laten klinken als een westerse popster, of over de druk om haar afkomst af te vlakken. Ze begon muziek te maken vanuit haar slaapkamer, zonder label, zonder management, omdat die industrie voor Palestijnen nauwelijks bestaat. Ze heeft er een nummer over, Fish Mazari, wat letterlijk betekent geen geld. Dat gaat over kunst maken onder bezetting en kapitalisme. Over overleven in een realiteit waar Palestijnse artiesten alles zelf moeten opbouwen, terwijl dat hun cultuur tegelijk wordt gecommercialiseerd of uitgewist. In haar videoclips duiken sinaasappels op. Dat was ooit het symbool van de Palestijnse export en de welvaart van voor de Nakba. Dat kunnen we ook al eerder horen in onze uitzending waar dat Sylvia ons een stukje vertelde over de geschiedenis van Jaffa. In het nummer On Mute richt Lina Makul zich op de systematische censuur van Palestijnse stemmen, sociale media die posts verwijderen, de zogenaamde shadow bans, iets waar dat ook de Global Summit Flotilla mee te kampen heeft. Concerten die worden geschrapt, optredens die verboden worden. Vorig jaar nog verbood de burgemeester van Haifa haar deelname aan stedelijke evenementen nadat ze Haifa in haar promotie omschreef als Palestijns. Alsof taal zelf gevaarlijk wordt wanneer ze de geschiedenis herinnert. Wanneer archieven worden vernietigd, wanneer steden worden hernoemd, wanneer geschiedenis wordt herschreven en stemmen systematisch worden gedempt, dan wordt muziek een vorm van geheugen, een archief op ritme, een taal die grenzen overstijgt wanneer mensen zelf niet meer vrij kunnen bewegen.

Nog voor zijn internationale doorbraak maakte hij nummers als Jerusalem Freestyle en Nirvana in Gaza, waarin hij het had over bezetting, identiteit en de manier waarop Palestina in het Westen, hij woont inmiddels in de Verenigde Staten, vaak gereduceerd wordt tot een conflict tussen twee kanten. Daarnaast begon hij via TikTok video's te delen over de Palestijnse geschiedenis, maar ook over thema's zoals toxic masculinity binnen de Arabische gemeenschap. Muziek en politiek zijn ook voor Saint-Laurent nooit los van elkaar te zien. Zelf zegt hij daarover: alles wat ik doe draait om de Palestijnse zaak en strijd. Veel mensen begrijpen niet dat het gaat over 80 jaar bezetting, ontheemding en etnische zuivering. Die politieke betrokkenheid beperkt zich niet tot de teksten van zijn nummers alleen. Hij richtte ook een aantal projecten op, zoals Grow Home en later 2048 Foundation, die Palestijnse kunstenaars en ondernemers ondersteunt. Die naam 2048 verwijst cynisch genoeg naar de 100ste verjaardag van de Nakba. Een wrange herinnering aan hoe lang een koloniale realiteit kan blijven voortduren wanneer de wereld wegkijkt. Sinds het uitbreken van de genocide in Gaza spreekt Saint-Laurent ook openlijk over het gevoel van survivor's guilt, het schuldgevoel van wie kan vertrekken terwijl anderen achterblijven onder de bombardementen. In het nummer Da Luna werkt hij samen met 47 Soul, een groep die luisteraars van Radio Free Gaza wellicht al hebben gehoord in eerdere uitzendingen. Ook zij behoren tot een generatie artiesten die traditionele Palestijnse muziek, elektronische invloeden en politieke urgentie samenbrengen in een genre dat zij zelf Shamstep noemen.

Een van de schepen in de Global Sumud Flotilla heet de Akka. De naam verwijst naar een stad. Een oude stad aan de zee. Een stad die wel een fort lijkt. Een stad gebouwd op een schiereiland in de Middellandse Zee, in het noorden van het huidige Israël, dicht bij de grens met Libanon. Ooit een strategische haven waar schepen in de luwte van de baai van Haifa kunnen aanmeren. Vandaag nog steeds een vissershaven. Haar dikke muren hielden ooit Napoleon tegen. Nu is de oude binnenstad werelderfgoed en springen kinderen al spelend van op die muren in de zee. De naam van de stad is Akka in het Arabisch, Akko in het Hebreeuws en Akkar in het Engels. Het is een van de oudste plekken op aarde die ononderbroken bewoond is sinds de bronstijd. Er zijn sporen terug te vinden van Feniciërs, Perzen, Romeinen, kruisvaarders, kalifen en Ottomanen die allemaal aangetrokken werden door haar strategische ligging. In 1947 werd Akka toegewezen aan de Arabisch-Palestijnen volgens de resolutie 181, het VN-verdedigingsplan. En de stad had op dat moment een meerderheid aan Arabische inwoners. Tijdens de Nakba, een jaar later in 1948, werd de stad echter omsingeld door Israëlische strijders. De watertoevoer werd vergiftigd, dat is een vorm van biologische oorlogsvoering, en met als gevolg dat er een tyfusepidemie uitbrak. Door de belegering en de ziekte moesten de inwoners van Palestijnse origine zich overgeven. 3/4 van hen werd uitgedreven, zo'n 13.000 mensen. Een groep van 3.000 kon blijven. De gronden en huizen van de verdreven bevolking werden door de Israëlische staat aangeduid als absentee property, eigendom van afwezigen, en konden zo aangeslagen worden. Joodse kolonisten werden door de staat aangemoedigd om naar Akka te migreren. En sindsdien wordt Akka officieel bestemd als een gemengde stad. Op papier moet ze een vreedzaam samenleven tussen Palestijnen en Israëli's voorstellen, maar de werkelijkheid ter plaatse wordt getekend door segregatie en sociale uitsluiting. Voor Israël is Akka de stad buiten de oude muren. Door oneerlijke wetten wordt daar vastgoed ontwikkeld voor de Joodse immigranten. Wordt er geïnvesteerd in infrastructuur en onderwijs. Het Akka binnen de eeuwenoude muren is overwegend Arabisch en heeft te lijden onder verwaarlozing en overbevolking. Ook op cultureel vlak onderneemt Israël pogingen om het multiculturele karakter van de stad weg te vagen door bijvoorbeeld straatnamen te veranderen, zodat ze enkel verwijzen naar een Hebreeuwse geschiedenis. In 2001 werd Akka door de Verenigde Naties aangeduid als werelderfgoed. De benoeming dient in principe om de sporen van het verleden te bewaren. In Akka ziet Israël dit als een kans om de geschiedenis te herschrijven. Alles wordt in het werk gezet om de Joodse aanwezigheid te vergroten en de Palestijnse aanwezigheid uit te wissen. En dus, door een van de schepen in de humanitaire vloot te vernoemen naar de Arabische naam van deze stad, toont de Global Sumud Flotilla haar solidariteit met de Palestijnse inwoners van Akka, die ondanks de moeilijkheden hun leven opbouwen in deze eeuwenoude stad.

0: Zo, is dat er?
1: Dag Kevin.
0: Ja, wacht, ik moet waarschijnlijk mijn koptelefoon ergens insteken, want ik hoor mezelf hier amper via die koptelefoon. In elk geval, het is niet woensdagavond, dit is niet het metalprogramma. Maar dit was wel metal in het Baskisch van Izate. Een beetje refererend naar ons programma, want het nummer heet Babel Dorea. Wat zoveel wil zeggen als de Toren van Babel. Dat is de...
1: Dat is over ons.
0: Ja, dat nummer gaat over ons. Ik denk het. Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb geen idee wat de tekst eigenlijk precies is. Maar ja, de titel is de Toren van Babel. Dat is zo'n beetje...
1: Ah ja.
0: Ja. Ons uitgangspunt,
1: ons historisch
0: uitgangspunt.
1: Daar zal ik dan ineens iets aan toevoegen. Ik heb tot mijn... Ja. Ik had een boek gekocht voor mijn metekind met allemaal weetjes. Zo. En één ding over de Toren van Babel. En daarin stond dat Babylon verwarring betekent. En natuurlijk grote onzin is.
0: Aha.
1: Het is de deur van de goden. Baab is een deur, dat kun je dan ieder Arabier vragen. Baab en Ilon.
0: Dat wist ik niet.
1: Wist je dat niet? En El, dat is God, hè? Ja, zoals Bethlehem van het huis van de goden.
0: Ja, ja, El, dat wist ik wel.
1: Wist ik wel.
0: El wist ik wel. Maar ja. Baab is dus deur.
1: Ah, ja, Baab, lange A.
0: Baab.
1: Of poort.
0: Ah, dus zij dachten dat. Babylon.
1: Ja, Babylon. Ja.
0: Ah, oké. Okay, ja.
1: Dus ze dachten dat. Of weet ik veel, ze dachten dat niet. Maar dat was dus de plek waar dan de goden op. Op aarde kwamen.
0: De poort.
1: Ja.
0: Ja, nu, die goden, we weten dat die goden nogal veel verwarring veroorzaken. Dus ja, op zich kan ik mij dan wel inbeelden dat mensen dan denken dat Babylon verwarring betekent.
1: Hey,
0: dat is
1: ja,
0: de poort langs waar al de verwarring in onze
1: nee,
0: wereld
1: nee, zij gingen ervan uit dat de Babylon verwarring betekent omdat de spraakverwarring daar gebruikt. Dus dat is een zeer christelijk standpunt.
0: Ja,
1: voor hen is Babylon, uiteraard. Dat is alleen maar geassocieerd aan die toren en niet aan de duizenden...
0: De poort van de goden.
1: Ja.
0: Maar,
1: of de geschiedenis van...
0: Indirect kan ik er dan nog in komen. Die goden die zorgen toch altijd voor miserie.
1: Ja, maar het ging dus alleen over onze ene god, niet over goden.
0: Nee. Echt over de Toren van Babel. Het verhaal uit de Bijbel.
1: Ja.
0: Ik heb daar ooit eens een interessante andere invalshoek over gehoord, over dat verhaal. Namelijk dat het eigenlijk geen vloek was om de mensheid te vervloeken, maar juist om ervoor te zorgen om de mensheid te beschermen tegen mogelijke dictators die... heel de wereld willen veroveren onder één centraal gezag.
1: Ah, ja.
0: Want als je zoveel mensen hebt die elkaar niet verstaan, dan wordt het moeilijk om een...
1: Je kunt er gewoon de zweep op leggen natuurlijk. Maar enfin...
0: Natuurlijk, maar... In ieder geval, dat verhaal is maar een mythe, voor alle duidelijkheid. Voor zover wij weten. Nu, trouwens, over ons radioprogramma gesproken, toch wel belangrijk nieuws. Want wij hebben namelijk een belangrijke internationale prijs gewonnen. De internationale prijs voor beste radioprogramma over taal. Hebben wij gewonnen. Ja. Dat wordt dus elk jaar uitgereikt tot de Internationale Vereniging van Linguistische Radioprogramma's. En dit jaar zijn wij degene die dat gekregen hebben.
1: Dus, meen je dat nou?
0: Ja.
1: Je meent dat echt? Of is het gewoon onzin?
0: Dat laat ik aan de luisteraars over.
1: Oh, nee, maar dat zou ik wel tof vinden. En wat houdt die prijs dan in? Een boekenbon?
0: Dat weet ik niet. Dat moet ik nog nachecken.
1: Ah ja, oké. Okay. Maar die mensen moeten we dan... Die prijs uitreiken, die moeten we dan toch ook eens een keer interviewen, hè?
0: Ja. Nee, maar dus... je hebt mij dat artikel daar onlangs doorgestuurd van die Florent... Hoe heet hem? Florent Montaclair. Dat kwam toch van u, denk ik. Die jarenlang zo de prijs, de gouden medaille voor filologie uitreikte.
1: Ah ja, maar dat...
0: De Nationale Gemeenschap voor Filologie.
1: Maar dat was hij zelf.
0: Ja. Organisatie gesticht in 1937.
1: Allemaal niet waar.
0: Ja. Dus ik vond het wel een redelijk hilarisch verhaal.
1: Ja,
0: en
1: ja,
0: vooral
1: ja.
0: Dat het zo lang geduurd heeft eer mensen het door hadden.
1: Ja,
0: voor wie het niet had gezien, het is zo, ik denk dat in een paar kranten, ik heb het ook op VRT-nieuws en zo zien verschijnen, dat zo is gepasseerd een paar dagen of een week geleden ondertussen. Die Florent Montaclair heet die, die heeft in 2015 werd zo gezegd aangekondigd dat hij die fameuze prijs had gewonnen, dus de gouden medaille voor filologie. Zo'n beetje de Nobelprijs van de taalkunde wordt dat dan genoemd, of werd dat genoemd. En Zofiras de Gieter is die Florent Montaclair dan naar Parijs gegaan om die medaille officieel in ontvangst te nemen, vanwege de organisatie en bla bla bla. Belangrijke prijs die blijkbaar ook al aan Umberto Eco was gegeven en nog wat belangrijke taalkundigen en zo. In 2017 krijgt Noam Chomsky die prijs. Toch wel een van de belangrijke namen in de taalkunde. Noam Chomsky had er nog nooit van gehoord, maar is wel naar Parijs gegaan om die prijs dan toch wel dankbaar in ontvangst te nemen. Wie gaf die prijs dan op dat moment? Florent Montaclair, want dat was ondertussen zo'n beetje de voorzitter van die organisatie geworden. Mm-hmm. Oké. En die heeft dat dus een aantal jaren zo kunnen volhouden. Is uiteindelijk toch wel tegen de lamp gelopen, maar op een nogal een manier. Ik versta niet hoe het komt dat het zo lang geduurd heeft. Want het jaar erop is er dan een Roemeense academicus Eugène Simion, die prijs ook heeft gekregen. Die werd dan uitgenodigd om naar Parijs te gaan om die prijs in ontvangst te nemen. Dan zijn dan Roemeense journalisten dat beginnen uitzoeken, wat is dat eigenlijk? En die kwamen erachter dat er dus niks van waar was, dat het allemaal bullshit was. Dat is dan in Roemenië bekend geraakt, in de pers geraakt en zo. Maar blijkbaar is dat dus niet Roemenië buiten geraakt, dat nieuws. Want tot vorig jaar heeft die organisatie tussen aanhalingstekens die prijs nog zitten uitreiken.
1: Straf.
0: Heel bizar. Nu, het rare is, die Montaclair, die heeft dan nog in dat jaar dat die Roemeen zogezegd was uitgenodigd, heeft dan nog een doctoraat van de American University of Philology and Education in Lewis, Delaware gekregen.
1: Die niet bestaat.
0: Bestaat dus ook niet.
1: Geweldig.
0: Maar in
1: het klinkt
0: academische
1: wel tof.
0: Kringen in Frankrijk werd het al gehuldigd. Van, chic, die heeft een doctoraat gekregen. Dus, spoiler, die bestaat niet, die universiteit. Dus het heeft dus nog 7 jaar geduurd vooraleer dat men in Frankrijk zelf ook, dat de spreekwoordelijke Franse frank daar is gevallen, dat er eigenlijk allemaal bullshit was.
1: Een beunhaas. Ja, zeg, en waarom deed hij dat dan? Om zijn cv te boezelen.
0: Ik vermoed, als je zo prestigieuze dingen kunt zeggen, dan krijg je wel wat postjes aan allerlei universiteiten en zo. Hij is ondertussen wel buiten gebonjourd op de plekken waar hij les gaf. Nu, de vraag is eigenlijk een beetje, is het eigenlijk illegaal? Want wat hij gedaan heeft, is gewoon zelf een prijs bedacht en die dan zitten uitreiken. Maar er zijn eigenlijk, het is geen wetgeving die zegt, als wij nu beslissen vandaag, oké, wij gaan vanaf nu elk jaar een prijs uitreiken aan het beste radioprogramma rond taal. En de eerste geven wij aan ons. Ja, zodra dat er anderen beginnen meedoen. Dat is een volledige privé-initiatief, maar er is geen enkele wetgeving die zegt dat dat niet mag. Dus ja, heeft die mens eigenlijk iets verkeerd gedaan? Ja, wat hem wel verkeerd heeft gedaan, volgens mij wel wettelijk... waar hem wel misschien voor aangepakt kan worden, is het feit dat hem die universiteit heeft uitgevonden en dan zogezegd een doctoraat heeft bedacht.
1: Ja, dat is valsheid in geschriften.
0: Dat is inderdaad valsheid in geschriften. Dus dat heeft hem eigenlijk, hij heeft een andere organisatie bedacht en aan de hand daarvan heeft hem dan zogezegd zichzelf een doctoraat. Nu, doctoraten zijn wel meer officiële dingen natuurlijk. Maar als je zelf een prijs voor het beste boek van het jaar of een prijs voor het beste radioprogramma van het jaar...
1: Tuurlijk, maar hij zei niet dat hij dat deed, hè? Hij deed alsof er een organisatie achter zat. Dat is dan toch ook, denk ik, dat ze dat dan wel valsheid in geschriften kunnen noemen.
0: Nee? Ja, misschien wel, ja. Het is een beetje een raar... Ik weet niet wat er uiteindelijk nog van gaat komen, maar ja...
1: Ja, dat is ik was helemaal vergeten dat ik u dat opgestuurd. Dat was een amusant verhaal, ja.
0: Ja, amusant, behalve dat ze natuurlijk de universiteit die als werkgever die mensen een paar jaar lang laat lesgeven aan studenten en zo. En ja, Noam Chomsky, die mens, die kan nu niet meer spreken. Die is potdoof en is de facto incommunicado. Plus hij is dan ook nog in oude schoentjes terechtgekomen in de Epstein-fase en zo. Dus van die mens, ik ben eigenlijk benieuwd of dat die mens dat ooit door had. Ondertussen zal hij het misschien wel hebben vernomen dat die prijzen dat hij was gaan in ontvangst nemen, dat nep was.
1: Mm-hmm.
0: Nu, aan zich, Chomsky wist dat zelf niet. Hij had er ook nog nooit van gehoord. En hij is gewoon naar Parijs gegaan om dat in ontvangst te nemen. Op zich niks mis mee. Was gewoon een beetje naïef, dat is het dan ook. Maar ja, die Montaclair is er wel in geslaagd om dan figuren zoals Chomsky en zo te overtuigen mm-hmm. dat het allemaal wel waar is. Dus mm-hmm. een beetje,
1: en heb jij daar nog verder naar gezocht? Want die uitreiking, was dat dan met volle zalen in prestigieuze toestanden? Want dan is dat toch een hele organisatie? Dat kun je toch niet zo even op je
0: eentje. Ja, toen Chomsky daar dan in 2017 naartoe gegaan was, was het dan inderdaad met publiek in de zaal en zo. Mensen die dan...
1: Ja.
0: Ik weet niet in hoe naïef dat die waren, dat die dan nooit de moeite hadden gedaan om het allemaal eens uit te zoeken. Want als je zegt dat er een organisatie bestaat sinds 1937,
1: ja.
0: Dan moet daar toch ergens iets te traceren zijn van administratie of communicatie of pers of zo.
1: Wie doet de moeite? Wij zouden dan misschien van denken, oh, dat is iets voor een interview, en dat dan gaan uitzoeken en er dan achter komen dat er niks van klopt. Zo mm-hmm. zou dat, voordat ze missen een radiocentraal daar.
0: Ja, inderdaad. Dus ja, bij deze roepen wij onszelf uit tot overwinnaar van de internationale prijs voor beste taalprogramma ter wereld.
1: Welverdiend.
0: Welverdiend, dat vind ik toch ook wel. Ik weet nog niet al wie dat wij die volgend jaar gaan geven, maar dat zullen we dan tegen dan nog wel zien.
1: Misschien die Latijnse radio, of wat was het? Er is ergens een Griekse radio ook. Ja.
0: Ah ja, voilà.
1: In
0: elk geval, mensen die toevallig luisteren en ook weten hebben van andere taalradioprogramma's, u mag uw kandidatuur altijd instellen om deze toch wel wereldvermaarde prestigieuze prijs die wij vandaag hebben bedacht in ontvangst te nemen.
1: Bestaande uit iets wat we nog niet beslist hebben.
0: Een verrijking voor de taalkunde wereldwijd. Oké, maar goed, alleszins, welkom iedereen bij Babylonië.
1: Ja. Nog een verrijking voor de taalkunde en iets wat we misschien ook aan moeten checken, want misschien is deze nu ook wel nep, zeg. De Taalunie heeft iets aangekondigd en dat gaat nu maandag toch? Dus eigenlijk een beetje te laat om...
0: Wie heeft het aangekondigd?
1: De Taalunie.
0: Ah, de Taalunie.
1: Dat toch wel eerder een...
0: Bestaat die effectief?
1: Ja, toch wel eerder een geloofwaardige bron, hè?
0: Ja, dat lijkt wel inderdaad.
1: En dat is een groot evenement en dat heet Nederlands Centraal.
0: Dat klinkt als iets dat eigenlijk bij onze radio
1: zou passen. Radio Centraal, Nederlands Centraal. Eigenlijk hadden wij daar op locatie moeten zitten. Maar enfin. En dat is in Blue Point. Weet je wat dat is? Dat is ergens zo... Waar dat vroeger al Feusdal was, denk ik. Zo net buiten de Berchem, maar dan buiten de ring. Maar niet ver buiten de ring.
0: Dus
1: dat moet daar ergens zijn.
0: Dat is dan nog in Centraal-Brabant ook.
1: Ja, voilà. Kijk eens aan. En vorig jaar was dat blijkbaar ergens anders en dit jaar dan in Antwerpen. Vorig jaar was de eerste keer. En wat gaan ze daar doen? Workshops, lezingen, ontmoeting en iets wat taal in beweging heet. En dat zijn zo wat dingen die buiten categorie zijn en die leuk zijn. Voilà. Onder de workshops vond ik een liefdesverklaring aan het Nederlands. Dus iemand die Nederlands als tweede taal heeft geleerd als volwassene en die helemaal gek is op het Nederlands. En dan Frits Spits kan praten over mijn laatste radiojaar.
0: Aha.
1: Daar zijn wij nog niet aan toe, hè?
0: Hopelijk niet, hè?
1: Ja. En dan is er een soort stand-up met de titel Nederlands voor Amerikanen. Ik neem aan dat ze dan Ussiers bedoelen, natuurlijk.
0: Of Canadezen misschien, wie weet.
1: Ja, als ze Amerikanen schrijven, is dat meestal gemonopoliseerd voor één land.
0: Ussiers, ja.
1: Maar van de US, hè. Mm-hmm. Maar dat is dus een die gemengd van daar en van hier is en die daar een soort stand-up over heeft gemaakt. Ik denk dat je nog kunt registreren. Mensen die zo maandag eigenlijk een vrije dag hadden en dachten van, goh, wat moet ik hier nu weer mee doen? Naar de Taalunie en doorklikken op het evenement.
0: Over Ussische...
1: Waar heb jij bij?
0: Ik heb een speciaal boek gelezen waar ik straks misschien nog wel iets over wil vertellen, over dat ik nog aan het nadenken ben om die mensen gewoon eens uit te nodigen.
1: Ah ja!
0: Philip Dreugen, De Taal, over de Nederlandse taal, hoe de Nederlandse taal bijna Amerika veroverde.
1: De Taal, met een W.
0: De Taal, ja.
1: De Taal.
0: Met een Amerikaans accent uitgesproken. Maar het gaat over de geschiedenis van het Nederlands in...
1: In de Verenigde Staten.
0: Ja, maar eigenlijk is het meer een soort van roadtrip, want hij is zelf naar daar gegaan om in de Oostkust... nog de restanten van de Nederlandse taal te vinden. Dus
1: ja, er zijn daar zo van die dorpen met tulpen en klompen en windmolen en zo, hè?
0: Dat is nu wel heel cliché. Maar,
1: echt waar.
0: Ja,
1: die doen klompen dansen. En dan er niet een paar jaar geleden een soort horrorfilm geweest die in zo'n dorp speelde? Ja.
0: Nou, dat kan.
1: Want dat ziet er allemaal zo heel... Ja, zoiets, een schilderijtje bij oma in de kamer uit. Maar dan blijken daar zo allemaal gruwelijke dingen... te spelen op de achtergrond.
0: Ja, dat zou kunnen, ja. Maar die Nederlandstaligen zitten er ook al wel enkele eeuwen van toen dat de taal nog Deets werd genoemd. Dus vandaar...
1: Dutch.
0: Dutch, Deets, Duits, Duits.
1: De volkstaal.
0: De volkstaal.
1: Zullen we pauzeren?
0: Ja, had jij nog iets verteld over dat van de taal? Of?
1: Nee, eigenlijk niet. Alleen dat stom is dat ik dat niet eerder heb gezien, want ik had die wel willen interviewen. Maar ja, kijk, dat is dan stom.
0: Maar dat is elk jaar dan?
1: Ja, voilà, dan houden we dat voor volgend jaar. We gingen dat dan toch niet iedereen aan doen. Maar ja, nu was het in Antwerpen.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Dus dat is natuurlijk wel...
0: Vlakbij huis. En hoe heet dat? Nederlands Centraal?
1: Ja, Nederlands Centraal.
0: Ja, dan moeten wij sowieso op onze radio toch wel eens een keer uitnodigen. Hè?
1: Het is dat. En dan moeten we nu iets in het Nederlands opzetten, dacht ik dat jij ging zeggen, maar dat is niet gelukt.
0: Ah, nee, dat heb ik nu net niet...
1: Okay.
0: Had ik dat niet op voorhand geweten.
1: Voilà.
0: Nee, ik wou iets anders opzetten. Ik ga het eerst opzetten en dan zal ik er iets over vertellen, want het was gisteren ook weer een speciaal dagje.
1: Ah, oké.
0: Okay. Het is elke dag wel iets speciaals in de wereld, maar... voilà. Het nummer heet Onze Bergen. De knopjes werken niet meer zo bijzonder goed. Ah, ik was gewoon op de verkeerde aan het klikken hier.
1: Ah, jongen. Ik heb daar juist toch ook iets opgezet van op die stick, hè?

0: Alrighty. Dit was de zangeres Rapperin.
1: En dat zal Koerdisch geweest zijn.
0: Ja, Chiayan Me, dat betekent mijn bergen. Onze bergen eigenlijk. Onze bergen. Me is meervoud. Anders is Chiayan Min. En daaraan hoorde eigenlijk dat dat ook een Indo-Europese taal is. Nu, waarom dat nummer? Het was gisteren eigenlijk de internationale dag van de Koerdische taal. Dat bestaat blijkbaar. Tegenwoordig heeft alles zo'n beetje een internationale dag.
1: Dezelfde dag als de Nakba herdenking dan?
0: Ja, inderdaad. Ja. Ik denk niet dat er een verband is, want dit is eigenlijk gebaseerd op het feit dat op 15 mei 1932 een tijdschrift is gelanceerd. Dat tijdschrift heette Hawar. Dat betekent zoiets als de schreeuw. Inderdaad, dat was eigenlijk de schreeuw voor de taal. Opgericht in Damascus, in Syrië dus. Toen was dat eigenlijk nog wel, wat was dat, een Frans-Brits protectoraat of zoiets. Zo een van die fases waar dat, die streken door zijn moeten gaan. Mm-hmm. En het werd opgericht door de Koerdische taalkundige Ali Bedirgan. En dat tijdschrift is zo het eerste een moderne tijdschrift in het Koerdisch geweest. En dat heeft een belangrijke rol gespeeld voor ten eerste voor de normalisering van de taal. Want voordien, ja, het Koerdisch was niet echt zo'n echt geschreven literaire taal. Hm. En die heeft zo de moderne revival van het Koerdisch als literaire taal in gang gestoken. Hij heeft dat toen wel gedaan in het Latijns alfabet. Wat ook al... Nu ja, in die tijd, als je door Europeanen wordt gekoloniseerd, dan is de keuze voor het Latijns alfabet misschien niet zo ongewoon. Het Koerdisch vandaag wordt nog altijd in 3 alfabetten geschreven, naar gelang van waar dat ze dan wonen. Hè.
1: Het is bijna lijkt het Japans.
0: Ja, alleen heeft het dan vooral de religieus... Ja, ook een deel de religieus, maar vooral de historische en de staatkundige reden.
1: En welke 3 dan? Ah ja, de variant van het Farsi van het Arabisch schrift dan, of?
0: Ja, het Farsi-alfabet is ook aangepast voor het Sorani-Koerdisch. En ik denk dat er sommigen in Syrië, want de meeste daar gebruiken ook het Latijnse schrift, dat dan in het noordwesten, in Koerdistan dat in Turkse staat ligt. Ah. Daar gebruiken ze het Latijnse schrift.
1: Ja, lekker in Turkije.
0: En dan Syrië, denk ik ook. In Iraaks-Koerdistan en in dan zo helemaal die westpunt van Iran daar, Oost-Koerdistan, daar gebruikt men dan inderdaad het Persisch Arabische alfabet. En je hebt ook nog Koerden die...
1: Maar wacht, wat jij zegt, dat is dan aangepast aan hun taal.
0: Ja, ja.
1: Dus dan is het een aanpassing op een aanpassing. Want, Ah ja, maar inderdaad, dat is wel dezelfde taalfamilie, Koerdisch en Farsi.
0: Die twee die liggen dicht genoeg bij elkaar. Het zijn een kleine tweaks. Dat weet ik ook niet precies hoeveel dat verschilt. Ja. Maar dat is... in Iraks-Koerdistan, waar dat Koerdisch, het Sorani dan officieel is, daar gebruikt men dat schrift, dat aangepaste Farsi-schrift. Dan zijn er een heel deel die dan, in zoverre dat ze schrijven, dan dat Latijnse alfabet gebruiken. En dan heb je ook nog ergens Koerden die het Cyrillische gebruiken, of gebruikt hebben in de tijd toen dat zij nog onder... Nee. Ik weet niet precies waar dat is zitten, maar dat is dan zo eerder richting Armenië, denk ik, die kanten.
1: Ja, klinkt aannemelijk.
0: Maar dat is maar een hele kleine minderheid.
1: Vanaf welke eeuw is er eigenlijk sprake van Koerden? Gaan die terug tot de periode dat het spijkerschrift ook nog gebruikt werd? Of misschien de alfabetische versie
0: dat
1: daarvan?
0: Dat dat een Indo-Europese taal is. Er is een verschil tussen de taal en de mensen natuurlijk, maar... Ja, dan denk ik niet dat zo echt tot in de oudheid ver...
1: Ja, de Perzen zaten daar toch ook?
0: Ja, wel, waarschijnlijk zal dat wel van dezelfde... het is van dezelfde stak als de Perzen, dus het zal minstens even oud zijn. Maar de Koerden die zitten in dat gebied alleszins al wel enkele duizenden jaren. Dus ja. Maar ja, het heeft dus blijkbaar tot 1932 geduurd, vooraleer dat je echt een moderne literaire traditie begint te krijgen. Daarvoor zal ook wel neergeschreven zijn, maar dat was dan heel sporadisch en waarschijnlijk ook niet met een genormaliseerd alfabet.
1: Nee, een beetje like het Berbers in Marokko en zo, misschien.
0: Ja, waarschijnlijk zou je het wel zoiets kunnen bezien.
1: Dus, of het Tamazicht, hè.
0: Het is een beetje de vraag, is er maar één Koerdische taal of zijn er meerdere? Dat is dan ook zo.
1: Ik dacht van niet, hè.
0: Sommigen vinden het Sorani dat een andere taal is dan het Kurmanji.
1: Ja.
0: Dat is die eeuwige discussie tussen de taal en dialect natuurlijk, hè. Maar goed, gisteren was dus die internationale dag van de Koerdische taal. Vandaar dat ik het even over onze bergen wou hebben, want het spreekwoord gaat natuurlijk dat die Koerden meestal maar één
1: vriend hebben.
0: En dat zijn de bergen.
1: Ach.
0: Inderdaad.
1: Ja. Ik heb nog wel iets te vertellen, maar dat is eigenlijk... vind jij dat ook zo irritant als mensen tegen een baby te beginnen? Agedugedugge. Zo, dat is van die...
0: Zo babytaal, wil je zeggen.
1: Ja.
0: Ik doe dat meestal niet.
1: Nee, ik ook niet.
0: Maar ja, ik kan mij wel inbeelden dat sommigen dat graag doen.
1: Ja, ik heb een artikel, ze noemen... Het artikel ging over, ze noemen dat niet babytaal in het Engels, maar parents. Maar dan, zoals je zegt, Engels. Hè? Die S is niet het pluraal. Hè? Dus ouders. Maar dan betekent dat niet twee ouders, maar de taal, de oudertaal. Zoals je zegt Duits of Frans of Engels. Hè? Die S achteraan.
0: Ja, inderdaad niet.
1: Ik spreek ouders.
0: Ja.
1: En dus het ging erover dat die agedugedoe dat helemaal niet zo nuttig is. Maar dat het dus wel nuttig is als je tegen een baby die nog niet spreekt, hè, of tegen een klein kind dat dan nog aan het ontwikkelen is, dat je nadrukkelijker spreekt en die intonatie gaat dan zo ietsje omhoog meestal. En trager en met gerekte klinkers. En blijkbaar is dat een internationaal fenomeen. Overal op de wereld doen mensen dat bijna automatisch tegen kinderen.
0: Aha.
1: Er stond wel in het artikel, het is wel de bedoeling dat je gewone woorden in een correcte grammatica gebruikt, maar dat je zo trager spreekt en wat hoger en nadrukkelijk, dat is heel goed, omdat die kinderen dan veel duidelijker de nadrukken en de belangrijke dingen kunnen onderscheiden. Ik weet niet hoe, maar ze hebben blijkbaar gemeten dat baby's dat leuk vinden. En dingen sneller begrijpen als je zo spreekt. En het grappige is dat ook katten dat blijkbaar appreciëren.
0: Katten?
1: Ik heb om zoiets dat mensen zo hun huisdieren als een soort kind behandelen. Hè. Dat zijn toch ook volwassen wezens. Maar... Dus dat is, het heeft zijn nut. Het is niet alleen maar aanstellerij.
0: Dus katten en baby's, daar is meer verwantschap dan je zou denken.
1: Absoluut.
0: Okay.
1: Ja. En in dat artikel ging het dan nog wat over taalontwikkeling van kinderen, maar dat zijn dingen die we allemaal al wel weten natuurlijk. Natuurlijk gaan die dingen beginnen die alle werkwoorden eerst regelmatig te vervoegen. En dan zeggen die, ik heb gedrinkt en zo van die dingen. En dat betekent dat dat kind logisch nadenkt. Hè? Maar één term had ik nog nooit gehoord. En inderdaad, dat is over- en onderrekking van een woord.
0: Het gebeurt. Overrekken en onderrekken.
1: Bijvoorbeeld, mensen hebben thuis een hond en het kind zegt dan hond. En gaat dat woord dan gebruiken voor alle beesten op vier voeten. Op vier poten. Maar het kan ook anders. Dat is overrekking. Maar het kan ook andersom. Dat het kind hond, dat alleen hun huisdier is.
0: Dat specifieke beest.
1: Ja, en al die andere beesten buiten het huis, dat is dan niet hond. Dus dat is eigenlijk een beetje naar zijn eigen naam gaan gebruiken. Daar heb ik nog nooit bij stilgestaan. Dat hij zo in twee kanten kan oprekken. Zo. Ja, ik weet wel, een vriendin van mij was alleenstaand moeder geworden. En dat kind begon te praten en op de een of andere manier zei hij eerst papa tegen haar. Dat was makkelijker. Dan me of zo. Enfin. En op het moment, zij had met de bevruchter, zal ik maar zeggen, een tijd geen contact gehad. En die kwam dan terug in beeld, zo in de fase dat zij begon de woordjes te zeggen. Zo. En dan heeft het even geduurd, dat we dan aan haar verstand kregen van, ja, nee, dit is papa. En dit is mama, daar moest ze diep over nadenken, maar goed. Toen waren alle mannen papa.
0: Aha.
1: Wat dan soms wel een beetje gênant was.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Als je dan...
1: Ja, in het postkantoor staat en het kind...
0: Dat doet mij denken aan een kameraad van mij. Toen dat hij zijn eerste kind had, had hij de beslissing genomen van dat kind niet papa te laten zeggen, maar gewoon een voornaam.
1: Ja.
0: En de redenering die ik eigenlijk wel goed gevonden was, als je ergens in een park bent of op het strand of zo, en je hoort een
1: papa?
0: Kind papa roepen, ja, dat kunnen er duizend en één zijn. Maar als iemand uw specifieke naam roept, dan weet je direct dat voor u is.
1: Dat is waar, en je denkt, ik herken de stem van uw kind, maar als uw kind in paniek is, dan herken je die stem misschien niet meer, hè?
0: Ja, ook al, ja. Ja, ja.
1: Ja, ik weet
0: maar
1: toch...
0: Goed, als er 27 kinderen tegelijk allemaal papa, papa door elkaar zitten babbelen, hoor je dat misschien
1: niet, veel
0: niet meer zo goed. Dus.
1: Nee.
0: Ja, ja, oké, okay, ja.
1: Hoe zit dat bij dieren eigenlijk?
0: Bij dieren?
1: Als een olifant op haar of zijn moeder roept, gebruikt hij dan een algemeen olifantenwoord voor moeder? Of gebruikt hij een specifiek geluid?
0: Dat was, ik denk, vorig jaar of twee jaar geleden heb ik het dan nog eens aangehaald, ook in een uitzending, dat men toen eigenlijk had achterhaald dat olifanten elkaar namen geven.
1: Dat is juist. Trouwens, wat een onnozele opmerking zijn nu van mij, want natuurlijk heeft dat jong een eigen roep, anders haalt die moeder dat er toch ook niet uit.
0: Oh ja,
1: maar dat kan aan de klank liggen, hè?
0: Mm-hmm. Maar blijkbaar hebben olifanten dus
1: namen voor
0: specifieke
1: elkaar.
0: Namen. Allee, niet zo in klanken zoals wij dat gebruiken. Ik weet niet precies hoe dat werkt, maar ze gebruiken dus namen voor
1: elkaar. Hey, Rosse.
0: Ja, ja. Hey, dikslurf.
1: Och, gaan we toch. Ja. Zijn we weer aan een...
0: Dat gaat hier weer vooruit. Ik heb ietsje, een klein nieuwsberichtje... Heb jij al van het FON of het FONB gehoord? Een taal in Benin.
1: Ah ja, FON. Ja, dat is een taal van Benin, inderdaad. Waarom?
0: Ik kwam van de week iets tegen. Ik heb dat al dikwijls verteld, maar zo het internet, dat is zowel een zegen als een vloek voor kleine talen natuurlijk. Het versnelt de vervlakking, zeg maar. Om niet te zeggen de verengelsing, maar anderzijds, voor kleine talen is dat wel een heel gemakkelijk opstap naar groter bereik of meer bereik.
1: Ja.
0: Voor dat FONB, dat was een van... er zijn blijkbaar 2 miljoen sprekers in Benin van dat FONB, maar ik weet nu eigenlijk niet hoeveel mensen dat er in Benin zelf wonen. Dus
1: FONB, dat klinkt zoals lineair A en lineair B op Kreta.
0: Nee, FONB, maar BE wordt zo BE met een accentje.
1: Ah, maar dat betekent gewoon mensen die FON spreken.
0: Ah, dat kan.
1: Denk, of, dat klinkt vrij bantu, hè. Full B betekent ook... B is een suffix voor mensen, Burkina B. Dat zijn de mensen die in Burkina Faso wonen, zijn Burkina B.
0: Aha.
1: De B betekent meerdere mensen.
0: En,
1: niet?
0: En van welke families?
1: Ik denk dat dan wel een bantu-taal zal zijn. Enfin, FON en dan FON B.
0: Bantu-taal is bij de Niger-Congo-familie.
1: Nee, dat is een deel van de bantu-talen.
0: Ah, ja. Ah, wel, ja.
1: De bantu-talen is veel groter.
0: FON is één...
1: Is de taal?
0: Is één van de Niger-Congo-talen.
1: Ah, wel, ja, voilà. Dus dan zal FON B betekent FON-taligen.
0: Ja, ik ga eens kijken hoeveel mensen dat er nu eigenlijk in Benin zelf wonen, want ik heb 2 miljoen sprekers, maar op de hoeveel? 10 miljoen ongeveer.
1: Nou, dat is
0: 10 à 12 miljoen.
1: Ja, dus okay. Een vijfde à een zesde.
0: Inderdaad, ja.
1: Ja.
0: Nu, blijkbaar Benin, de inheemse talen die zijn dan in theorie erkend. In de praktijk is eigenlijk Frans de dominante voertaal van alle staatsinstellingen en ook van het onderwijs. Dus...
1: Ja.
0: Dat FON of FONB, dat is dan eigenlijk, met 2 miljoen is eigenlijk niet zo weinig. Dan is het toch wel een van de middelgrote talen in de wereld eigenlijk.
1: En wat houdt die erkenning dan in?
0: Ja, in theorie, in de praktijk blijkbaar niet veel.
1: Ja, maar ik bedoel, het kan erkend zijn in de zin dat ze media mogen hebben in hun taal of
0: die
1: zo.
0: Die hebben ze dus.
1: Maar er is geen onderwijs in de lokale talen dus. Nee, talen dus. Nee.
0: Heel weinig. Er zijn wel

0: Nu, hij is, dan heeft, zo'n aantal grote maatschappijen, bedrijven aangesproken, zoals Google en zo, om te klagen over het feit dat er voor die taal eigenlijk nog geen keyboard, toetsenbord interface voor smartphones en laptops en zo zijn. Nu die taal
1: hebben
0: was blijkbaar...
1: die een eigen schrift, of?
0: Het wordt in het Latijnse alfabet geschreven, maar er zitten tekentjes in die ze hebben toegevoegd, specifiek voor hun taal, die je eigenlijk niet echt vindt in de meeste toetsenborden.
1: Hadden ze niet gewoon een cedil kunnen gebruiken en een accentje hier en daar? Moeten ze dan weer... Ja, kom maar. Het is natuurlijk... Ja, zwart.
0: Dat zal waarschijnlijk al gebeurd zijn voordat er zoiets was als een toetsenbord in dat land. Dat ze die taal toen hebben neergeschreven. Nu, ik weet ook niet of dat wij onze taal per se moeten aanpassen aan de toetsenborden in plaats van omgekeerd. Een andere discussie. Maar...
1: Dat is een andere discussie. Ik bedoel, het Turks gebruikt toch ook gewoon de bestaande trema. In, alleen trema zeker, hè? Maar om variaties in klanken uit te drukken.
0: Ja, de haakjes onder de S. En
1: Dus zo daar, dat ze
0: maar die staan wel, ik kan die ook op mijn gewone toetsenbord, met een bepaalde kun je die in van de ASCII-codes en zo, nee, van Unicodes is dat nu. Je kunt die wel typen als je een beetje zoekt.
1: En dan heb je nog een tilde hebben.
0: Ja.
1: Kun je ook maken.
0: Maar ja, als ze beslissen van er een paar tekentjes in te steken.
1: Niet gelaten.
0: Vroeger was dat wel een probleem als je dat wilde doen, want alle keyboards waren zo hardware. Dat was echt materieel, dat je dat moest inpluggen in je computer of zo. Tegenwoordig kun je eigenlijk ook digitale toetsenborden, dat is echt op een touchscreen. Hè. En dat maakt het dan heel simpel. Hè. Dus er zijn nu de laatste 2-3 jaar zie ik zo heel veel van die dingen verschijnen van in die taal is er nu ook een digitaal toetsenbord beschikbaar. In die taal.
1: Ja, maar dat gaat dan niet over taal, dat gaat over alfabetten.
0: Ja, dat, hetgeen dat die taal dan gebruikt. Ja. Ja, ja. Wat wel interessant is, want ja, dat is dan de pluskant of het voordeel van die hedendaagse technologie.
1: Dat maakt het weer een pak toegankelijker.
0: Maakt het inderdaad toegankelijker. En het is ook wel interessant dat mensen daar dan ook effectief mee bezig zijn. Want ik denk, als je software developer bent in Benin, ik denk dat je waarschijnlijk in je tijd wel aan veel meer lucratieve dingen kunt... zeker als software developer, dat betaalt goed. Dus dat die mens dat dan gedaan heeft, ik dacht toch wel van...
1: Kan een hobby zijn, hè? Ja.
0: Kan een hobby zijn, dat kan ik mij ook wel voorstellen. Dat is, ik doe dat ook graag met zo'n dingen prutsen. Maar het heeft dan wel een effect, want dat zijn 2 miljoen mensen die nu plots in hun eigen taal ook kunnen typen.
1: Ja.
0: En ja, wij zijn dat zo gewoon van in ons Nederlands te typen, dat we er niet bij stilstaan, maar die technologie is er en die moet er ook komen. Als niemand dat bedenkt of niemand dat maakt, ja, dan zit je daar met je smartphone in de hand. Hoe moet ik dat op Instagram posten? Dan zijn we wel verplicht van het in het Frans te doen, als je het niet in je eigen taal kunt doen. Dus dat is zo, op die manieren, dat dan die druk tegen die talen werkt natuurlijk, hè. Dat zijn dan maar kleine dingetjes, maar ik wil een foto sturen van mijn hond. Ik wil dat ergens online posten, maar ik kan dat niet typen in mijn eigen taal. Dan zal ik het dan maar in het Frans doen of in het Engels. En zo begint dat, hè.
1: Een hond is een foto, hè. Dus,
0: Oh ja, maar het zijn die kleine, dagelijkse dingen die je natuurlijk maken dan een taal onder druk om te staan.
1: Oppervolta heette dat vroeger dan aan het.
0: Oppervolta.
1: Voor het Benijn werd genoemd, denk ik.
0: Ah, bon. Ah ja, oké. Okay.
1: Denk ik.
0: En wat is
1: Gekjes, of ben ik me nu aan het vergissen? Nee, kom, zet een muziekje op en dan zullen we dat ondertussen even...
0: Ik heb in die taal, in het Fong B, een zitten zoeken... In het Fong. Zitten zoeken naar muziek. Het probleem is, bijna alle muziek die ik online vond, was allemaal zo uit kerken, missen en toestanden.
1: Dat gaan we niet doen, hè.
0: Heb ik iets, misschien bijna even controversieel, maar ik heb dan maar gewoon de officiële nationale hymne van Benin gevonden.
1: En die hebben ze in de verschillende landstalen.
0: In het Fong B gezongen.
1: In het Fong?
0: In het Fong,
1: dat kan niet. Enfin, ik wil dat ze biedt eens opzoeken, maar volgens mij is Fong de taal.
0: Ja, maar dat kan wel, ja.
1: Ja.
0: Ik ben niet zo bekend met hoe dat die naamgeving werkt, maar het Fong, oké.
1: Okay. Dank u.
0: De Fonds.
1: De Fonds.
0: De nationale hymne van Benin in het Fong.
1: Sta recht, grijp uw vlag.
0: Ja. Ik denk dat hij nog gemute staat. Kan dat? Ah ja, gedempt. Hoe zet je dat af? Ease? Hoe zet je die mute af?

0: Voilà. Dus ik heb mij vergist, hè. Op een Volta is inderdaad Burkina Faso geworden, hernoemd door...
1: En van waar die naam Volta?
0: Ja, dat is iets van... dat hebben de kolonisten eraan gegeven, volgens mij, dat, die naam.
1: Oké. Trouwens, de zangeres heet Pepe Oleka.
0: Ik vond dat wel een heel schattig volkslied, moet ik zeggen.
1: Ja, ik denk dat ze daar wel zo echt haar eigen draai aan heeft gegeven.
0: Ah, want normaal is dat toch heel militaristisch of bombastisch?
1: Ik heb het volkslied van de nationale hymne van Benin nog nooit gehoord.
0: Nee, dus...
1: Dus ik denk dat dit wel zo meer een eigen gemaakte versie is. Zo,
0: dus een, kende jij een walsend volkslied? Een 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1,
1: ja.
0: 2... Ja, welk?
1: Het is geen officieel hymne, maar de officieuze nationale hymne van Occitanië is Secanto.
0: En dat is een wals?
1: Ja, een trage wals, ja. Klopt.
0: Mooi.
1: Ik kan het misschien straks eens opzetten.
0: Ja, zet het
1: gaat over een vogeltje.
0: Over een vogeltje. Ja, en dat is dan...
1: Het is de enige nationale hymne in de wereld dat eigenlijk een liefdesliedje is. En het is ook een troubadourslied uit, ik denk, de 13e eeuw. Eeuw, zoiets. Dus
0: het gaat helemaal niet over sta op voor het vaderland.
1: Nee.
0: Verdedig ons bloed.
1: Het gaat over vogeltje aan mijn venster, dat zingt, maar het zingt niet voor mij, het zingt voor mijn lief, ver van hier.
0: Vind het toch wel weer een beetje ongeschikt, dat volkslied, maar goed.
1: Hoezo? Ik vond dat juist kei charmant, dat ik dat voor de eerste keer hoorde daar. En als je dat, als in het stadion van FC Toulouse zit en je hoort die massa van 10.000 mensen dat zingen in het Occitaans...
0: En de dag vinden daar geen filmpje van?
1: Ja, ik kan dat straks misschien wel, eens
0: zoeken. We doen nog 10 minuten, hè?
1: Ah ja, oké.
0: Dus dan moeten we dat nu wel zoeken. Ik zal ondertussen nog iets vertellen wat ik heb gelezen. Ik heb ten eerste ontdekt wat typoglycemia betekent. Typoglycemie, dat de... gaat over het fenomeen dat je woorden wel kunt lezen als de letters binnen het woord door elkaar gehutsteld zijn. Dus het artikel dat daarover ging, dat was een volledige paragraaf en je kon die paragraaf perfect lezen, maar in geen een van die woorden stonden de letters op de juiste plaats.
1: Het
0: was een beetje onvoorspelbaar. Het enige wat ik wel onthouden heb, was dat het enorm helpt als de eerste en de laatste letter correct zijn. En dan kun je dat heel veel lezen.
1: Dat was wel een regel, inderdaad. Ik heb dat ooit eens gezien en dan zelf eens uitgeprobeerd. Maar als je ze gewoon uit random door elkaar gooit...
0: Wordt het moeilijker.
1: Er moet ergens wel een ankerpunt zijn dat je zo'n herkenpunt...
0: Het gaat ook zo, want ze hadden zo een voorbeeld van een tekst die dat je dan niet zou moeten herkennen, maar ik had die toch herkend. Het was iets van Shakespeare. Maar dus in ieder geval dus die typoglycemie. Het ding is dat je woorden als een geheel leest. En je ziet dat woordbeeld en je brein ziet dat woord. Dus eigenlijk waarom dat we in hemelsnaam meer letters zijn beginnen schrijven in plaats van het gewoon bij pictogrammen te houden, dat had dan eigenlijk weinig zin. Voilà, dat was... En dan heb ik nog iets gelezen over de uitspraak van Iran, Irak... In Ussië, hè? Daar is het dan... De ene zeggen Iran, de andere zeggen Iran. Terwijl ze toch niet Italy zeggen, maar Italy.
1: Dus... Italy.
0: Of Ireland.
1: En ze zeggen toch Ierland en niet Ireland? Ah nee, wacht. Ja,
0: jawel,
1: toch,
0: Ireland. Toch, ja. Dus, en dan die A, dat wordt soms ook Irak en Irak en Iran en Iran. Ah, ja, er zijn dus diverse
1: dialectkwesties, zeker. Ja.
0: Varianten mogelijk. En blijkt dat er een verdeling is naar gelang politieke kleur. Ja, er was een hele analyse van gemaakt. De theorie was dan dat de democraten... dichter bleven bij de uitspraak van hoe dat de mensen het zelf zeggen. En dat dan zou getuigen van meer intercultureel respect. Terwijl dat de Republikeinen zoiets hebben van... En waar doen dat ik dat, waar dat doen? En voilà. Zoiets was het.
1: Ja, kan ik mij wel inkomen.
0: Ja, misschien wel.
1: Ja.
0: Het is gewoon ook zo, als één persoon iets op één manier zegt... en de anderen denken, oh, dat moet zo, dan nemen die dat ook gewoon over, hè? En dan ook de Epstein-files. Er zijn blijkbaar mensen die Epstein zeggen in plaats van Epstein.
1: Ja, inderdaad. Eigenlijk moet het Epstein zijn, natuurlijk.
0: Zoals Einstein, zeker?
1: Ja, inderdaad.
0: Ik weet niet wat het eigenlijk moet zijn. Ik weet niet wat die man zelf zei. Ik heb hem nooit ontmoet. Dus misschien...
1: Ja, de familienaam is oorspronkelijk Germaans-Europees. Ja, dus...
0: Misschien vindt hij dat het Epstein moet zijn. Hè? Zoals mevrouw Bucket. Nee, Bouquet.
1: Ja, inderdaad. Ik weet het niet.
0: Ja, voilà.
1: Dus ik zou zeggen, vraag het eens aan die mens zelf, maar dat gaat...
0: Nee, dat gaat niet meer, hè.
1: Naar het schijnt gaat dat niet meer.
0: Nee. Maar pas op, misschien, hè.
1: Misschien wel.
0: Theorieën. En dan heb ik nog een artikeltje gelezen over... Ja, wij gebruiken soms... wat was Babylonië op het moment in het Midden-Oosten? Dat was Frans heel lang op de wereld. De lingua franca, hè. Het Latijn ook heel lang, hè. Grieks is ook een hele tijd, zo in een heel gebied. Ja. En ik had nooit stilgestaan bij waarom het dat lingua franca heet. En jij wel?
1: Dat is eigenlijk geen Latijn ook niet, hè? Lingua franca?
0: Nee, maar waarvan komt de term lingua franca?
1: Ik heb dat ooit eens geleden, maar ik ben het vergeten.
0: De Franken, hè? Dus dat is een soort mengtaal die ontstaan is toen dat... kruistochten, de kruisvaarders, zich in dat gebied gingen vestigen. En ook al onderweg waren natuurlijk. En dat waren vooral Fransen. En dan zowel Spanjaarden en Italianen. En dan kregen eigenlijk zo terug het was allemaal uit het Latijn gekomen, maar dan kregen zo een soort mengtaal. Het werd ook bastard Italiaans of bastard Spaans genoemd. En er was nog een Sabir, werd het ook genoemd.
1: Aha.
0: Maar wat dat vandaan komt, dat weet ik niet. Dat moet ik eens opzoeken. Dat ziet er Latijn, dat ziet er Arabisch uit. En voor de mensen ginder waren dat de Franken. Hè? Dat waren de Franken die hen kwamen binnenvallen. Dus die noemden dat de taal van de Franken. En daar komt dat lingua franca vandaan. Maar daar zat dus buiten Frans en Italiaans en Spaans zat daar ook wel wat Arabisch en Turks in trouwens. Maar blijkbaar is dat actief gebruikt blijven worden tot in de late 19e eeuw. Misschien ook eens iets om een programma over te maken.
1: Inderdaad. Zelfs er experts zijn wat betreft lingua franca, maar dan de historische eerste lingua franca, zeg maar. Allee, de lingua franca, die mogen ons gerust contacteren.
0: Ja, ik voor zover... Babylonisch was in het Midden-Oosten lang de taal die andere mensen ook gebruikten als ze over de grenzen heen...
1: Functioneel, maar met de naam lingua franca is...
0: Dat kan niet daarvoor zijn natuurlijk. Hè?
1: Nee.
0: En dan ging het ook zo over het Frans. Dat heeft toch tot na de Tweede Wereldoorlog geduurd dat iedere beschaafde mens zich wereldwijd toch in het Frans moest kunnen uitdrukken. En toen is het afgekalfd.
1: Ja, het Duits heeft ook ooit eens een poging ondernomen om zo... voor de wetenschap en zo, toen dat Duitsland een opkomende macht was, eind 19e eeuw. Hoe zou dat komen? Dat dat nooit echt iets geworden is.
0: Ik weet het niet. Heb je het gevonden? Maar geen stadionversie misschien?
1: Ik denk het, ik heb nog niet kunnen beluisteren, dus er zijn er veel. Ik hoop dat deze een goede is, die versie. Maar... Secanto, over een vogeltje dat zingt, maar dan de stadionversie. Ik heb de verkeerde knop opgedaan. Is later.
0: Oké, tot over 2 weken. Jawel, dat is... Oh my god.

0: Nee, en ik had tot volgende week. Ik dacht, we gaan niet.
1: Het was blijkbaar toch nog net iets korter. We hebben nog een paar minuten. Maar dus, dit is Secanto uit de 13e eeuw, denk ik. Geschreven door een troubadour die tegelijk ook heer, hertog of zoiets was van Aquitanië of zo. Nee, ik denk niet van Aquitanië. Ik weet het eigenlijk niet wie dat. Een van de bekende troubadours uit de 13e eeuw. Toen het Occitaans nog een hoftaal was. Van Toulouse en Aquitanië en Gascogne en zo. En dat is nu zo'n beetje voor de Occitaanse beweging een beetje de officieuze nationale hymne geworden. En dat gaat over een vogeltje dat zingt voor uw liefde van hier. Wat ik toch wel charmant vind voor een nationale hymne, dat dat zo eens een keer iets helemaal anders is. En het is nog, tenminste echt een historisch lied. Want de meeste van de nationale hymnes zijn allemaal zo'n moderne fabricatie.
0: Ja, zo'n 19e eeuwse hoempapa dingen, hè?
1: Ja, ik denk dat Wilhelmus een van de oudste officiële... is, omdat dat al van de 16e eeuw dateert. Maar veel ouder zijn er niet meer. Tenzij dat Occitanië ooit een zelfstandig land wordt, dan zouden zij de oudste officiële nationale hymne
0: hebben. Ja, maar was dat vroeger al hun nationale hymne? Nee.
1: Nee, voilà. Het concept van nationale hymne is ook iets vrij recent.
0: En wel ja.
1: Maar het lied zelf is eigenlijk al heel oud.
0: Maar had bijvoorbeeld het Romeinse Rijk een volkslied?
1: Ik denk niet dat ze dat toen deden, als concept al deden, maar wie weet. Ja.
0: Ja.
1: Er zullen wel populaire liederen zijn geweest, maar...
0: Daarom niet van, ik identificeer mij als... Hoe? Had jij nog een muziekje opstaan?
1: Ik weet niet of dat dan nu nog de moeite is om nog een nummer op te zetten, want we hebben nog maar een... staat er iets gereed op de nachtmachine?
0: Dat zou kunnen, dat zou ook niet kunnen, maar als we dat nu al opzetten, meestal vertraagt hij wat en dan krijgen de luisteraars onze... Afschuwelijke bling.
1: Dan hebben we nog net even tijd om aan te kondigen, want over 2 weken hebben we mogelijk een gast.
0: Ah ja.
1: Dan gaan we naar het hele verre oosten van Frankrijk of het zuidwesten van Duitsland. Het is maar gelang hoe dat je bekijkt.
0: Goeie.
1: Want we gaan naar een streek die al eeuwenlang inzet is van conflict tussen die twee, namelijk de Elzas.
0: Ja.
1: En we gaan het dan eigenlijk wel over de taal en de cultuur hebben.
0: Het Elzassisch.
1: Misschien zal de politiek daar dan nog wel terloops in sprake komen, wegens, ja, omdat het er niet eenmaal was. Maar daar zijn ook mensen die ook Elzassisch spreken.
0: Geweldig.
1: Dan gaan we het daarover hebben. Alright, tot dan zeker.
0: Ja, dag. Joe.

know it. Infamous 99.

love you. I love you. I love you. I love you.

dat de meeste dingen volmaakt zouden zijn op één moment en dan doven. Zo willen het de wereld en Einstein. En dat de mensen groeien als lover onder eenzelfde luchtvervuiling en gelijk vergaan in de herinnering. Zo verzekert het de tijd die in mijn nekvel bijt. Daarom moet ik nu radeloos dat ene moment loven dat ik jou zie uitgestald. Je jonge tover als nooit tevoren. Een naakt monument dat straffeloos voor mijn ogen voorover. Als er niets nieuws is in dit avondland, maar alleen wat er geweest is vanaf het begin, wat kan ik uitvinden dat niet falikant een eerder geboren kind verzint? Jij staat al Etruskisch, Helleens, Azteeks op ansichtkaarten aan de wand gepind, te lonken, te koop, al te zeer bemind. Mijn evenoude jonge feeks. Hoe zou die antieke wereld reageren tegenover het huidig mirakel van je lijf? Blijven geloven dat geen ogenblik ooit zonder herinnering kan genereren. Die oude rakkers wisten vast geen blijf met jouw eenzelvigheid. Net zo min als ik.

0: Strijken.
1: Bijvoorbeeld.
0: Rijksuniversiteit.
2: Vunzig.
1: Een geit in de weide.
3: Dansen is geen zonde.
0: Na lijden komt verblijden.
2: In het land van
3: de Veiligheidsraad onderzoekt een klacht van Frankrijk.
4: In de uitgangen uns en een.
0: Bim bam bijeren.
4: Moet de en steeds.
0: De koster mag geen
4: worden.
0: Eieren.
4: Alleen in jongens hoeft dat niet.
3: Trouwens.
5: Zeg ook een volle diftong in de samenstellingen met rijk en gelijk.
3: De hit.
1: Een belangrijke wijk.
0: Luisterrijke wijnfeesten aan de Rijn.
1: Dergelijke overigens. Eigenschappen.
3: De heer
0: insgelijks
3: Walravens.
0: Vele groeten.
2: Hoge torens.
5: Afwisselend I en E.
3: Met levensgevaar.
1: Einde. Einde.
2: Het is vervelend.
0: Lijden. Leed.
3: Aan de lopende band. Mijl.
0: In de mail. Komende dagen. Schijn. Scheen.
5: Je versmelt met voorafgaande N tot één klank.
3: Stijgen.
5: De zogenaamde palatale nasale.
3: Stegen. Champagne.
0: Wij. Plee.
1: Oranje tegen Spanje.
6: Ui, als
2: kan
6: een lui.
2: Kan je morgen komen?
6: Als men de klank van het Franse be...
3: Ben je vrij?
6: ...laat volgen door een u... op het einde van het woord bij sommige i...
4: een...
6: bekomt men de halflange tweeklank ui. De twee lettertekens... N en G duiden één klank
5: aan
6: de halflange tweeklank
5: de zogenaamde velare nasaal.
6: Vele monoftongeren
3: long
5: ten onrechte.
2: Bengel.
3: Ui. Dank.
2: Luik.
3: Muiterij.
2: Wat een vuile ruiken.
1: Duizend gasbuizen doen hij muiden suizen.
3: Een hongerige jongen.
0: Als de bruid is.

Queef. Roy. Roy.

consume.

Goedemiddag. U spreekt met het antwoordapparaat van tandarts Droog. De tandarts is afwezig tot en met 17 april. In heel dringende gevallen kunt u tijdens de weekend terecht bij de wachtdienstandartsen op het nummer 09-03-39969. Ik herhaal, de tandarts is afwezig tot en met 17 april.

0: Dit is Blastaal. C'est la langue du blas. Blather speech or blow talk.
1: De tandarts is afwezig tot en met 17 april. In heel dringende gevallen kunt u tijdens het weekend terecht bij de wachtingstandartsen op het nummer 09-03-39969. Ik herhaal. De tandarts is afwezig tot en met 17 april. Ik dank u.

0: Dit is alweer een aflevering van Blaastaal, dames en heren.
1: 5, 6. Dat avontuur had hij nog niet beleefd. Had hij. 7.
2: Knap werk, mannen.
3: Genade, heer. Waarom jagen uw soldaten op mij? Ik ben onschuldig.
2: Stropen? Noem jij dat geen misdaad?
3: Dat deed ik niet. Ik wandelde gewoon naar het volgende dorp. Ik ben op doorreis.
2: Een landloper zoals jij hoort niet thuis op de domeinen van hertog Maximiliaan van Beieren. Maar in de gevangenis!
3: Heer, laat mij gaan. Ik wist niet dat dit de domeinen van de hertog waren.
2: Genoeg praatjes. Bind hem vast.
3: Ruw grepen de soldaten me vast, bonden mijn polsen aan elkaar en maakten de uiteinden van het touw vast aan hun zadels. Toen gaven ze hun paarden de sporen en werd ik achter hen aangesleurd. Even lukte het mij hen bij te houden, maar al gauw struikelde ik en werd achter hen aan over de grond meegetrokken. Hoe lang die helse marteling duurde, weet ik niet, want ik verloor het bewustzijn. Ik kwam weer bij toen een van de soldaten zijn veldfles over mijn gezicht leeggoot en enkele stevige tikken op mijn wangen gaf. Ik keek op en zag een ruiter in galop op ons afkomen. Net voor ons groepje stopte een paard en berijder.
4: Wat is
5: het?
4: Ik hoor dus... Maar heeft het gehaald om zo vol te worden?
5: Een konijn schatten,
2: hertog. Zeg wat?
5: Geschoten
2: en opgegeten.
3: Goed, ik was gewoon op
5: thuis.
3: Ik had 3 dagen nog niet gegeten en ik...
5: Kapitein, onmiddellijk.
2: Ik neem hem mee naar kasteel Tophen, waar hij zal worden verzorgd.
3: Een soldaat sneed het touw rond mijn pols los. En even later begaf ik mij samen met mijn redder, die zijn paard aan mij had afgestaan, naar kasteel Possehoven. Tot mijn grote verbazing vernam ik even later dat mijn redder niemand minder was dan hertog Maximiliaan van Beieren, wiens neef de koning van Beieren was. Aangekomen op het kasteel werd de hertog verwelkomd door 3 vrouwen.
4: Ludovica, lieve echtgenote, mag ik je even voorstellen aan... Ach, wat dom van me. Ik ken niet eens je naam.
3: Werner, heer.
6: De dynamische variatie kan liggend op de vloer worden uitgevoerd.
4: Geen familienaam?
3: Ik ben een weesheer. Ik heb mijn ouders nooit gekend.
4: Waar kom jij vandaan?
3: Uit Salzburg.
4: Wel, dan heet je van nu af aan Werner von Salzburg.
7: Oh, papi. Dat is een heel mooie naam.
4: Werner, mag ik je voorstellen?
8: Werner.
4: Mijn jongste dochter, Elisabeth.
7: Maar iedereen noemt mij Sissi.
3: Aangenaam, mevrouw Sissi.
4: En naast haar staat mijn oudste dochter, Hélène.
7: En iedereen noemt me Hélène. Fraulein Hélène.
4: Mijn dierbare familieleden, ik heb besloten dat ze Werner hier op Possenhoven kan blijven. Ik maak van hem mijn jachtopziener.
7: Fantastisch!
3: Of weer jachtopziener, toch Maximiliaan Werner.
5: Maar niet dat
3: op telkens werk in de stallen, daar hebben we een kartelde zelf bij. Lukt duidelijk dat deze speelse man slechts 15 minuten de lieveling was van iedereen.
5: Zo ook van
3: Rosa.
9: Denkt u dat hij dat zo bedoeld heeft? Hoe kan ik dat nu weten? Maar u kan wel lezen wat hij bedoeld heeft. Je zou al een stuk beter spelen wanneer je gedachten hier zouden zijn. En niet bij Werner, in de paardenstallen.
7: Maar het is daar ook veel gezelliger.
10: Heeft het paardje al gegeten?
7: Brand kan verzorgen.
9: Maak eerst je pianoles af. Dan mag je daarna naar de stallen.
7: Waarom gaat u niet mee, vrouw Hofman?
11: Dat stel ik je voor aan Brand. En aan Werner.
12: Ik hou zo niet van paarden.
11: Maar Werner zal het beslist bevallen. Hij is namelijk ook muzikus. Hij speelt heel mooi viool.

Plots ontplofte zijn motor. Ontplofte zijn motor. Ontplofte zijn motor. Drie. De professor ontcijfert het raadsel. De professor ontcijfert. De professor ontcijfert. Vier.

5. Mama verrast ons met een praline. Mama verrast. Mama verrast. 6. Dat avontuur had hij nog niet beleefd. Had hij. Had hij. 7. De trainer verwond zich op het tennisveld.

0: Als je graag met je handen bezig bent, en ook het liefst in de buitenlucht, dan is het beroep straatmaker en of opperman bestratingen misschien wel iets voor jou. Buitenlucht. Straatmaker zorgt voor de aanleg van straten, stoepen, pleinen, verharding in tuinen. Hij werkt met verschillende soorten bestrating, zoals klinkers, tegels, keien en natuursteen. Buitenlucht. Iedere soort vraagt weer een andere aanpak. Klinkers, tegels, keien en buitenlucht. Natuursteen. Particulieren, buitenlucht. Natuursteen. Maar voornamelijk voor de gemeentes.
1: Ik ben Robert van Ingen. Kom uit Uithoren. Ons bedrijf komt uit Aalsmeer. Het zijn een straatmakersbedrijf. Mijn vader heeft het in die tijd opgericht als straatmaker. Is uitgegroeid. En nu, samen met twee broers, hebben we het van hem overgenomen.
0: Zeg, Robert, waarom heb je voor dit vak gekozen?
1: Het buiten zijn.
0: Buitenlucht. Natuursteen.
1: Voor je werk, dat bevalt me. En, ik ben erin gerold natuurlijk dat mijn vader al straatmaker was. En dan ga je van jongs af aan ga je al mee. En dan is het gewoon een prachtig vak. Je maakt elke dag wat. En dat is mooi om te zien, zeg maar. Aan het eind van de dag, kijk, dit heb ik gemaakt. Valt mee?
0: Natuursteen.
1: De leuke dingen van het vak zijn dat je altijd met mensen te maken hebt. Mensen van de gemeente, leveranciers. En dat maakt het vak ook heel leuk.

0: ik heb verschillende opleidingen allemaal gevolgd. Er waren altijd dingen die ik niet leuk vond, toch wel heb afgemaakt. Omdat mijn ouders vonden mij altijd een hele goede leerling. Maar daar lag mijn hart niet. En zo ben ik echt in dit beroep gekomen.
1: Je kunt voor straatmaker en opperman bestratingen opgeleid worden bij een ROC. Het is een mbo-opleiding. BBL-opleiding. Het is een mbo-opleiding. Hierbij werk je bij een erkend bestratingbedrijf en ga je 1 dag per week naar school. Zeg, Barry, hoe is dat bij jou gegaan?
2: Je krijgt Nederlands, wiskunde en zeg maar het vak zelf, stratenmaker. Maar ik heb voor alles zeg maar vrijstelling gehad. Nederlands, omdat mijn Nederlands gewoon heel goed op niveau is. En wiskunde precies hetzelfde. Dus ik leer eigenlijk alleen maar het specifieke vak als stratenmaker.
1: Het is belangrijk dat je goed kan samenwerken. Een straatmaker werkt bijna altijd samen met een opperman bestratingen. De opperman bestratingen zorgt ervoor dat de straatmaker voldoende stenen heeft. Klinkers, tegels, keien en natuursteen. En verder is die verantwoordelijk voor allerhande werkzaamheden. Zoals het bijvullen en afdichten van de ondergrond. Het invegen van zand nadat het straatwerk is gelegd. Zeg jongens, waar zijn jullie nu mee bezig?
0: Ik heb verschillende opleidingen allemaal gevolgd.
3: Daar het leidingwerk wat daar aan vastzit, dat kom je bij straatwerk eigenlijk ook altijd tegen. Hetzelfde geldt voor inspectieputten, voor rioleringen. Die kom je ook altijd tegen, die je op moet metselen. Dat zijn wat bijwerk wat bij straatwerk altijd om kijken. Ja.

0: Zeg Barry, wat ben je nu aan het doen?
1: Ik ben een strekwag aan het straten. Ik zorg voor de afwatering en met de hulp.
2: Project doen we
3: hebben een breed trottoir, die is meer dan 5 meter breed,
4: en een smal trottoir. Het smalle trottoir doen we aan water, dat is 2,5 meter breed. Er zit ook geen geveltuintjes of dat soort zaken wat de boel belemmert eigenlijk. Dat doen we handmatig en eigenlijk de rest, en dat is de brede trottoir. Dat doen we mechanisch, de parkeervakken doen we mechanisch, de rijbaan doen we mechanisch. Dus alles wat dan wel kan, dat doen we ook mechanisch.

0: Welk stout hondje beet in die handdoek? Vraagteken. Welk stout hondje? Welk stout hondje beet in die handdoek? Vraagteken. Beet in die handdoek? Vraagteken. Welk stout hondje beet in die handdoek? Vraagteken.
1: Manuel González van de Gentse politie.
2: We hebben melding gekregen rond 1 uur dat de woning verlaten is, dat de mensen eruit getrokken zijn. Hun bestemming is ons onbekend momenteel. En nu wachten wij verder instructies af van de gerechtsdeurwaarder. Wij gaan nu eerst nog even de woning binnen om te kijken of er geen gevaar is, of dat alles goed afgesloten is. En dan zal familielid de woning afsluiten.
1: Manuel González van de Gentse politie.
0: De politieman beantwoordt de vragen van de rechter. Punt. De politieman beantwoordt. De politieman beantwoordt de vragen van de rechter. Punt. De vragen van de rechter. Punt. De politieman beantwoordt de vragen van de rechter. Punt. Hij had veel ambitie. Punt. Hij had veel ambitie. Punt.

Centraal in ons land ligt de hoofdstad Brussel. Punt. Centraal in ons land. Centraal in ons land.

Licht de hoofdstad. Licht de hoofdstad. Brussel. Punt. Brussel. Punt. Centraal in ons land ligt de hoofdstad Brussel. Punt. 2. De gids leidt de Belgische groep langs diepe kloven. Punt. De gids leidt. De gids leidt de Belgische groep. De Belgische groep langs diepe kloven. Punt.

Beatles is back. One more question. Is it a man?

0: Een decimaal getal. Een decimaal getal. Schrijf je met een komma. Schrijf je met een komma. Tussen de cijfers. Punt. Tussen de cijfers. Punt. 4. Ik feliciteer je 4 met die fantastische prijs. Ik feliciteer je met die fantastische prijs. Ik feliciteer je. Ik feliciteer je. Feliciteer je. Ik feliciteer je met die fantastische prijs. Punt. Met die fantastische prijs. Met die fantastische prijs. Punt. Met die fantastische prijs. 4. Ik feliciteer je. Met die fantastische prijs. Met die fantastische prijs. Met die fantastische prijs. Punt. Punt. Ik met die fantastische prijs. Punt. Ik feliciteer je. Met die fantastische prijs. Punt. Ik feliciteer je. Met die fantastische prijs. Punt.
1: Funny thing about mud. It's a color that isn't thought of as so. But as sure as there's green leaf green or blood red blood, you can also be sure there's muddy mud mud. As a color, I mean. And which, if it weren't all around, would leave little hope for a bar we call soap. Mud, or muddy, whichever you prefer, is the bane of existence to every human her. But to the sellers of soap, mud, or muddy, is the great white hope. Hooray for dirt, and even dust. Both are considered a muddy mud must. So next time you say oh no to yourself when muddy mud mud makes dirty what's clean, think what this doggerel's logic has been as you take from its shelf the antidote soap. If there wasn't a color called mud or muddy or muddy mud mud, there would be very little hope for soap.
2: Hoeveel neuzen heeft een mens? Is een meisje een man of een vrouw? Op je rug valt sneeuw. Is een meisje in de zomer of in de winter? Dat hangt onder andere van het weer af.
3: Heeft een mens 5 handen of 2 vingers?
2: Wie is het jongst? Je kunt de pot op.
3: We zitten in de wolken. Welke kleur hebben wolken?
2: Dat hangt onder andere van het weer af. Wat is sterker, wind of storm?
3: Wij hebben zin in een spelletje.
2: Pas toch op je rug.
3: We zitten in de wolken. Mijn broertje doet voor spek en bonen mee.
2: Hij rent de benen uit zijn lijf.
3: Geen idee wat dat moet kosten.
2: Hij luistert.
3: Hij heeft het hart op de tong. We zitten in de wolken.
2: U zegt het tegenovergestelde. Wat duurt langer? Een uur of een kwartier?
3: Breed.
2: Scheef.
3: Gemeen.
2: Ruw.
3: Somber.
2: Samen.
3: Sterk.
4: Zeepaardjes. Gebrakke zeepaars. Zeepaars.
5: Eén.
4: Badpaars.
5: De wielrenners reden in volle vaart door de hoofdstraat. Punt. De wielrenners reden. De wielrenners reden. In volle vaart. In volle vaart.
6: Pardon, monsieur. Est-ce que c'est la route de Paris?
5: Door de Hoofdstraat. Punt.
7: De Hoofdstraat?
5: Door de Hoofdstraat. Punt.
7: Punt.
5: De wielrenners reden in volle vaart door de Hoofdstraat. Punt. 2. Achter de dranghekken lachen en juichen, comma, niettegenstaande het slechte weer, comma, toch een duizendtal mensen. Punt. Achter de dranghekken. Achter de dranghekken.
8: Achter de dranghekken.
5: Lachen en juichen, comma. Lachen en juichen.
7: Het is lachen of juichen.
5: Niettegenstaande. Niettegenstaande. Het slechte weer, comma. Het slechte weer, comma. Toch een duizendtal mensen.
7: Punt.
5: Toch een duizendtal mensen. Punt. Achter de dranghekken lachen en juichen, comma. Niettegenstaande het slechte weer, comma. Toch een duizendtal mensen. Punt. 3. Ze duwen elkaar en schreeuwen hard. Punt. Ze duwen elkaar. Ze duwen elkaar. En schreeuwen hard.
9: Deze trein stopt in Mortsel aan de Rot, Antwerpen-Bergen en Antwerpen Centraal. De eerste klasplaatsen bevinden zich in het vijfde rijtuig. De plaatsen voor reizigers met beperkte mobiliteit en de fietsplaatsen bevinden zich in het vierde rijtuig. 1.
5: Die automobilist had wel brede schouders.
10: Maar stoppen uitzonderlijk in Mortsel-Oudekom.
11: De vertrektijden
5: van sommige verkeers zijn het feit. Automobilist. Schouders. Schouders. 2. Hij berekende nauwkeurig de kosten van de verbouwing. Nauwkeurig. Nauwkeurig. Verbouwing. Verbouwing. 3. Die man is onbetrouwbaar. Onbetrouwbaar.
12: Onbetrouwbaar.
5: Onbetrouwbaar.
12: Onbetrouwbaar.
5: 4.
7: Wat moeten we vieren?
5: De jongen klautert over de muur. Klautert. Klautert. Eén. De juf bevrijdt mijn vriend uit een put. De juf bevrijdt. De juf bevrijdt.
12: Onuitputbaar.
5: 2. Hij sneed in zijn vinger. Hij sneed.
9: Onvingerbaar.
5: Hij sneed. 3. Het wordt mooi weer. Het wordt.
11: Je voudrais envoyer un télégramme à Paris.
5: Vier. Ik beantwoord die vraag. Ik beantwoord. Ik beantwoord. 5. Werd jij ook ziek?
9: Ça va.
5: Werd jij? Werd jij?
11: Je désire téléphoner.
12: Ha? Als in hier. Door velen worden ha onvoldoende gerealiseerd of in het geheel niet uitgesproken. Sommige Vlamingen vervangen ze door een G-achtige klank.
13: Hertog.
14: Gastheer.
13: Inhoud.
14: Heldhaftigheid.
13: In Holland staat een huis.
14: Tussen hemel en hel.
13: 800 hoeden afhalen.
14: Bij herhaling werd hij om zijn goedheid geprezen.
12: Vervang de H niet door J of W.
15: Een steunpunt op de heuvel.
13: Hij heeft...
16: Het was wel leuk.
14: Johan.
15: In de gewone positie is E half lang.
12: Afwisselend met en zonder H.
15: Overdrijf de lichte overgangsklank voor R niet.
13: Heen.
16: Scheur.
14: Oor.
15: Keukendeur.
14: Hoor.
16: Iets in geuren en kleuren vertellen.
13: Ei. Heide.
15: U hoort men in de vreemde uitgang eus en eur.
14: Huid.
13: Ebbe. Hebben.
12: Afwisseling G en H. Oefening A.
13: Gaas. Haas.
14: Gauw. Houwen.
13: Geld.
17: Baby.
13: Held.
15: Babies.
17: Behind.
14: Huur.
15: Boat.
14: Huur.
17: To call.
15: Calls.
13: Called.
12: Oefening B.
15: Called.
17: Carriage.
15: An. Come. Han. Gran. Daughter. To
14: out.
15: Describe. Describes.
14: Out.
15: Described.
14: Described. Out.
15: Diesel. Ear.
13: Ear.
15: Either.
13: Hier.
15: Electric.
13: Hier.
15: Engine. To imagine. Imagines.
14: Eil.
15: Imagined.
14: Heil.
15: Imagined.
14: Heil.
15: Large. Loud. Most of. Name.
12: Oefening op
15: not
12: de H.
15: Even.
12: In voornaamwoorden en lidwoord.
15: Notices.
12: De H wordt alleen noticed. Uitgesproken
15: noticed.
12: Als die woorden beklemtoond worden.
15: Heart.
12: Vergelijk.
15: Passenger. Pillar.
13: Ik vind het boek
15: pleasant.
13: Niet. Port.
14: Dat is het
15: quick
14: boek
15: out.
14: Van het jaar.
13: Port.
18: Geef hem
13: quick
18: ook een out. Klein stukje.
17: Railroad. Railway.
16: Roof. Kregen we niet te zien?
17: To rush. Rush is. Rush. Rushed.
16: Ship.
17: Speed.
16: Van haar zal je nog horen.
17: Station.
15: Ze moesten voortdurend op hun hoede zijn.
17: Steam.
16: Op hun gebied zijn ze onovertrefbaar.
17: View. To watch. Watch is. Watched. Watched. To whistle. Whistles. Whistled. Whistled. At the railway station.
13: Het letterteken X stelt twee klanken voor. K, S.
17: Yes. Trains come here xylophone. From every part of the country.
14: You can exotische plantengroei. From here,
17: can't you? Almost anywhere.
13: Alexander de Grote.
17: Some of the trains take passengers down to
14: ze
17: the ships
14: is een echte Xantippe.
17: There, the boat trains.
13: Op het examen behaalden ze het maximum.
18: Or diesel now, aren't they?
17: Yes. But there's a steam engine over there. Can't you see it?
18: No, I can't.
17: It's gone behind that large roof pillar now. Now it's whistling.
18: Oh, what a loud noise. It hurts my ears. I cannot think why they have to do that.
17: I can't either. You know, in America, they call railways railroads.
18: Do they? It's a good name, I think. It describes what they look like. Don't you agree?
17: Yes, I do. Of course, I like to travel by train, but a lot of people prefer to travel by air. My daughter likes to fly when she travels with her baby. It is quicker.
18: Yes, it is quicker to fly, of course.
19: Gregorio Corso.
18: But I like the comfort of a
19: Bunger
18: railway
19: of history,
18: carriage.
19: Break of
18: and
19: time,
18: I don't think a
19: U-bomb, toy of universe, grandest of all snatched sky, I cannot hate you.
18: Like
19: do I hate the mischievous
18: I'm
19: thunderbolt, the jawbone of an ass, the
17: yes.
19: Bumpy club of 1
17: in
19: million BC, the mace, the flail, the axe, catapult Da Vinci, tomahawk Cochise, flintlock kid,
17: haven't
19: dagger Rathbone,
17: ah,
19: and the sad, desperate gun of Verlaine, Pushkin,
17: today.
19: Dillinger, Bogart, and hath not St. Michael
17: tickets.
19: A burning sword,
18: no.
19: St. George a lance, David a sling,
18: some
19: bomb? You are as cruel as man makes you, and you're no crueler than cancer.
18: I haven't the time to
19: all
18: do
19: man
18: that.
19: Hates you. They'd rather
17: no.
19: Die by car
17: and
19: crash, lightning, drowning, falling off a roof, electric chair, heart attack, old age, old bomb. They'd
18: I
19: rather die by anything but you. Death's finger
17: say.
19: Is freelance.
17: Sure.
19: Not up
17: but
19: to man
17: I
19: whether you boom or not.
17: Too.
19: Death has long since distributed its blue. I sing thee bomb, death's extravagance, death's jubilee, gem of death's supremest blue. The flyer will crash, his death will differ with the climber who'll fall. To die by cobra is not to die by bad pork. Some die by swamp, some by sea, and some by the bushy-haired man in the night. Oh, there are deaths like witches of Ark, scary deaths like Boris Karloff, no feeling deaths like birth death, sadless deaths like old Payne Bowery, abandoned deaths like capital punishment, stately deaths like senators, and unthinkable deaths like Harpo Marx, girls on Vogue covers, my own. Impish death, Seder bomb, bomb death, turtles exploding over Istanbul, the jaguar's flying foot soon to sink in Arctic snow, penguins plunged against the Sphinx, the top of the Empire State arrowed in a broccoli field in Sicily, Eiffel Tower shaped like a sea in Magnolia Gardens, Saint Sophia peeling over Sudan. Oh, athletic death, sportive bomb. The temples of ancient times, their grand ruins ceased. Electrons, protons, neutrons, gathering Hesperian hair, walking the dolorous gulf of Arcady. Lo, the visiting team of present, the home team of past. Lyre and tuba together join. Hawk the hot dog soda, olive grape gala galaxy, robed and uniformed commissary. Oh, the happy stands, ethereal root and cheer and boo, the billioned all-time attendants, the Zeusian pandemonium, Hermes racing Owens, the spitball of Buddha, Christ striking out, Luther stealing third, planetarian death, Hosanna bomb, gush the final rose, oh spring bomb, come with thy gown of dynamite green and unmenaced nature's inviolate eye. Before you the wimpled past, behind you the hallowing future. Oh, bomb bound in the grassy clarion air like the fox of the tally-ho. Thy field, the universe, thy hedge, the geo. Leap, bomb, bound, bomb, frolic, zig and zag. The stars, a swarm of bees in thy binging bag. Thick angels on your jubilee feet. Wheels of rain light on your windy seat. You are due, and behold, you are due, and the heavens are with you. Hosanna in Calais.
20: Brrr, Radio Centraal. Het is ondertussen 10 na 21, 9 uur op zaterdagavond. Elke twee weken op dit station. Liberty City van 9 tot 12. Tot 11 bedoel ik. Want natuurlijk is er om 11 de Shiny Mush Motel. Before en after, ervoor, kon u genieten van een blaastaal. Evenzeer elke twee weken op dit station. Tot 11 uur dus. Geniet van Liberties. Vandaag geen dub, maar allemaal andere dingen. Wat ik speel, ziet u op de website.
19: A thunderless god, a dead god, O bomb, thy boom, his tomb. That I lean forward on a desk of science.
21: An astrologer dabbling in dragon balls.

Jerry Malone.

seconds, baby, and heaven is a dress on

Yeah.

change when she was old.

nothing. There's left now to do. Listen to me, all you cowboys.

0: Ja.
1: Ja. Een shiny mesh motel, ten voeten uit.
2: Yes, we zijn 1 minuut over tijd. Maar
1: over tijd? Nou, niet echt, hè.
2: Dat wordt ons vergeven.
1: Geen tweede natuur.
2: Nee.
1: Alweer niet.
2: Nee. We bedanken de gasten voor de gezelligheid, de luisteraars voor het luisteren.
1: En morgen zien we elkaar terug in de Zondaft in de kern.
2: Ah. Wij bedanken de Luther nog voor zijn programma.
1: Ja, Liberty City.
2: En volgende week...
1: Is er een chatbot? Ja. Maar geen Epstein-bar, want ik weet dat Pipco nu 2 uur doet in plaats van 1.
2: Goed.
1: Tot binnen 2 weken. Of tot maandag voor Klankenbergen.
2: Wat was dat?

0: communie.
1: Welkom, ja, liefste luisteraars hier op Radio Centraal voor een nieuwe Documunie. Uw wekelijkse klankmis ter heling van uw ziel, van uw gedachten en uw hart. Het is andermaal nodig. Het is morgen dan ook hemelvaartsdag, maar hier gaat niet alleen Jezus, maar jij en ik ten hemel op richting God of eender godachtige die daar op ons te wachten staat. We beginnen natuurlijk met een flink pak grammel aan het klokkenspel, zoals ik al eerder had aangekondigd. En dat doen we met een formatie die hier al enkele weken aan één stuk gepresenteerd wordt. En dat is The Knicks. Welgekomen en tot zo dadelijk.

Zo, nu dat u en ik er zijn, heet en gereed en met de sivallend tas koffie in de hand, zijn we helemaal klaar om deze klankenmis samen te beleven. Het gerammel van de Nix heeft u ongetwijfeld wakker geschud. Heerlijk, frenetiek gerammel op piano, contrabas en drum. En dat doen ze al, denk ik, een goede 30, 40 jaar lang. Onlangs stonden ze nog in de Mairie, in de concertzaal Mairie in Gent, waar ze een fantastisch concert gaven. Ze zagen er alle drie uit als misbruikte ex-misdienaars. Maar de muziek klinkt van buitenaards niveau natuurlijk. Het is vandaag woensdag 13 mei. Ja, en dat wil zeggen dat het ook de dag is van de heilige Servaas, oftewel inderdaad de ijsheiligen. En zo lijkt het wel een beetje. De laatste koude dagen voor het begin hopelijk toch van een lange zonovergoten zomer. De ijsheiligen werden destijds in het leven geroepen om u erop attent te maken wanneer u de lentebloemetjes veilig en wel buiten kunt zitten. Mijn lavendelplantjes staan nog altijd binnen te popelen om er buiten te komen. En zo ook jullie allemaal, dat weet ik allemaal zeker. We gaan het een beetje rustiger aan doen met zo'n van die mooie weefsters, klankweefsters. In dit geval Heather Stebbins on Separation. Heb ik een tijd geleden al een paar keer op jullie afgevuurd. Maar het mij nog eens gepest om die van onder de stof te halen. Of althans, ik heb toch het gevoel dat ik er niet genoeg op gefocust heb. Heather Stebbins, celliste en elektronica. Opla. En de rest kunt u zelf wel verzinnen. Uit op Objects. Ah nee, is die waar? Gevonden in Objects and Sounds, maar op het label Outside Time.

Ja, dat was niet Heather Stebbins. Dit is Heather Stebbins, die hoort u nu hier helemaal uitdijnende. Maar ook niet slecht. Natuurlijk, altijd spannend als je op het linkerknopje drukt en het rechtercassetje begint te spelen. Was het leven maar ook zo spannend. We luisterden er juist even naar Amaes, of Amaes en Diens plaats of cassette. Album L'Echo des Choses. Voilà, ook zo een cassetje met bijzonder mooi artwork van Cosima Pitz, instantelijk herkenbaar. Gevonden ook in die Bertie-winkel in Gent, Objects and Sounds. Een beetje de tegenhanger van Sugar Pie, maar dan in Gent, maar dan met meer focus op meer uitgespreide texturale muziek. Amaes dus, L'Echo des Choses. Misschien dat ik er straks nog de volgende keer een paar stukken uitspeel, maar hier is intussen de enige echte Heather Stebbins.

De adembenemende Zosia Warpea hoor u hier. Twee klankweefsters na elkaar, Heather Stebbins en Zosia Warpea. Dus die laatste, oorspronkelijk een violiste, maar heeft die dat instrument omgeruild voor de hardanger Diamore, of Damore liever. Hardanger Damore. Ik dacht eerst dat het een volledig etnisch, 100% etnisch instrument was, maar het is blijkbaar een samenstelling, een instrument dat ze heeft laten maken. Een samenstelling tussen twee soorten folkloristische instrumenten. Even goed, het klinkt nog altijd even adembenemend, bezwerend. Enkele weken geleden, of maanden misschien ondertussen al, speelden ze een prachtig concert in Droppenhaus in Deurne, samen met nog twee andere muzikanten, Nico Schiffi en Mathieu Robert. Maar het is vooral solo waar ze echt de adem beneemt, letterlijk. Een lieve verschijning en precies... Klein alien van een ander planeet, zoals dat wel vaak gaat met dit soort artiesten. Gelukkig, we hebben er veel meer van nodig, want het duurt meer dan 100 jaar om het leed van zwarte mensen in een human zoo te erkennen, blijkbaar. En het is eerlijk gezegd toch niet echt veel beter geworden sindsdien. Misschien hier en daar wel, maar we gaan in ieder geval terug achterwaarts. Inwaarts gaan we met Drew McDowell nog eens... Een laatste keer misschien. Het is al de derde keer. Dan is al een mooie expositie geweest. A Thread, Silvered and Trembling.

David E. Moore hoort u hier nog wegtijnende. U weet wel, de bezieler van Binion Breath, het draaiend collectief, ambient collectief, live ambient collectief liever, die lange tijd tot recent de mooiste uitgesponnen texturale muziek in kamermuziek kon samelen, op de wereld heeft losgelaten. Hier hoort u hem solo piano. Ongebruikelijk voor hem, daar hij doorgaans gebruik maakt van synthesizers en andere elektronische apparatuur, orgels, etc. Het orgel, dat is nu wel iets dat hier tijdens de communie op Radio Centraal bijna wel wekelijks onder handen wordt genomen. Vaak door zeer creatieve, out-of-the-box denkende wezens. Hè. Het orgel, het machtig instrument dat ons lang geleden allemaal bij elkaar hield in een koude kerk met een pastoor die daar van alle oninspirerende woorden aframmelde. Wel, gelukkig zijn er dus die mooie artiesten die er van alles moois mee hermaken, dit heruitvinden, het orgel. In dit geval luisteren we naar Taylor Dupree en Zimoon met een plaat getiteld Wind Dynamic Organ and Deviations. Blijft weinig overeind van het oorspronkelijk kille en soms ook wel ridicule kerkorgel. Hier horen we bijna enkel de wind die er doorstroomt. Taylor Dupree en Zimoon.